mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het...

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden.
2: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
3: Dit is L1.

0: snitsen linksom. Recht om die wilsje.
1: Is ze geslaagd?
0: Ja, maar ik ben bezig, jong. Ik kijk hem wel zo doen. Sjaar Slik, wat is er gedaan?
1: Doe mij maar bief.
0: De bief? Ja, dat heb ik niet geleerd.
1: Ja, hallo.
0: Zeg dat ding goed.
1: Wat is dat voor cursus?

0: bij mijn missie. Alleen Maarten, de wist het wel, maar ik had hem niet verteld welke dag dat het was. Ik heb zo weer vries. Ik ben al 2 dagen ben ik het oefenen. Maar gisteren was het zover. Heb ik mijn barbecue cursus gehad. Nou. Ik heb vannacht zo gelegen. Wow, de boek verroet.
1: Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Ja, die zit nog ergens in de sas liggen. Een beetje dwars bij mij. De spekklap hing er achter de oren. Ja, goed. En de schnitzels die hangen volgens mij je hamlappen rondom mijn been. Maar het is allemaal wel goed gegaan. Goedemorgen, Maarten.
1: Goedemorgen.
0: Was je stil, jong?
1: Ja, ik was even aan het nadenken. Ik zag namelijk dat Gerrit Hille vandaag jarig zou zijn.
0: Ach, joh. Maar joh, nu is het Gerrit Hille. Ja. Ja, dat zijn wel toch wel van die personen die zitten voor altijd in je hoofd. En het gekke is, je riet een dukker langs zijn hoes. En er is niks meer te zien van hetgeen wat Gerrit Hille allemaal gebouwd had. Ja, alles is weg, toch. De hoes is verkocht, is verbouwd. Dus het is niet meer de plek van Gerrit Hille, zoals het vroeger was. De kerst is hier wie vergankelijk dat is eigenlijk bus. Dus op een gegeven moment bus is nog volop in de belangstelling. En dan hebben ze nog allerlei plannen. Wil ze met de jukebox nog van allerlei dingen gaan doen. En een keer, dan helpt het op. Dan zit er boven immers een schakelaar om. Klik, de bus in de eeuwigheid. En dan verandert alles. Dan komen er nieuwe mensen de hoes te voeren. Dat is heel raar, joh.
1: Ja.
0: Koffie, ja, het zal misschien geworden vandaag.
1: 68.
0: Ja. Ah, ze valt even gestorven. Jongens. Goed, zo de boven zit. Ja, mensen, dan moest ik gisteren ook aan denken. Toen reed ik in de richting Tegelen. En op een gegeven moment zoog het over de Maas. Zoog een heel groot scheepvaren. Dat was een soort scheep van de zonnebloem, zeg maar. Toen moest ik weer Remy Vaassen denken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is allemaal van die momentjes. Want Remy Vaassen was vorig jaar een beetje rond dit moment dat er dus met de boot ging varen. Ik denk voor de allerlaatste keer heb gezien. Ik denk dat ik gewoon zwijgen door aan de kade. Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Dus die mensen die gaan we zeker niet vergeten. Nou goed, oké. Dat hebben we gehad. Dan even door met de dag van vandaag. Ja, sorry voor gisteren, Maarten. Wat is het eigenlijk geworden? Ik heb net maar gehuurd. Welke plaat?
1: Boah, ja, dat is vreselijk.
0: Maar toch niet de Donut Sisters, of wel?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, dat was echt jammer.
0: Ja, dat
1: het was wel met één streepje verschil, volgens mij.
0: Echt, hoor.
1: Ja. Maar ik ben het even kwijt. Ik kan even kieken, hoor.
0: Ja, kiek maar even.
1: Ja.
0: Nou, goed. Voor de rest is het bij mij allemaal goed gegaan met de cursus. En ik kan je nog wel vertellen wat de uitkomst is. De cursusleider zei uiteindelijk van... Uiteindelijk moest ze barbecuen wie stiekem de lekkerste vindt.
1: Nou, daar had je niet voor op koffie. Overigens, ja, het is, was gisteren een nummer. Daarom ben ik het ook even kwijt.
0: Want?
1: Jouw favoriete nummer ook wel, hoor. Mambo Number 5.
0: Haai toch op, man, Mambo Number 5. Ja. Oh mijn god, is toch niet waar? Is het echt Mambo Number 5, gewoon?
1: Mambo Number 5.
0: Oh, daar heb ik Lubabies wel een beetje aan mee gedacht. Zoveel. Pascal vindt het helemaal niks. Dat we niet vandaan met erin stemmen. Maar goed, meisjes doen me gelden. Je weet altijd wel hoe het de bios in het geval is. We hebben het allemaal weer gehad. Nou, dankjewel. Hoppakee, om mij niet te steunen. Nou, maar goed, de wens het, hè. Braadworst rechts en schnitzels linksom. Ja,
1: dat was wel een simpele standaard. Daarvoor had je echt niet op cursus gehoeven.
0: Ja, maar dat wist ik ook. Daar kreeg ik de meeste punten voor. Dat ik dat wist. Jouw cursus, die cursussen, die kregen daar heel slechte punten voor. Die was dat echt, je moet het noemen. De broodworst rechts of de schnitzel links. Of nee, de schnitzel. Ja, ik weet het wel. Je hebt voor mij gehuurd. Maar goed, dat is gedaan. Oké, vandaag is het Feel Good Friday. En als het goed is, er weer de tiende van de mond voor.
1: Oh, dan komt weer de uitslag natuurlijk.
0: Ja, vanaf dit is wel zover. Hè. Kriebels in mijn maag. Dan gewoon van kijken of ik het gewonnen heb.
1: Als je maandag bent, is dan nog maar de vraag.
0: Ja, dat is, dan kom ik een echte goede barbecue. Maar goed.
1: Maar de hubs nog geen gekocht?
0: Nee, ik heb dat er geen. Ik heb een barbecue.
1: Ja, de elektrische.
0: Ja, joh, daar haal je ook.
1: Ik hoorde van... Joke van Posten het nog einde voor dit.
0: Ja, natuurlijk ook. Ja. En Rob van de Hoven had ook zo gehad te zeggen van dat is misschien schoen om in de kinderen goed de barbecue te haaien. Ja, goed, wat lettig om het te organiseren.
1: Ja.
0: We komen wel. Zien dat Joke dadelijk zit. Nou, ik heb nog een barbecue staan. Ik heb er maar 3 sausselings op. Dan gaan we dat wel even doen. Maar goed, laten we even afwachten. De tiende vandaag. Staat er nog op de kalender. Even checken, dames en heren. 1, 2, 3. Ja.
1: Het schijnt een bijzondere dag. Vrijdag 10 juli staat niks op een kalender. Je moet maar metkijken. Ik zie er niks op staan, hoor.
0: Nee, er zijn niet bijzonders op.
1: Maar wel een leertje natuurlijk.
0: Ja, oh.
1: Ik begin met de tekst.
0: Ja.
1: Was voor God hier vertrokken en zoveel van plan. Maar het bronsgroen bleef lokken. Door wint het verstand toch niet van.
0: Doe ik wel zien. Maar het is wel deze plaat, hè? Ja. Is nooit zo, hè?
1: Dat is de QR-code.
0: Zullen we even checken of het allemaal klopt? Want, de tiende, dat komt er, hè? Was voor goed, hevertrokken.

0: vandaag, vrijdag de 10e juli. Maar goed, veel beter niet welke dag dat het is. Dat is de ene man die altijd creatief mee aan de gang gaat. En de zeerde wat vandaag dat het is, dat is Frantje Broekhuizen.
1: Ja.
0: Is hij al creatief geweest vanochtend?
1: Hij is wel creatief geweest, maar ook net wat voor een dag het is.
0: Ik weet het wel, maar het steekt erop, Maarten. Ja, zeg het maar, het is Feel Good Friday! Feel Good Friday, dat is het.
1: Hij zegt, voor de volgende ga ik dan voor... en dat vind ik dan wel weer een leuke plaat... Frans Gal uit 1965.
0: Poep in de zee, poep in de zon.
1: Poep in de zon.
0: Dat vind ik wel een goed plaat. Frans Gal, poep in de zee, poep in de zon. Frans Gal. Frans Gal, dat is een dame, hè?
1: Frans Gal.
0: Dat is niet Frans... Nee, Frans Gal. Gal. Oké.
1: Nee, dat is ook niet Frans Teunis.
0: Nee, ook niet Frans Teunis. Wie is met Frans Gal is goed? Nee, we gaan van wel.
1: Jojo.
0: Nou, goed.
1: We staan nog steeds op het podium bij André Rieu,
0: ja. Ja, dat is niet te geloven. Die 11 dagen moet er iemand volmaken, hè? Dan zal er nog wel back-off zien, maar dat snap ik ook wel. Dat is natuurlijk een hele uitputtingslaag. En zeker vandaag, dat is een van de laatste dagen. 32 graden geeft het weer, hè? Maar goed, we gaan vandaag voor de lekkere, positieve nummers. Laat ze binnenkomen. En ik zag inmiddels al dat het Skydeck-knol is een bospop. En dat kan natuurlijk ook voor je weer beginnen. En Otjo Neerde is er ook alweer geweest. Hij heeft weer een filmpje gestuurd. Gaan we zo meteen maar eens even bekijken van Otjo van Neer. Maar hij heeft ook een plaat erbij. En hij zegt dan, wat is dat, Maarten?
1: Nou ja, goed, dat is een heel verhaal, hoor. Hij zegt, ik ga voor de volgende weer voor Topic en Becky C. met Sorry Peppy.
0: Sorry Peppy?
1: Ja.
0: Peppy Kokkie?
1: Peppy alleen.
0: Peppy.
1: Of Peppy.
0: Peppy.
1: Okay, ik denk Peppy.
0: Peppy.
1: Peppy.
0: Happy de Peppy.
1: Sorry Peppy.
0: Ja, goed.
1: Sorry Peppy. Ja, ik kan het natuurlijk wel even opzoeken wat dat is. Want wij kennen dit natuurlijk.
0: Nee, dat is kiekotje dit. Best wel aparte smaak, hè. Dat is ook goed. Dat we af en toe een beetje binnenkomen bij Anger Mietzurren smaak. Dat we ook weten wat dat voor muziek allemaal is natuurlijk. Peppy. Hè, Topic.
1: Peppy en Kokkie.
0: Toet, toet, boing, boing.
1: Ik heb hem hier, ja.
0: Ja, wat bedoel je? Oh, die. Ja, die kent ze ook. Schootje keurt, hè? Ja, zeker. Keurt niks voor de rest. Lekker, man. Humidity voor de jongen. Ja, het is lekker feel good.
1: Ik heb wel eens van dat collegiale, toch?
0: Ja, lekker collegiale. Het ding ook een keer gedaan. Kroephoekje. Wie had zo weer? Sandra Rema. Ja. De collegiale ook een keer opgenomen. Fantastische plaat. Kwart over zes. Dit is L1. We gaan eens even kijken. Weer Noors Jan Stultjes. De tweede is gewoon vandaag.
1: Nou, dat is een dame. Die was al vroeg wakker.
0: Ja, dat is...
1: Monique de Marketent.
0: Ach, Monique, onze eigen notaris. Goedemorgen.
1: Ja, zij dacht toch aan Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart.
0: Ja, maar weet ze wat? Kijk, ik snap wel dat sommige mensen die plaat aanvragen. Maar dit is geen feel-good plaat, hè? Kijk, en zeker niet bij iemand die overlijdt. Ja. Dan denk ze bij zichzelf best wel een beetje een andere sfeer. Een beetje zo,
1: We snappen het wel.
0: Ik snap Monique, het wel.
1: We snappen het wel.
0: Het kan zomaar zien dat je even tussendoor een keer mop dadelijk. Hè? Ja. Dat kennen we zo meteen wel even gedaan. Oké, nou, dat heb ik gehad dan. Hey, hij is wakker.
2: Hey. Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
2: Nou, gisteren was de oor gekomen natuurlijk dat Bonnie Tyler niet meer honger was.
0: Ja, maar jongens, kom niet meer Bonnie Tyler.
2: Dat vond ik wel een toepasselijke om de eerste hit van haar te proberen aan te vragen en te draaien. Dat is It's a Heartache van 77, meen ik, of 78 jaar dus. Lang geleden in ieder geval.
0: Die is wel positief, hè? It's a Heartache.
2: Goed, vandaag even een beetje hobby. Dan probeer ik er toch om mijn hoofd 12-1 even de bui in te geven. Dat ik toch weer rustig aan kan gaan beginnen aan het weekend. Hè. Dus
0: ja, sorry. Door
2: lekker terrasje pakken straks, toch?
0: Ach, is het maar zo ver.
2: En dat is helemaal weer, hè? Dat hebben we bijna gedaan. Dus, bij deze. Nou, dat is dus allemaal nog een schoene werkdag. Fijne uitzending nog. En Radio.
0: Dankjewel voor als je in de stap zit. Inderdaad, Bonnie Taylor met It's a Heartache. Die kennen we er wel bij zitten. Je eerste plaat die dame ooit maakte. En de anger van Toto de Clips. Van hart, jij hebt toch een beetje een sfeertje. Dat is een past helemaal bij het thema van vandaag. En het thema is Feel Good Friday. Doe maar eens mee. Wie duizend net? Door even een audio-appje in te sturen. Of een tekstberichtje te sturen via de L1-app. Ik heb er allemaal bij ons binnengekomen. Ze allemaal behandelen. En hoe we weer verder met de week van de Limburgse popmuziek. Waar zitten we nog steeds in?
3: De week van de Limburgse popmuziek.

0: maar even liggen, jongens. Laat de zon maar lekker komen. En die kunnen vandaag gewoon insmeren. Zeker als het een bospopgeis. En ook morgen in Mietz op het OLS. Die zal het ook best wel warm hebben. Alleen gelukkig over die de optocht nemen te lopen. Hebben ze vorige week natuurlijk allemaal al gedaan. Lekker door de schoten van Melik en Banjeren. Heerlijk. En dan bier defilé in de houding. 1, 2, 3, 4. Zo'n man. En dan komen we straks maar eens even contact mee op de bus. Kijken of alle, alle shutterpulden nog stoon heeft. Dat ze de helft al omgekeept hebben. Hè? Dat kennen ook natuurlijk, hè. Ja. Dat mensen doen het. Goed. Vandaag Feel Good Friday. Laat ze binnenkomen de lekkere Feel Good plaat IBL 1. Christian Overneer, goedemorgen. Daar is er alweer vreugd bij, hè. Ja.
1: Hele goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier is Christian Overneer met Brunsum.
0: Hallo.
1: Vandaag Feel Good Friday. En gewoon niet veel stink met Fields of Gold.
0: Oh,
1: ja. Wens je was een hele fijne uitzending en een lekkere dag. En een heel, heel, heel, heel, heel fijn weekend. En de zin voor van nu op ons weer maandag.
0: Ja, kunt toch. Fields of Gold gaan we zeker erbij zitten. En Fields of Gold, ja, dat duidt een klein beetje op het kogende boven op het veld stijgt natuurlijk. En de zon die er overheen blinkt. Fantastisch. En zeker zover zelfs we zo'n golden hour hebben. Een golden hour.
2: Lange schaduwen.
0: Ja, dat ze de foto's maakt. Nou, dat waren fantastische foto's, jong. Wil jij ze nog een keer trouwen? Ik moest ze dan de foto's maken, zover.
3: Nou, ik ben nou wel klaar met trouwen, hoor.
0: Dat is een tientje geleden.
3: Ja,
0: ik ben wel tiet, hè.
3: Ah, houd toch op.
0: We gaan even naar Jongetje Postert. En dat is onze grote vriend Johan Gerritsen. Johan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, Vogelroosje.
0: Hallo.
4: Met Jongen Postert.
3: Ah, Jongen.
4: Ja, Pascal, eerst gefeliciteerd met behalen we niet barbecue bij diploma.
0: Ja, dankjewel, man.
4: Niet weer,
0: ja,
4: is echt een keer barbecue.
0: Ja, ja.
4: In plaats van elektrisch koken niet. Ik kwam eerst dus vandaag naar onze vrienden in Hoboken.
0: Ja.
4: En dan aansluitend via Puurs naar Marijzen. Ja. Dat willen we weer nog frisdrank kunnen drinken, want dat is allemaal blikjes van frisdrank.
0: Oh,
4: voor de vogelweer ga ik vandaag van Pleitje die ik al lekker heb horen aanvragen. Ik ga voor Charlie Nooit, Low Noise en Mental Dio.
0: Ja.
4: Met Wonderful Days.
0: Hoppakee.
4: Dus we gaan gewoon nog eens die dag gewoon het weekendje kijken voor gewoon.
0: Dus kapot.
4: En dan kun je ook een beetje op dat de kinderen van ons afgelopen nacht een slaapfeestje gehad hebben.
0: Oh
4: dus
0: ja, dat is wel
4: met de nacht.
0: Ja, dat is wel.
4: Ja, voor de rest eerder met werk gewerkt. Voor de chauffeurs hebben ze lengtjes en prettig weekend vast. Tot maandag en radio.
0: Radio. Ik heb een andere dienst gevonden bij de baas. Hè? Dat ik de ganze nacht door kan schreeuwen. Daar had ze er geen last van gehad. Maar ja, dat zat natuurlijk wel met die vrouwen. Die moeten alles eens opgelet op de kinderen en zo. Dan moet dat allemaal wel goed gaan. Ik vond dit zo'n vroeger wel altijd slaapfeestjes. Kussengevechten haaien en zo. Ik vond het heerlijk om te doen altijd. Dat is lang geleden. Maar goed,
2: ik kan me er niks meer van herinneren.
0: Echt niet? Heb ze dat verdrongen? Ja, dat zal wel. Nou, gaan we eens even kijken. Tussen alletje wel door wat we nog meer hebben binnengekregen, Maarten. Wat
2: Roland de Wiskemeester.
0: Ja.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. In verband met het overlijden van Bonnie Tyler ga ik voor Holding Out for a Hero.
0: Oh, die gaat sneller, joh. Die gaat positiever dan Totally Eclipse of Heart.
2: En dan Mark van Dijk.
0: Ja.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Vandaag de laatste training voor de Vierdaagse. En over anderhalve week is het dan eindelijk zover.
0: Zeker.
2: En op deze Feel Good Friday ga ik voor John de Bever.
0: Ach, met...
2: Jij
0: krijgt die lachen niet van mijn gezicht. Heerlijk, man.
2: Ja, trouwens, Mark van Dijk heeft al beloofd dat hij tijdens de Vierdaagse weer verslag zal doen van zijn loop.
0: Echt hoor?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En we zitten dan met Maduel, de rijdende bakker.
2: Die heb ik nog niet gehoord. Moet ik even kijken. Peter Meijer?
0: Ja.
2: Oh. Ja?
0: Okay. Ja. Nou, dat werd schoon, hè?
2: Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat er nog een redelijk prominent iemand ook verslag gaat doen.
0: Oh, heb zo'n keertje staan. Zo, dan kun je zo meelopen.
2: Nee, echt niet.
0: Ik zou dat wel zoeken, vind je stoel met een microfoon en een zender.
2: Ja, ben ik er geweest, maar ja, mag je meer van de baas.
0: Nou ja, ja, dat is hè. Nou goed, dan helpt dat op. Nou goed, ik ben benieuwd. Hoogwaardigheidsbekleder?
2: Ja.
0: Wil je zelf meelopen?
2: Of er nou echt midloopt, dat weet ik niet. Maar er is er wel bij.
0: Oh, ik ben benieuwd. Hoor, maakt het wel spannend.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nog meer spannende mensen bij ons vandaag.
2: Patrick Maas.
0: Ach, dat is
2: zegt,
0: spannend.
2: On met La Patate van Omdat.
0: He?
2: Het kan en Average Rob en Apple Music. Daar komt hij mee voor de Feel Good Friday. En omdat Belg vanavond speelt, dacht ik aan dat nummer.
0: Oh, dat nou is ja, een beetje een Belgisch anthem voor de
2: voetballer. On met La Patate.
0: On met La Patate.
2: Ja, On met La Patate.
0: Ik snap het wel. Ik ben wel voor de Belgen. Ik gewoon wel kieken van over. Ik vind het toch wel chic. Dat rode deelvakjes door het veld staan. En voor mij mogen ze ook winnen. Maar of dat gaat gebeuren.
2: Ik heb het een beetje opgezet.
0: Nou, ben benieuwd. Oh,
2: hallo.

0: hè?
1: Homemade la patat.
0: Dus homemade la patat. Dit heeft al zin in, Patrick Baas. Ja.
1: Ja, dan weet je dat in ieder geval. Dan heb ik Freek de Vlieger.
0: Ach,
1: op
0: vertel.
1: De vrijdag.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch bijzonder. Goedemorgen, heren. En weekend zonger Max en zonger OLS. Dan maar naar de passiespeler, zegt hij. Vandaag gaat door Gelderland en Pruises rieën. Mm. Draai maar een fijne zomerse tango, zegt hij.
0: Ik zoof bij Freek. Nou, hij zal wel de tango gedanst hebben. Zeker met zijn zoon en zijn vrouw.
1: Ja.
0: Die was het koningspaar van Sint Barbara op de Ruiven. Ja, ik stond door Bilbo's hier bij ons. Ik zeg, wat doen die daar allemaal bij ons op televisie? Ja, dat is mijn vrouw van de Vlieger. Aha. Oh, ja, schoen, joh. Het is normaal hoe het met zit. Het is wel jammer, hè, van de Ruiven.
1: Ja.
0: Alles goed. Kijken we hier. Hallo.
2: Goedemorgen, Pascal en Marco. Op deze Feel Good Friday.
0: Ja, Marco.
2: Feel Good Friday.
0: Ja, zing
2: ja, om lekker vrij te voelen op deze vrijdag. Dacht ik bij mezelf.

0: Schoen.
1: Kent Help Falling in Love, opgenomen op 23 maart 1961.
2: Ja.
1: Voor de
2: ja.
1: film Blue Hawaii. Blue Hawaii. Gezongen door de one and only king of rock and roll. Elvis Presley.
2: Oh, Elvis.
1: Radio.
2: Met Elvis de gezongen, dan UB40. Sjoerd, man.
0: Kan ook.
2: Ja, dankjewel. Elvis, Can't Help Falling in Love with You. Hier om 7:30 bij L1. Kom maar zeker even een liedje erbij.

0: twee hebben gewonnen. En op dit moment is het best wel schoon. Lekker groot vertoeven, boete, als ze noemen hem met de boetekums. Ze kiezen hem een klein beetje te zien, zoals Truus het ook ziet. Truus, waar is Truus? Waar zit Truus? Waar is Truus?
1: In Sint-Odilienberg.
0: Sint-Odilienberg.
1: Beetje
0: de meeste over het grote land. Ja.
1: Heel klein beetje. Gisteren waren dat echt veel meer.
0: Ja, echt. Heb ze ja.
1: Ja, ja, nu valt het met. Maar ja, het ziet er leuk uit. Het is blauwe lucht, hè. Een beetje sluierbewolking erboven. En Truus die loopt altijd heel vroeg door de velden daar bij Sint-Odilienberg. En elke dag stuurt ze daar even een foto van.
0: Misschien met het hondje, de kende mensen. Het hondje,
1: Het hondje. Dat niet, het hondje dat, nooit dat, vertellen.
0: Nee, het hondje dat niet bijt, de wet viergeit.

0: Klooster, Maarten.
1: Hansje Dekker stijgt door en zegt... Goedemorgen allemaal. In het kader van de week van de Limburgse popmuziek...
0: Ja?
1: Wil ik vandaag als voorgoeier Marshmallow Moonshine...
0: Met?
1: Met wetse wat ik lekker vind. Vind.
0: Nee, maar dat is niet Marshmallow Moonshine. Dat is... That's what I like event. Dat zien jullie op de Vos. Dat zien jullie van Wets in de Paraplu, of niet?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, volgens mij wel, hè.
0: That's what I like event.
1: That's what I like event. Oh, volgens mij is dat wel. Marshmallow Moonshine. Ik zoek het op.
0: Wij gaan het opzoeken.
1: Ja,
0: zoek het
1: veel
0: op,
1: schik vandaag, zegt hij.
0: Ja, dankjewel.
1: Willemke het Verfbeuken, grote vriend van mij. Hè. Ik had altijd op deze donderdag met Donald Summer.
0: Gisteren ook?
1: Vandaag, ja, gisteren ook. Richting het weekend gloeit Willemke het Verfbeuken veur met een nummer van de dochter van collega Pierre.
0: Ja.
1: Oftewel Soes.
0: Soes.
1: Tot middernacht.
0: Ja, het had de kraag gevroeg. Ja, maar doe maar niet leuk, hè, met Soes.
1: Nee. Maurice van der Vin komt met een lekkere oude feel-good plaat.
0: Oh, welke dan?
1: Sam en Dave met Hold On, I'm coming.
0: Oh, lekker.
1: Ja, ja, en dan komt hier Ruudje Oet Klummen. Goedemorgen, Maarten en Pascal, hier met Ruudje Oet Klummen. Vandaag Feel Good Friday, morgen is het kavelen op de OLS. Dus kon ik voor de Sintalen met Shutterfiers.
0: Hoppakee.
1: Ja, hij zegt er ook daarna, sorry, staat al in de lease. Och, och, och.
0: Ach.
1: Dan kon ik voor Frans Teunis met Vergaan een hei een geven.
0: We gaan hem een geven van Frans Teunis. Gewoon Blieske erbij zitten. Ja, jongen, ja, die shutterplaten komen morgen natuurlijk weer voorbij. En de uitzending die we beginnen morgen vroeg vanaf 10 uur. IBL 1. Waanzinnig.
1: Ja. Dan kijken we nog eventjes verder. Fred, onze wegenbouwer.
0: Ja.
1: Die heeft gisteren trouwens diploma-uitreikingen van zijn kinderen gehad.
0: Oh, echt?
1: Gefeliciteerd. Ja, ja, ja. Goedemorgen, zegt hij. Bijna weekend. Als volgende wil ik dan scooter met Nessaya.
0: Een scooter? Oh, dat is wel heftig, hè. Scooter met Nessaya.
1: Pak nog even Ruudje Bouten mee.
0: Ja, Ruudje Bouten
1: die
0: nog.
1: Die komt toch met The Rolling Stones, Rough and Twisted. Ja, vandaag komt die veelbelovende LP van de Rolling Stones uit. En daar weten wij toevallig van dat er speciale gelegenheden al gisteravond voor zijn geweest.
0: Ja, ik was de platenzaak in Venlo. En daar hebben we zien met de verbaasde destijds. En met de Record Store Days zien we er ook geweest in Venlo.
1: Ja, ja.
0: En die hebben gisteravond een speciale offert gehad. De Foreign Tongues verkopen, die zijn gestart. Om 9:30 hebben de deuren geopend. En om 10 uur, de eerste mensen die binnenkwamen, die kregen een gratis market shirt en een tas. Voorraad strekt, op is op. En op Bospop hebben ze er ook aan het hebben besteed. Je hebt het ganse album blijkbaar laten huren door. Dat is natuurlijk ook waanzinnig om zoeken dan maar mee te maken. Dat is dan makkelijk te doen. Ik zei dat gisteren tegen mijn vader, gewoon in deze 82, zeg van de Rolling Stones, komt mijn nieuw album Die Isaac zit er. Zeg, je ziet net zo Abi ik. Zeg, ja, dat snap ik. Zeg, ik zit niet maar op een podium staan. Zeg, ja, dat is ook niet normaal. Wie hier volhaaien. Dus die zus stonden, de Mick Jagger, die ziet die zelf ook van. Dus in mijn plek ben je nee, maar ze doet het wel. Dat is natuurlijk fantastisch, hè. En heeft er ook een linkje bij gestuurd. Dus ze gaan misschien daarover eens even kijken of we dat kunnen draaien. Zie je, we moeten even een Rolling Stones-deskundige bellen. Wie het kent, die man nog steeds op het podium staan. Dennis Thomas, goedemorgen, vriend.
2: Hoi, vrienden van de Ochtendshow.
0: Hallo.
2: Ik wil je bijdragen met Klaas met Without You.
0: Without You.
2: Fijne uitzending weer.
0: En?
2: Goed weekend alvast.
0: En? Ja. Radio, zeggen we dan. Goedemorgen, Stefan.
3: Goedemorgen, Panama.
0: We zien nog weer, hè.
3: Het is een Feel Good Friday.
0: Dat is het.
3: Ja, het weekend staat weer voor de deur.
0: Ja, ik
3: heerlijk. Het weer wordt goed. Het wordt warm. Oh, zwembadjes zijn op.
0: Echt waar?
3: Barbecue aan.
0: Oh.
3: Nou, wat kan er nog misgaan? Onze Pascal heeft ook een cursus gevolgd tot de barbecue chef, heb ik met gekregen.
0: Ja, is gewoon een
3: prachtig. Kerst de mensen de elektrische kloemel, de euro stampen. Heerlijk.
0: Dat zo,
3: wordt zeker weten genieten. En waar ik voor de veurgloeier aan het denken, omdat Pascal de cursus heeft gedaan aan barbecue van de Sintaler.
1: Oh ja.
3: Heren, een hele fijne dag en radio.
0: Radio, ja, dat zou zo gekend hebben, barbecue van de Sintaler erin te knallen, hè. Maar dat hebben we toch. Ik heb al een andere dip. En ook door, hè?
4: Barbecue
1: is leuk.
0: Ja, dit is ook vol zonde natuurlijk, de barbecue.
1: Ik kom even terug op Marshmallow Moonshine.
0: Ja.
1: Wel degelijk Marshmallow Moonshine.
0: Ja, met z'n wat ik lekker vind. Ja, is het maar... Goed zo. Ja. We hebben dit ook weer recht getrokken, om
1: het
0: zo te brengen.
1: Twijfel aan het saaie, jong.
0: Ja.
1: Dat was niet dom.
0: Nee, voor een keer had je mijn plaat erin moeten knallen. Maar dat is niet gebeurd. Goed, dan pak ik Mauricio Michiels even erbij. Mauricio, goedemorgen. Hey, welkom.
5: Hey, goedemorgen, mannen.
0: Hallo, man.
5: Hoe zijn jullie vandaag?
0: Ja,
5: het is een werkdag. Ja, ook lekker weekend. Ja, de voorgloeier voor deze Feel Good Friday.
0: Ben je toch benieuwd?
5: Daar ga ik voor de Benga Boys.
0: Benga Boys.
5: Met Parade der Tetas.
0: Ah.
5: Maar met deze temperaturen, ja, dan mag wel wat uit, hè. Mannen, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond. Hou het rustig. Heb een fijn weekend. En dan, volgende week heb ik wel nachtdienstje. Dus dan horen we ons ergens volgende week weer. Mannen, radio aan.
0: Radio aan. Dankjewel Maurice. We gaan er zeker mee zitten. En de wedstrijd en de uitspraak. Hazes is de basis. En zeker op zo'n dag dat het vandaag lekkere temperaturen weer. Komt het toch een keer draaien. Het is af en toe een beetje moeilijk. Zeker bij het opnemen van die plaat. Moet ze maar eens loesteren beginnen. Dan begint er een beetje te kuwen. Oké, Hazes, begin maar. Komt dan. Maar het komt goed, joh. Ik heb de zomer in mijn bol, hier bij L1. Dus 20 voor 7, dit is de L1 Ochtendshow. Met de Veugeluur, doet middels mij via de app.

0: Geensinger waren. Het remje ging erop, de elleboog ging naar boete. En dan denk je bij zichzelf, nou ja, neem een zuurtje op de snelweg. Kom maar lekker mee zingen, dat mogen we ook natuurlijk. Hè. Dat mogen we met de rest van de platen van L1. Zeker deze week, dat we zitten in de week van de Limburgse popmuziek. En er komen nog het juweeltjes voorbij. Wow, wow, wow, wow. Veel goed even naar Michel Bakker. En de wedstrijd, op het einde van de week gaan we bij Michel Bakker ook even kijken hoe het zit met zijn spreuk. Ja, want die heeft hij ook elke keer. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal, Maarten, vrienden en natuurlijk de gezelligste community van de Limburgse popmuziek. Hier, de Bargaande, met de volgloeien. Ik zat vandaag te denken aan Bram Bonges met de ideale schoonzoon. Dan maar ook volgloeien in Vloegers Vrijdag. Goed, de Bargaande gaan nog een paar uurtjes op links door, nog een paar uurtjes domkieken, dan heb ik volgende. Maar voordat we weekend gaan houden, gaan wij er natuurlijk uit met een hele mooie spreuk van vandaag.
0: Ja.
1: Al is de week nog zo druk, met een groene knuppel vind je je geluk. Dat is de spreuk van vandaag. Ik wens iedereen een schönes woegeinde en bis montag. Dit was de Bargaande voor L1 Radio.
0: It's time for the rehearsal, Mr. Bonnemeyers.
2: Al is de week soms nog zo druk, met een groene knuppel vind je geluk.
0: Hoppakee, nou, dat is inderdaad. We marcheren door. Al is de week nog zo druk, met een groene knuppel vind je het geluk. Goed.
2: Ja. Eens uitproberen.
0: Zal het dit weekend bekijken. Ja. Ja, was een aanbieding. Krijg je 24% korting. Dus ik moet toch
2: even. Zeker bij die cursus van jou.
0: Nou, daar hebben we Belskus gedronken op les.
2: Belskus?
0: Ja, dan moesten ze vinden. Ja, dat was food pairing, hoort het. Dus dan moesten ze bij een speciaal lepje vlees, moesten ze dus ook een speciaal biertje drinken. Ik gooi de cursus niet gans oelijk. Ik vind dat ze mezelf allemaal moest gaan doen.
2: Ja, ik begon te denken. Heb ze dan ook van dat eikenhouten bier gehad?
0: Ach jongen, ik heb van alles gedaan. Eikenhout, spaanplaat, alles was er bier. Dat was echt. dat is trouwens ook goed uit te bevelen met spaanplaat. Goed, we hebben al gehad. Nou, we moeten eens kijken wat we nog meer hebben. Want er zijn ook mensen die natuurlijk de chatterie een klein beetje hert onder de riem steken.
2: Onder andere, maar ik ga eerst naar Alex Feiten toe.
0: Ja, want?
2: Die zegt, goedemorgen Maarten, Pascal. Feel Good Friday. Graag het plaatje Judy July.
0: Liedje
2: van Bert Hering uit 1995. Judy July is gebaseerd op Brother Louie van Stories.
0: Oh.
2: Het nummer verschijnt ook op het eigen album van Bert Hering.
0: Mm-hmm.
2: Teksten die zijn voor de albumversie wel opnieuw aangepast. Op Storm na de stilte zijn reclame-elementen weggelaten. Want ja, er kwam natuurlijk heel veel in de reclame.
0: Ja, ik weet het nog. Maar ik vond het toen best wel goed gedaan door Bert
2: Absoluut,
0: Hering. Dat is zo'n lekkere, rauwe stum. En zo zoen ze nu nog een keer te draaien, Bert Hering. Hoor erbij zitten.
2: En jij had het over de schutterij. Dan komen we uit bij Ralf. Goedemorgen. No. Ik wil de Zuid-Limburgse schutterij Voerendaal, Doorbeek en Ubachsberg veel succes wensen. Neem de mee naar Zuid-Limburg, zegt hij. De groeten van Ralf Smees, de buksemeester Oet Margrethe.
0: Oh ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk, hè, de buksemeester. Ja. Zeker Oet Margrethe. Oh, dit moet zorgen dat alles tip-top in orde is.
2: Richard Rademakers, trouwens, die heeft even naar onze kalender geluisterd.
0: Ja.
2: Die zegt, doe mij maar Lex uit, ik ben Noord Zuur.
0: Oh, Noord Zuur van Lex. Ja, zeker. En dan pakken we Stefan Penners nog even erbij, maar... Ja.
2: Die zegt, voor de volgende keer had ik graag... Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart.
0: Nou, we hebben gezegd, dat is geen feel-good plaat. Hè? Ondanks dat ze overleden is, snappen we wel dat de mensen die aanvormen... we er wel een beetje een andere zien. En we hebben andere beliefs kunnen bieden, zoals Holy God for a Hero en It's a Heartache. We gaan door Plurf. Plurf is er weer, onze eigen Danny Plum. Goedemorgen, Danny. Welkom.
3: Goedemorgen, mannen.
0: Hey, hallo, Danny.
3: Het is weer vrijdag.
0: Zeker.
3: Ja, de volgende uur voorbij. Ja, ik... Al een beetje van countrymuziek, dus graag voor Alex Milner en Emily and Roberts.
0: Oh.
3: Met More Country Than You.
0: Oh.
3: Maar, verbaas mij dat die Emily bijna 2 druppels water op Emma Kok lijkt.
0: De mensen.
3: Nou, ik zal het even opzoeken als het jullie was.
0: Ja.
3: En ik denk dat jullie mij wel gelijk geven. Ik wens jullie een fijne vrijdag, een fijn weekend en misschien tot maandag.
0: Hoi hoor. Hoi, ik kan zoomen zien dat ze een bepaalde foto op zich zien, Danny. Stuur hem even naar ons op, hè. Dan kunnen we even checken.
2: Trouwens, ik dacht dat Danny van de Hollandse muziek was.
0: Ja, normaal hartstikke van Hollandse.
2: Hey, en van Barneveld.
0: Ja, ik weet het niet.
2: Die wil je graag.
0: Ik heb geen idee. Ja. Goed, maar goed. Huppie Blauw.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen. Huppie Blauw hier op deze Feel Good Friday.
0: Dat is het.
4: Ja, ik ga uiteraard ook voor Bonnie Tyler en Itza Hardy.
0: Ja, goed zo.
4: Niet alleen een leuke plaat, maar natuurlijk ook een beetje Feel Good.
5: goed.
4: Hele fijne uitzending voor straks een fijn weekend. En radio.
0: Hoor. Radio, maar dan moeten we even terugkomen bij Monique de Marketense. Die ging natuurlijk ook vertoven de clips op de hart. Wat geeft ze vandaag voor?
2: Die rode zonne van Barbados. Die heeft ze toch al heel vaak aangevraagd.
0: Zeker, joh.
2: Van volgens mij, hoor.
0: Dus die geeft ze voor in plaats van Total Eclipse of the Heart?
2: Ja, die rood ze in.
0: Ja, dat vind ik gewoon. Nou, gewoon ingeruild bij deze. Kaarten verwisseld. En van die ene kaarten komen we naar deze kaart. En wat zet op die kaart? Tina Turner. Typical Mail. Nu hier bij L1.

0: Turner, hier bij Alijn. 10 minuten voor 7 geworden, deze lekkere dag. En we kunnen zeggen dat even dom kiekje door bij de baas. Wie wil, voelie-wapjes dat altijd zeggen. En dan hebben we een lekker weekend en misschien wel een lang weekend. Of misschien gaat hij in de vakantie beginnen. Zo gewoon weer vandaag ontzettend veel van die sleurhutten vertrekken naar het zuur. Die zeggen van, oh, lekker, heerlijk vakantie vieren. Eigenlijk heb ze lang genoeg even gekeken en lang genoeg voor de baas gewerkt. We gaan eens even kijken bij ons lange Rieke. Dennis van der Heij, de is er al. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen op deze feel-good vrijing. Gaan even de plaats van Lex Uiting en alles kunnen goed.
0: Alles
1: weekend radio.
0: Hey Dennis, dankjewel jongen. Inderdaad, alles kunnen goed. IBL1, gaan we daar eens kunnen zitten. En dan gaan we toch even. Nou even de mannen. Onze man. Wat heet hij nu? Heet er gekind weer?
2: Ja, dat was gisteren al, hè.
0: Echt hoor.
2: Dat had een bon van 3,50 gewonnen.
0: Oh, en een schoenen.
2: Ja, dat kwam door loting. Kwam door loting.
0: Echt hoor.
2: Ja, dat hadden twee mensen hadden hetzelfde kiem. En toen moesten ze loten. En toen kwam er op de troostprijs.
0: Oh, dat is wel jammer, hè. Ja. Dat moest loten. Rob van de Hoven heb ik het over. Rob de taxichauffeur. Rob, goedemorgen. Welkom.
3: Goedemorgen, mannen, met Rob de taxichauffeur.
0: Hallo, Robby.
3: Ja, ik heb gisteren een ritje van Brunsum naar Den Bosch gehad. Wachten en druk.
0: Ja.
3: En daarna heb ik nog schoolkindjes teruggebracht naar het AZC. Mm-hmm. Die wat ik s'morgens terug opgehaald heb. En vandaag begin ik om 11 uur. Vanavond dan heb ik het feest van Kleinzoon Raf. Dat is 11 jaar geworden.
0: 11 jaar alweer?
3: En ik hoop dat ik dan toe kan gaan, want ja, ik begin dus om 11 uur. Dus dat is wel de vraag of ik dan kan gaan. En wat de volgende uur betreft, ga ik naar de Batseklatsers.
0: De Batseklatsers?
3: Met het Radio Monza lied.
0: Oh,
3: dat zijn Belgen die, die doen dat opvoeren met hun trekzak.
0: Oh.
3: Wat betreft het weekend, ja... Het weekend is werkweekend. Dat zeggen morgen moet ik nog werken en zondag heb ik vrij. Dus dan gewoon eens even kijken wat we gaan doen. Want dan is ook de ezelen maar met zo heel erg warm worden.
0: Ja.
3: Dus of ik daar naartoe ga, dat is een groot vraagteken. Mm-hmm. Ik zou zeggen nog een fijn uitzending. Een fijn weekend en tot maandag. Radio.
0: Radio, inderdaad. De Batseklatsers. Vinden we wel een chique linkje, de Batseklatsers.
2: Ja.
0: Ik heb wel de Deeënkletsers, die ken ik wel.
2: Denk dus, hetzelfde.
0: Heb ze wel eens gedaan, ze leren box.
2: Dat... Ik heb graag geen leren box, dus dan ken ik dat ook niet om.
0: Ik weet het ook niet, hè.
2: Dicht wel.
0: Ja, ik heb... ja, dit is dan op een spekerbox. Dat klinkt ook al. Maar mensen zijn altijd klatsen op een leren box, man. Dat is niet normaal, joh. Maar goed, maar niet goed. Dankjewel, Rob de taxichauffeur. De Batseklatsers komen erbij zitten met het Radio Monza-lied.
2: Ja.
0: En ik hoop dat de chocolade een beetje gesmaak heeft, hè. Maar er zal toch wel optie in de reep. Of te bewaard natuurlijk voor de 11-jarige, hè, dat weekend. Het is bijna 7-0 bij LA. We gaan eens even kijken op naar meer op een Lieske. Heb je stoor, Maarten?
2: Ik heb Peter Meijer. En die zegt, goedemorgen, Maarten en Pascal. Ik ga mee met Mark op Feel Good Friday. Krijgt die lach niet van mijn gezicht.
0: Zonder bever. Zonder
2: bever. Ja, die lopen samen natuurlijk de Vierdaagse, hè.
0: Ja, ja, dan is dat wel Sjoen Plaat om dat mee te zingen tijdens
2: Ja. En dan Martijn, die wil de Mooshoofdpaatzingers met de Schuttewij.
0: De Schuttewij voor de Mooshoofdpaatzingers. Kan ik me voorstellen dat ze die plaat aanvroegs.
2: Maar die zelfs, daar doen we nog even.
0: Ja, natuurlijk, ja. Rustig aan.
2: I Got The Music In Me van Kiki D.
0: Kiki D, I Got The Music In Me. Kom er zeker ook even tot erbij zitten. Ik zie Thijsje Ronkers ook voorbij komen. Peter Stoel, Heike Schmid.
2: Ze zien er allemaal.
0: Ja, Annemiek, ze zien er allemaal. Dus ze komen allemaal zo meteen nog even voorbij. En de Roland heeft nog even ook nog een foto gestuurd. Een soort pleetje, zeg maar. Zo'n animatieplaatje. Dat is die van die groene knuppels zitten. Ja, ja. Nou, daarbij toe.

0: allemaal voor die bedoeld zien, hè? Je kent ze lekker bij het tegeltje van onze grote vriend de bar Gaandel erbij zitten. Oké, we gaan nog even naar Roger Villevoix. Want de wedstrijd, dat vinden we toch wel een chique plaat.
1: Dit is L1.
0: Ik vind die chique net voor 7 uur hier bij L1 in de L1-ochtendshow. Wat we bezig zijn met de vergloeier. En we gaan voor een lekkere feel-good plaat deze ochtend. Want het is een soort lekker vriendig. Ik

staat deks onderschat. Al in het huilands of het blad, gesproken of geschreven werd, die onze fijne band verscheurt. Waar is het nu die gum te doen?

0: is Frans Pollux. 24 uur per dag Limburgse muziek. Luister Plannenweg Radio. Kijk op plannenweg.nl.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Honderden inwoners van Heithuizen zijn gisteravond samengekomen om de vier slachtoffers van het dodelijke ongeval afgelopen weekend in Heibloem te herdenken. In de Sittardswijk Limburgterveld is onrust ontstaan na drie meldingen over een mogelijke kinderlokker. En de provincie Limburg gaat verder met de ontwikkeling van duurzame warmtenetten in Zuid-Limburg.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
3: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
4: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
2: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
5: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Zo heet was de zomerse

0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
1: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Hé, mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
1: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
4: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Hey, bam, bam, ramski, bamski. 7 voor 7, dit is L1 met de Jacksons. Can you feel it? Noord-Vie Jazz Cup droog aan. Ja, maar ik gisteren erin. Dan zei ik vandaag mooi zien dat ze de koningin Maxima kunnen zien. Want die gaat openen door.
1: Ja, ja.
0: Een liedje doorknippen. Ah, of gaat hij hem hebben gezingen? Dat
1: kan ook werken, hè?
0: Ja, dat moet zeker werken.
1: Ja, als het op die doorzien.
0: Nee, dat geen niet. Nee, moest ik even wachten met bonnen kopen. Achteraan sloeten. Hier gaat ze voor aansloeten. Door gewoon even een appje erop toe te sturen. Heel makkelijk. Wakkel.

0: en een mega druk weekend. Jongens, jongens, we zetten er allemaal te gebeuren. De wereldmuziekconcours is begos. We hebben Bospop, we hebben het OLS. We hebben barbecue-evenementen. Dat wil ze dan maar niet weten, jongens. Maar goed, Pascal en Maarten zien de wereld deze de Feel Good Friday. Dat we lekker een positieve platen zoeken. En we hebben al van alles op Lies Caterbiso. En als we dat even een beetje doornemen. Geef van John de Bever, naar Frans Gal, naar Topic en Becky G. Naar Bonnie Taylor, naar Sting, naar Charlie Nolos, naar Marshmallow Moonshine, naar Zoes. Naar Bertje Hering, die Flippers, de Batse klatsen zitten erbij. Maar goed, wat heet Thijsje Ronkers? Thijsje, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Maarten en Pascal en goedemorgen gluwappies.
0: Hallo.
1: Vandaag is weer Feel Good Friday.
0: Ja, dat is het, jong.
1: Oh, en het weer dan weer lekker weer. Oh, heerlijk. Ik hoef maar een halve dag te werken.
0: Oh, heerlijk, man.
1: En dan ben ik weer lekker vrij.
0: Oh, heerlijk, man.
1: Heb ik vakantie.
0: Oh,
1: heerlijk.
0: Oh,
1: ik heb er zin in. Hé, voor vandaag, de veugloeier. Dan ga ik voor een nummer van Marshmallow Moonshine. Met Het is goed vandaag.
0: Het is, ja, met wat ik, ja.
1: Allemaal nog een fijne werkdag gewenst. En Radio aan.
0: Lekker in de galm.
2: Wat, hè? Halve dag werken, het is goed vandaag.
0: Ja, het is zeker goed vandaag. Ja, dat is zo'n schoen zien. Als we dan ook kunnen zeggen, nog een halve dag dat we dan lekker vakantie hebben. Maar we moeten nog een paar weken wachten.
2: Ja, ja.
0: We gaan de hele zomer door. Hey, wie zin ik toch binnenkomen? Jos, wie is Jos?
3: Jos, ja, Jos.
0: Ik weet het al.
3: Ja, ja, hij zegt, goedemorgen heren, er is maar één barbecue-chef. En dat is Jos en Petra van de Dela.
0: Ja, dat zien die mensen die al een paar keer een oestelling hebben gehad. We hebben het over laten huren. Dat, ah, Jos, wat mensen toch wel door, jongen. Dat liep maar de Dela in dit ganse camping zijn over vuur en vlam.
3: Met een camper, hè?
0: Ja, die gewoon echt ganse line door. Die maken van alles mee. Die moesten maar volgen op Insta.
3: Op Insta of zo, ja.
0: Jos en Petra, ik heb ze er zelf bejoed.
3: Dan heb ik hier Hij Smits. Goedemorgen, Gloeispiralen. Doe maar Bonnie Tyler met I Need a Hero.
0: I Need a Hero.
3: PS, Pascal, kun je eindelijk die elektrische pan weg doen die die workshop heb gehad.
0: Nou, die...
3: Ik ben het helemaal met hem eens.
0: Jongens, toch. Gooi
3: dat ding toch weg.
0: Laat me toch gebeuren.
3: Hups van de week. Ik snap wel waarom ze die cursus hebben gekregen.
0: Wieso dan?
3: Omdat de elektrische barbecue, hups, dat laten lekken, hè, op dat tafelkleed. En toen heeft die vrouw gezegd, en nu is het afgelopen.
0: Ja, ik moet eerlijk toe, moet je bekennen. Het is wel een woord, joh.
3: Dus weg met dat ding.
0: Nou goed, Emers gegadigd. Wil Emers een elektrische...
3: Echt niet.
0: Emers wil de elektrische barbecue.
3: Breng hem maar naar de kringloop.
0: Ik moet er toch weer vandaag tempeg brengen.
3: Goed zo. En Petra Stroom, die zegt... Goedemorgen, ik ga voor iets heel anders. Tracy Ullman, het Breakaway.
0: Oh, lekker man. Snelle plaat. Tracy Ullman, Breakaway. Huppakee, gaan we doen.
3: En de berenman, Wie Lauwens, die zegt... Friday I Will Love van The Cure.
0: Friday I Will Love.
3: Feel good.
0: Nou, dat is een beetje in de teneur, hè?
3: Ja.
0: Het zoemt maar guur hem al.
3: Ja, het
0: is niet echt, dus het is weer lekker. En dan Robbie Bakker.
3: Ja, die komt met Bonanza, met Op die Trom.
0: Op die Trom van Bonanza, kan we ook erbij zitten.

0: centrum. In de tijd bij jou alleen. Hoppakee, veel gewoon lekker door. Kwart over zeven gewoon op deze Feel Good Friday. En Annemieke heeft zich gemeld. Annemieke, goedemorgen, welkom in de uitzending. Hey,
1: goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Hallo.
1: Op deze Feel Good Friday. Nou, dit meentje vult zich ook alweer goed.
0: Echt hoor.
1: Net op, want ik hoef pas wat later te beginnen vandaag.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus dat is helemaal prima.
0: Zeker.
1: Ik hoor het gehuurd, Pascal, dat ze gisteren een cursus had gedaan met een barbecue.
0: Ja.
1: Helemaal geweldig, helemaal top. Ik hoop dat ze nou het vak echt goed kent.
0: Ik ken het dus
1: zodat ze dus lekker een stukje vlees kunnen sprooien.
0: Mm-hmm.
1: Nou, wat wel toepasselijk erbij is, is natuurlijk barbecue, hè, van de Schintalen.
0: De Schintalen
1: dus
0: barbecue.
1: Dus dat voel ik aan vandaag.
0: Ja.
1: Iedereen een fijne dag. Alvast een goed weekend. En radio aan.
0: Radio aan. Dankjewel, Annemieke. Maakt er vandaag gewoon een schoenen dag van. Als ze net wakker bus, heerlijk. En ze moeten koffie drinken. En dan wordt het loest loesten dit ochtendspektakel. Marco Achter, de Witte Haai.
2: Ja. Goedemorgen, de Witte Haai.
0: Goedemorgen, Witte Haai.
2: Het is een Feel Good Friday.
0: Ja.
2: Zoeken we natuurlijk lekkere plaatjes.
0: Zeker.
2: Voor ons is het natuurlijk Fritte Friday.
0: Ja, van dicht wel, hè.
2: En ik zat te denken, het wordt weer zo'n lekker warm weer.
0: Mm-hmm.
2: Doe eens een plaatje voor de dakdekkers.
0: De dakdekkers?
2: Zoals Peter Koelewijn.
0: Oh.
2: Met, hey, kom van de rescue, niet meer.
0: Oh.
2: Ja, lekker plaatje.
0: Zeker.
2: Dus, doe mij die maar. Ik zeg weer op de groetjes aan radio.
0: Hij zit er wel. Feel Good Friday, frietenvriendie. Maar volgens mij heeft er woensdag ook wel friet gegeten met zoer vlees in het ziekenhuis bij zijn nog.
3: Ja. Nou, dat was een vurige week. Ja, en dat er woensdag heeft hij dat ons laten weten.
0: Oh, was dat zo?
3: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Dan vergeef ik het hem. Dan gaan we eens kijken. Ik zag Poolse Frank dat hij met een hele beroemde, met een Bacciari had hij op de dinges gestoord.
3: Ja.
0: En daarbij moet ik ook nog even zeggen, tegen Marco Achter, want die had hij weer opgehangen. Kom van het dak af, Tedler Belize Kadabie,
3: ja.
0: Dus helaas, die kennen we niet gewoon rijden.
3: Nee.
0: Maar goed.
3: Dan had jij het over Poolse Frank, hè?
0: Ja.
3: Gin Dobbermannen, zegt hij inderdaad. Ik was nog bij een concert van Bacciari. En vandaag komen we weer richting Limburg.
0: Ah, welkom.
3: Dus hij zat in Polen.
0: Heeft een foto gemaakt met Bacciari.
3: Poolse Frank, heette dat gedaan?
0: Ja, dat stond op de Facebookpagina.
3: Oh, oké. Okay. En Gin Dobre Poolse Jos, die is er ook niet. Die zit ook in Polen.
0: Misschien hebben die wel samen koffie gedronken.
3: Ik al net gehoord.
0: Dat kan ik me voorstellen.
3: Roger dan, die zegt: goedemorgen vogeliers. Gisteren tijdens de BMC openingspraat een geweldig affiche afgegeven door het OLS Collective Corps.
0: Ja.
3: Morgen het uitkavelen van het OLS en shitten de kinder om het shutje.
0: Aha.
3: Wederom alle ingrediënten aanwezig voor een fantastisch weekend. Alle shutters heel veel succes en plezier.
0: Maar.
3: En als vogeloeier.
0: Ja.
3: De Mooshoofdpaatzinger van Shutterby.
0: Ik moet wel nog even zeggen, Roger. Die had ons beloofd dat hij het zou doen.
3: Ja.
0: Knipbuis gegeven op televisie, maar.
3: Ja. Viel toch tegen?
0: Dat er bieken zat, hè? Sorry.
3: Ja. Ik heb geen knipbuisje gedaan.
0: Ja. Nou, veel meer net als tegen. Ja, goed. Nee, we vergeven het. Het feit, we hebben vorige week toen bij ons een uitzending gehad. We hebben een oortje breed over verteld. Die allemaal geiten en
3: zeker.
0: Zo. Man, niet te geloven. We gaan eens kijken bij André Simons. Ah. André, goedemorgen.
4: Vrienden van de Rennerijs, goedemorgen.
3: Hallo.
4: Ik was om 6:30 onderweg en toen kreeg ik de Bluetooth niet op de caddy. Ik weet niet wat het was.
3: Maar.
4: Toen kwam ik op werk en toen was het ook mijn spitsuur al hier voor mij. 6:00, dus dat geeft helemaal niks. Maar in ieder geval, nou heb ik pas dit een veel goed plek. Ja,
0: ben benieuwd.
4: Dus, in ieder geval, wat gaan we doen? Ja, mooi weekend voor de deur. Ik ga je vanavond mijn motorscooter halen met een Henkel Toerist uit 1961.
3: Ja, ja.
4: En van onze pap geweest is. Daar ga ik ophalen, is klaar. En een buurtkantoortje. Meer moet ik er niet over zeggen, want dat is een beetje een familiegeheim volgens mij.
3: Oh.
4: Zondag fietsen met de beurt. Maar nou, de viel goed plaats. Ik ga laatst Egelander Spiegel Ajax-dekking erop. Godverdomme jongens, daar had ik jullie wel gehuurd. Maar ik heb maar een eigen gevonden, dat drankje. Dan gaan we allemaal op de bankje staan met een pul bier in de hand. En dan gaan we naar Brazzaranca.
0: Brazzaranca?
4: Met Vraag mich nie.
0: Vraag mich nie.
4: Ja, kijk maar stiekem door. Dat is een mooie.
0: Hoi joh, André. Eerst wacht je er hard met de auto door. Hè? Dus dat wordt een soort echo-put worden zitten. Een beetje galm en zo. Je kan best voor de Bluetooth er niet doorkomt hoor. Maar ja, dat is wel weer gevonden. Ja, we gaan Bas Aranka op een zeker af en komen Lieske erbij zitten. André Vlassov, goedemorgen.
5: Goedemorgen, André. Ik ben ook weer in de mooiste provincie van het land.
0: Ja, lekker.
5: Schöne Limburg.
0: Schöne Limburg, hè.
5: Ik sluit mij aan met de vorige spreker, ja. Bonnie Tyler. Totally Cleaved Up the Heart.
0: Ja, maar die is niet veel goed.
5: En we gaan lekker 15 ton kruidnoten lossen midden in de zomer.
0: Kruidnoten? Kruidnoten?
3: Nou, ze liggen weer in de supermarkt, hè, na de zomer. Meteen, hè, bam.
0: Kent ze zeer biatisch in en vrijdag die pas december. Oh,
3: dan zeggen ze vers. Ja. Nou... Hè?
0: Nou, we weten het wel. Het goede kliert, dan gaan we zo meteen misschien wel barbecuen of picknicken. Maar eerst even zingen. En bij Duitsland, Rowan Herzen, hier bij Alex.

0: waar we bezig zijn met de volgeluur. Zeker op deze Feel Good Friday. Happakee. En we hebben nog niet gehad. Dat is natuurlijk onze grote vriend Ralf Kessels. Oftewel de Kalabas. Kalabasje, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Gloeiwappies.
0: Hallo, hier man.
1: De Kalabas.
0: Welkom.
1: Ja, ik kwam net langs Boerspop.
0: Ik zie het, joh.
1: Al richtig vol die camping.
0: Ja, druk, hè?
1: Er zullen wel het nodige gestenat vloeien dit weekend.
0: Werk dan maar.
1: En ja, ik wens de shutters iemand te kabelen. Veel succes, morgen. Dus doe maar een pleitje van de mooie softpaard, zeggen ze. Oh, nou. Shut away.
0: Shut away, gewoon een stukje erbij zitten.
1: Hoi, het hoofd koel dit weekend en radio, hè.
0: Radio, dankjewel, Ralf, hier van die bijdrage.
2: Ja, dan heb ik hier ook Fiele Gijzelaars. Die wenst de schutterijen Ubachsbergs in Voerendaal veel succes. Het gaat ook voor Schutterwij.
0: Ja, voor de Mosselplaats.
2: Ja, ja, ja. En Jean Baudelier zegt voor de volgende weer All for Love. Wil ik graag. Ja,
0: lekker, man.
2: Glenda, ook die zegt de Mosselplaatsengers met Schutterwij.
0: Hoppakee.
2: En Robert Look, die komt dan weer met de Schutzenjager met Hey Man.
0: Hey Man, die Schutzenjager. Ja, zeker.
2: Dan heb ik hier nog Manuel de Rijdende Bakker. Die gaat voor Bob Marley en Buffalo Soldier.
0: Buffalo Soldier.
2: Lily, die zegt... Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik suggereer van Queen, Don't Stop Me Now willen horen.
0: Ja?
2: Feel Good Friday. Daar word ze helemaal blij van, zegt ze. Groetjes van Lily uit Bezel.
0: Zoen, man.
2: Ja. Roy van de Hurk stuurt me een foto. Een ronde luchtballon omgeving Baarlo en Maspree met een vraagteken... Wim weet wat het is? Nou, veel niet.
0: Geen idee.
2: Nee.
0: Ja, dat kennen een weerballon zien, zo'n rondje.
2: Ja, dat liep ik
0: dat...
2: wel. Dat
0: liep een weerballon, ja. Hè?
2: Als, zeker, ja. Als mijn zus en de wist wat het is, laat ons even weten. En dan tot slot Kjeld. Die komt met de Sintaler en Schuttenkoning.
3: De volgloeier.
0: Ah, dan zien we er goed, hoor. Wat ik het werken deze ochtend, dat we weten allemaal wel. Sommige mensen zitten nog een klein beetje met die OLS-kriebels in de been. En dat gaat natuurlijk inmiddels allemaal verder. Mooi vanaf 10 uur, dan werd er weer gekaveld. Dan gaan we skieken, weer er vandoor gaat met de En de Mosso Paatzengers, nou, dat zitten van grossiers in OLS-platen maken. En ja, de plaat die vandaag het meest is aangevraagd is de Schutterwij, oftewel de Wij. Hier zien ze, speciaal voor rug, bieden voor de Mosso Paatzengers.

0: parelfiddelaars uit Geleen. Nu naar de bus. Wij wachten niet meer op u.
1: Het is weer zover. Het OLS. Dit keer in Nelijk. Wij van Daniels Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Nelijk.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het LA Nieuws van 7:30 met Maarten Bonnemeyer. Ja, we beginnen met de samenkomst in Heidhuizen.
9: Ja, want honderden inwoners van de Heidebuurt daar zijn gisteravond samengekomen om de vier slachtoffers van het dodelijk ongeval afgelopen weekend in Heibloem te herdenken. In buurthuis Oshoes konden mensen een boodschap achterlaten in condoleanceboeken en elkaar steun bieden. De vier omgekomen mannen waren actief binnen de buurtvereniging en de carnavalsvereniging. Ook was er veel aandacht voor de twee zwaar gewonden die nog altijd in het ziekenhuis liggen. In de Sittardse wijk Limbrichterveld is onrust ontstaan na drie meldingen over een mogelijke kinderlokker. Volgens de politie zijn kinderen aangesproken door een man in een busje die hen onder meer uitnodigde om puppy's te komen bekijken. Ouders zeggen hun kinderen voorlopig niet meer alleen naar buiten of naar school te laten gaan.
10: We mogen niet meer van onze ouders van thuis tot met school fietsen, want dat vinden ze te gevaarlijk.
11: Ja, mijn ouders rijden gewoon achter me aan met de fiets.
9: De politie doet buurtonderzoek, bekijkt camerabeelden en surveilleert extra in de wijk. Minister van Justitie en Veiligheid David van Wiel heeft gisteren een bezoek gebracht aan Heerderheide. Samen met burgemeester Roel Wever en politiechef Jan van Loosbroek kreeg hij een beeld van de hardnekkige, ondermijnende criminaliteit in Parkstad. Na afloop noemde de minister de situatie zorgelijk. Heerde pleit voor een speciaal Parkstadplan met meer samenwerking en extra inzet om de criminaliteit terug te dringen. De provincie Limburg gaat verder met de ontwikkeling van duurzame warmtenetten in Zuid-Limburg. Na een proef waarbij restwarmte van Gemmelot werd gebruikt om woningen en scholen in Geleen te verwarmen, blijkt dat één warmtebron niet voldoende is. Daarom wordt nu ook gekeken naar warmte uit oude mijngangen en collectieve warmtepompen. In Maastricht, Meersen, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek wordt onderzocht welke oplossing nou het beste past. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag zonnig en zomers warm in Limburg. Bij een matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op naar zo'n 29 tot lokaal 30 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm.
12: Liefde voor Limburg, dit is L1.
13: De L1 Ochtendshow. Goedemorgen.

0: in de ochtendshow om 20 minuten voor 8. Op deze lekkere vriendag, Feel Good Friday. En nu is het net al heerlijke temperaturen. Het hebben ze een pleknacht. Hè? En als ze misschien doen dezelfde pleknacht kunst. En ben ze misschien wel benieuwd wat er voor dat moment allemaal aan de hand is in de wereld. Nou, we hebben het verzameld in het
1: L1 Media Overzicht.
0: Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar daarvoor was het nog 1 op de 4. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt de muziekprogrammeur.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
0: Doordat er minder bezoekers kwamen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. Niet alleen de clubnachten worden minder bezocht, ook een aantal concertbezoeken daalden.
3: Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis in Oldenbroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. Drie christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en zij willen stoppen met speciaal LHBTI-beleid. Volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
4: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent. En wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
3: De nieuwe coalitie houdt ondanks het protest toch vast aan dat besluit.
0: En dan, bij de bosbranden in het Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn tenminste 12 doden gevallen. Volgens Spaanse media kwamen de meeste mensen om het leven toen ze aan de probanden probeerden te ontsnappen in een auto.
3: Parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort oud-zorgminister Hugo de Jonge, die politiek verantwoordelijk was voor de bestrijding van de coronapandemie. Het is het laatste verhoor voordat de enquêtecommissie een zomerstop houdt.
0: En dan is Marokko niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk op het WK-voetbal. De druk van de Fransen was te groot, zeker in de tweede helft toen de twee doelpunten vielen. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. De afloop waren de reacties wisselend.
5: Nog steeds trots. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
6: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
7: Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
6: Nee.
8: We zijn Afrikaans. Dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer, ze hebben wel terecht gewonnen en dan is dat het.
0: In meerdere steden gingen Marokkaanse supporters na afloop van de wedstrijd de straat op. Hier en daar kwam de politie eraan te pas, maar over het algemeen bleef het feestelijk. Frankrijk speelt in de halve finale tegen Spanje of Alekes, de Rode Duivels.
3: Ah, dat worden weer krakers, hoor.
0: Ja, dat weet ik zeker.
3: Vanavond België trouwens tegen Spanje.
0: Ja, ik ga kieken. Ja, een goed shortje.
3: Trouwens, 10 juli vandaag. Wat staat er nou nog meer op de kalender? Je had het er al eventjes over. Koningin Maxima opent het North Sea Jazz Festival in Rotterdam Ahoy.
0: Zeker.
3: Ministerraad komt voor het laatst bijeen voor het zomerreces op het ministerie van Algemene Zaken. En op Wimbledon staan ook alweer de twee halve finales bij de mannen op het programma. En tot slot de 7e etappe van de Tour de France wordt verreden.
0: En ook zoer, nou, ben je dan te kijken, de prachtige beelden van Frankrijk.

0: Akkerman, Bouwsa met Magnetic. Hier bij Alleen in de Alleen Offense Show voor deze vrienden. Ik weet dat u wat bedoelt rond de T-stip. Ik hoop een inkieks gedaan in de provincie. Maar we hebben natuurlijk veel weerwaarnemers. En dat kent zich ook weer. En dan kent ze er een fijn burgje van maken in de tuin zitten. En zeggen van, ik ben weerwaarnemer van Alleen. En er zijn er al een paar die doen dat een hele lange tijd. En we komen eens even kijken of die er vandaag ook weer bier zien. Ik neem maar van waar, Maarten.
1: Natuurlijk. We beginnen vandaag bij jou in de buurt.
0: Zie je mee in de buurt?
1: Ja, bij Opperruiver in de buurt.
0: Echt waar? Opperruiver in de buurt? Wat
1: ja,
0: dat dan?
1: Wat Belveld.
0: Echt waar?
1: Ja, ja, ja. Want daar is Peter Meijer op dit moment.
2: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars, Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Belveld bij het stuw- en sluiscomplex. Ja, het is vanochtend al een prachtige ochtendweer. Blauwe lucht, zonnetje, 18 graden, bijna geen wind. En het wordt vandaag toch alweer tropisch warm. De 30 graden zullen we misschien wel aantikken. Dus als je buiten bent, drink voldoende en smeer je goed in. En voor de rest, maak er een mooi weekend van. En tot maandag.
0: Hoppakee, inderdaad, een stukje ziet ook al. En oh, wat een geweld als ze dat toch
1: uur zijn. Daar, hè?
0: Ja, het is een prachtig stukje door. Ik ken ze fietsen langs de Maas, ken ze gans langs Steel, zo naar Venlo door. Ja, en dus is er ook duiker. En dan geeft de meesterpak door de brug. En ik heb er een blierig hoed en deut door de weerwaarneming. Maar goed.
1: Dan gaan we naar André van Maris. Die woont in de Grashoek.
0: Ja,
1: en wat heb ik gisteren gezien en gehoord?
0: Wat heb je gehoord?
1: Dat is een walhalla voor de gierzwaluw.
0: Echt hoor?
1: Ja, Grashoek. Daar doen ze ook onderzoek te nog.
0: De mensen niet.
1: Ja, zeker. En André, die was vanmorgen al vroeg op en die zag de zon opkomen.
3: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze vrijdagmorgen morgen vanuit de Grashoek de weerwaarneming. Er is een klein beetje bewolking vanmorgen, maar de zon die is er ook al vol bij. Het is heel erg rustig vanmorgen. Heel weinig wind. Lekker om even heerlijk goed te gaan, even te wandelen 's morgens. Perfecte temperatuur. Wel een klein beetje mist op de achtergrond, maar dat is echt maar heel weinig. De zon heeft het zo weggebrand. We konden ons wel verheugen vandaag op een echte zomerdag, want 30, 31 graden is geen onmogelijk iets. Mooie strakke blauwe look, dus dat we genieten vandaag. Ik wens u ook een hele fijne dag in de studio. Alvast een heel fijn weekend en radio.
0: André, dankjewel. Geweldig doen met die wegwerkers die er zitten in die koel. Die moeten wel flink diep graven, want die kriegen het buurlijk warm door.
1: Misschien een tentje erboven.
0: Ja, hebben ze meestal wel. Hè? Ja, ja, goed, hè. Ja,
1: dat is meestal tegen de regen.
0: Dat
1: hebben we al lang niet meer
0: gezien. Dat weet ik niet. Nee. Maar goed, dan hebben we er al twee gehad. Dan ga je niet te gaan.
1: Nou, we hadden de aanvraag vanmorgen van kom van dat dak af. Maar immers de altijd het dak opgeit. Ja. Dat is Helmut Weisse bij Maastricht-Hagen Airport.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we vandaag wat dieper van Zuidoosten, starten we met licht behoorlijk weer. We zien de blauwe hemel, maar we zien ook wat lichte bewolking hangen. Wat sluierbewolking met wat vliegtuigstrepen. Bewolking genaamd cirrusbewolking en cirrusstratusbewolking. Verder zien we aan de horizon ook wat gele gloed verschijnen. Als we langzaam van het zuidoosten richting oosten gaan, zien we daar gelukkig weer de opkomende zon verschijnen. Die behoorlijk wat stralingssterkte en temperatuur al waarneembaar is. Hij is vanochtend vroeg gestart en einde vanavond om 21:49. Dus behoorlijk wat uurtjes. Als we van het oosten richting het noorden gaan, zien we ook daar die lichte bewolking hangen en goed waarneembaar zijn. Veel vliegtuigstrepen vanochtend in de lucht. Windrichting oost-noordoost. Er staat een zwakke wind met behoorlijke windvlagen. Het is lekker frisjes buiten, temperatuur 16 graden. Maar gedurende de dag lopen die flink op. Dus advies, vanaf 10 uur toch weer drinken en smeren. En let een beetje op de ouderen en de dieren natuurlijk.
0: Ja, ja.
4: Verder wens ik jullie een fijne dag toe, fijn weekend. Tot de volgende keer. Radioa.
0: Radioa, dankjewel Helmut Weisse vanaf Maastricht-Hagen Airport. Hier bij L1, dit waren ze, de weerwaarnemingen.

0: Lekker man. De Brian Adams was dat met Have You Ever Really Seen... Ja, ze gaat. BLA. We zien even op dit moment. Tussendoor. Nee, ik mag ook even wel verklappen wat we aan het doen waren. Maar ja. Mag je stiekem toch een luisteren. Want er zien heel veel mensen die zien gisteren over misschien onder de platenzak geweest. Zien er een paar die hebben extra opgehaaid voor het nieuwe album van de Rolling Stones.
1: Foreign Tongues.
0: Ja, het is hier waanzinnig te zien dat deze oude rockers nog steeds albums maken. En telkens als er weer een nieuw album moet komt, dan gewoon de mensen massaal naar de platenzak. Werden speciaal zelfs evenementen gehaaien om de platen te gehuur te gaan brengen. En dat is ook gebeurd op Bospop Beweert. Ik hoop zo meteen even nog kijken, want de collega's van ons, die vader bier van de NOS, verslag hebben Jeroen de Jager, die is er straks bij L1, over dit album. Maar natuurlijk ook in Limburg zien er grote fans. En een van die grote fans is Rob Goossens, die hebben laatst ook al een keer bij ons een uitzending hadden. En

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
4: 25 en 26 juli.
5: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
3: ihf-festival.nl.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Honderden inwoners van Heithuizen zijn gisteravond samengekomen om de vier slachtoffers van het dodelijke ongeval afgelopen weekend in Heibloem te herdenken. In de Sittardse wijk Limburgterveld is onrust ontstaan na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. En de provincie Limburg gaat verder met de ontwikkeling van duurzame warmtenetten in Zuid-Limburg.
5: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
7: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
6: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
8: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
9: Echt jammer, man.
8: En nu?
10: Nu gaan we redden.
8: Nee, joh. Echt?
10: We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
6: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey Frank.
12: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
11: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
12: Oh ja, joh.
11: Gereedschapkist, meterkast.
12: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
11: Hé, hoe weet jij dat nou?
12: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
13: Top! Jij blijft Bob.
11: Maf Kees.
12: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, Recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
9: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Wakku ken ik wel nog met Rob Fruithof. Werd ze dat nog? Wakku, wakku.
1: Heel lang geleden.
0: Och, ja, verdrukken dit niet.
1: Meer.
0: Ah, ik weet het, jongen. Af en toe een beetje trip down to memory lane, zoals dat heet, hè. Nou,
2: goed. Wrieft die pupje uit die ogen.
0: Dat is warm vannacht, hè.

0: track van de Limburgse popmuziek zitten we. Nou, midden in de week. Eindig vandaag al. Der Soejoor mag straks een route regio tussen 10 en half 11. Een optreden van Leeuwarden Maastricht. De microfoon stopt klaar. Podium is straks beneden gezet. Hè. En de Gommelse Bluester straks in de week van de Limburgse popmuziek. Ja, Bospop en Weert is natuurlijk ook weer van start gegaan. En het sjoen is, morgen is L1 natuurlijk ook live door vanavond te bluesteren.
1: Nee, vandaag
0: ook
1: weer. Al.
0: Ja, vanavond al. Vanavond ook al. Maar gisteren was het ook een speciaal. Het net allemaal mee te maken dat de Rolling Stones weer voor elkaar hebben. Al meer dan 60 jaar stonden ze op het podium. En zelfs nog al die jaren maken ze nog steeds nieuwe muziek. En nu is er het 25e album van de Stones. En de band is zo groot dat overal ter wereld loestersessies werden georganiseerd om de muziek als eerste te kennen huren. En een van die sessies was gisteravond op festival Bospop en Weert. En verslaggever Jeroen de Jager, die luisterde mee.
2: En dames en heren, eigenlijk is Bospop 26 al begonnen volgens mij.
3: Hier op het veld bij Nocturna, de tent, de muziektent, verzamelen de mensen zich met hun t-shirts aan natuurlijk, met de tongen erop. Je bent er klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: En kunnen de jongens het nog?
4: Zeker, zeker. Ja.
3: Wat verwacht je ervan?
4: Ja, typisch Rolling Stones. Mee opgegroeid, hè?
3: Ja,
4: moeder, groot Stones fans.
3: Als je kijkt naar het publiek, het zijn wel de wat ouderen. De 60-plussers die hier komen kijken. Dat is nogal een statement wat je doet hier komen met een shirt van de Beatles.
5: Jawel, hè?
3: Ja. Want je komt voor die Rolling Stones sessie.
5: Ik kom voor de Rolling Stones, ja.
3: Je bent hier met je vader. Dat Rolling Stones of Beatles?
5: Beatles.
3: Beatles? Ja, toch wel. Ja.
5: Ja, maar je
3: komt voor de Stones.
5: Ja, dat is een mooie bijgelegenheid van het festival natuurlijk. Het is een cadeautje. Ja. Vroeg komen op de camping en dan krijg je dit erbij.
3: Op de videoschermen zien we de aankondiging Welcome to the World's Largest Release Party. Marco Witkamp van Universal, de platenmaatschappij, ook van de Stones. Yep. Dit wordt gepresenteerd als de grootste preview van Foreign Tongues, het nieuwe album van de Stones. Hoe weet je dat?
6: Er worden heel veel luistersessies overal over de hele wereld gehouden, voornamelijk in platenzaken. In Nederland ook vanavond. 31 winkels gaan speciaal open om het album te draaien en te verkopen om middernacht. En er is één locatie eigenlijk waar we het op een festival doen in de wereld. Dat is hier op Bospop in een tent voor 6000 man.
3: En dat heb je gecheckt met de Stones?
6: Jazeker. Ja. Ja, die zijn er van op de hoogte.
3: En dus met de instemming dit met, van de Stones?
6: 100%. Ja.
3: Wat gaan we zien? Wat gaan we meemaken?
6: We krijgen daar een mooi overzicht eerst van de band van 1963 tot nu.
3: Ja.
6: Dat is een flinke carrière. Dan krijgen we nog een speciale boodschap voor de mensen hier op Bospop. Van een van de bandleden. En daarna gaan we alle 14 nummers van het album luisteren. Met mooie videobeelden erbij. Beelden uit de studio, videoclips van het nieuwe album, dat soort dingen. Dus mensen gaan genieten van het nieuwe album van de Stones als eerste.
7: Mick, kom maar in.
8: Hi everyone, this is Mick Jagger. Hallo, Bospop. This listening session apparently is one of our largest in the world. Fantastic. Hope you like the album. See you soon. Top ziens.
9: Heel veel plezier met Foreign Tongues van de Rolling Stones.
3: Ik kan even recenseren. Recensie.
10: Oh ja. Ik miste. Het was wel over het algeheel heel goed. Ik miste wel de blues van de oude Rolling Stones. En wat ik heel mooi vond was de clip van de geografie. Van de nummer over het jealous. En dat, die dans. Dat was echt heel mooi. Ja, als Stones fan ben je nooit ontevreden natuurlijk.
3: Oh, dat kan gewoon niet.
10: Nee, onmogelijk. Onmogelijk.
3: En hoe gaat de jongere generatie eigenlijk op de Rolling Stones? Hier twee jongens van in de 30 schat ik zo'n beetje. Die lekker staan te dansen. En wat brengen de Stones aan 30-jarigen?
11: Dat is denk ik de vrijheid. Dat hele seks, drugs, rock en roll. Dat is. Ja, je ziet als je Duke Jagger ziet, dan is het allemaal een zombie. Maar het is wel ultieme vrijheid.
3: Ja.
11: Gewoon leven zoals je wilt leven. Zonder restricties, doe wat je wilt. Dat is de Stones. Maar laten we hopen dat er eventjes doorgaat dat we ze allemaal nog een keer kunnen zien live.
3: Nou, lekker dat sfeer.
12: Ja, dankjewel.
9: Wat vonden we ervan, Bospop?
0: Wel mooi, hè? Dat Mick Jagger toch even het ingesproken. Het Nederlandse version tussendoor. En zelfs Bospop nu. Nou, dit is toch waanzinnig dat we dat meemaken. Maarten, let op. Loest ermee. Dit zien ze, hè?
1: Oh ja, ja zeker.
0: Ah, dit kent zo guur aan het drummen. Als ze dit nou als de zijn. Ik weet ook niet of dit gewoon de aaier met de drummer is. Let op, er komt er 1, 2, 3, 4. Hup. Ah, dit. Dit is
7: het lijkt hem wel.
0: Leek Charlie Watts, hè? Maar goed, we komen straks even doorpraten. Want we hebben hier alleen ook grote kenners van de Rolling Stones. Eentje ervan is Rob Koos. Dus ik ga hem straks alles vertellen. Ik ben benieuwd of er gisteren over speciaal een platenzaak is geweest om ook dat album te kopen. Het hebben we nog veel gedaan. En veel proef je dus gisteren al op het festivalterrein bij Bospop in Weert. Dit is LA met Lime.

Voor de laatste keer Limburg Live. 2 jaar lang genieten van live opnames. Hoe het grote L1-archief. De deuren zijn opengegooid. We hebben de keuze gemaakt. En vooral de L1 Radio komen ze er één keer allemaal voorbij. Met straks ook weer live optredens in Route Regio. Maar ook muziek.

0: met Body Language, het werk van de Limburgse popmuziek.
1: L1 Media Overzicht.
0: Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. Drie christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en zij willen stoppen met het speciale LHBTI-beleid. Volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
2: Heel veel mensen hier, heb ik ook afgelopen week weer gehoord, zitten in de knoop met hun geloof in combinatie met dit LHBTI-verhaal. Het is belangrijk dat de gemeente voor ze opkomt. Dat deden ze en daar stoppen ze nu mee.
3: Als er onveiligheid is, pak je dat aan, dan investeer je in politie. Als je aangifte doet, moet dat serieus worden opgepakt. Dat zit echt zoden aan de dijk en niet deze polariserende symbolen.
0: De nieuwe coalitie houdt ondanks de protest vast aan het besluit.
4: Het gaat minder goed met het nachtleven in het Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar daarvoor was dat nog 1 op de 4. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
5: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
4: Doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. Niet alleen de clubnachten worden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde.
0: Rotterdam maakt zich op voor het North Sea Jazz Festival. Wordt er wel de 50ste editie en daarom komt koningin Maxima vanmiddag langs. De eerste festivalgangers die zijn al in de stad, zij overnachten op de stadscamping.
6: Ja, het North Sea Jazz Festival. Elk jaar, daar leven we naartoe.
7: Wij zijn hier voor het North Sea Jazz Festival.
8: Ja, op de stadscamping Rotterdam. Het is echt fantastisch. Hele mooie camping.
9: Het is één grote familie geworden in de jaren eigenlijk. Ja, ik zie mensen soms al 10 jaar lang terugkomen.
0: En zo ziet dat camping dus helemaal in jazzsfeer. Maar er overnachten niet alleen mensen voor het festival. Er staan ook gewoon vakantiegangers en toeristen.
4: In het zuidoosten van Spanje zijn bij een bosbrand zeker 11 mensen omgekomen. De brandhaard is in een klein dorpje in de provincie Almeria. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Een correspondent Miral de Bruyne weet meer over hoe de brand is ontstaan.
10: Waarschijnlijk is er een stroomkabel losgeschoten, wat dan dus vonken heeft veroorzaakt. En ja, door de droogte daar is het vuur ontstaan.
4: Ja, de Spaanse premier Sanchez heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers. Hij spreekt over enorm verdriet en verslagenheid.
0: Dan hebben we nieuws over het WK voetbal. Het is Marokko niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk. De druk van de Fransen was te groot, zeker in de tweede helft, toen de twee doelpunten vielen. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. En de afloop waren de reacties wisselen.
11: Nog steeds trots. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
12: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
13: Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
12: Nee.
14: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen en dan... Dan is dat het.
0: In meerdere steden gingen Marokkaanse supporters na afloop van de wedstrijd de straat op. Hier en daar kwam de politie eraan te pas, maar over het algemeen bleef het feestelijk. Frankrijk speelt in de halve finale tegen Spanje of, hey, de Rode Duivels moet België.
4: Het is de 10e van juli op dit moment. De ministerraad komt vandaag voor het laatst voor het zomerreces bijeen op het ministerie van Algemene Zaken. Ja, Wimbledon is ook aan de gang natuurlijk. Hè. De halve finales bij de mannen staat daar op het programma. En de 7e etappe van de Tour de France wordt ook nog verreden vandaag natuurlijk.
0: Ja, dat is de zomerreces. Dat kreeg je vandaag toen de barbecue of niet, Tobi?
4: Meestal wel.
0: Ja, meestal wel. Smakelijk. En tot zover. Een medieoverzicht hier bij L1. Dit is

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Het LN-nieuws van 8:30. Waar we als eerste gaan naar de samenkomst in Heethuizen.
7: Ja, honderden inwoners van de Heidebuurt daar zijn gisteravond samengekomen om de 4 slachtoffers van het dodelijk ongeval afgelopen weekend in Heibloem te herdenken. In buurthuis Oshoes konden mensen een boodschap achterlaten in condoleanceboeken en elkaar steunen. De 4 omgekomen mannen waren actief binnen de buurtvereniging en carnavalsvereniging. Ook was er veel aandacht voor de 2 zwaar gewonden die nog altijd in het ziekenhuis liggen. In de Sittardse wijk Limbrichterveld is onrust ontstaan na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. Volgens de politie zijn kinderen aangesproken door een man in een busje die hen onder meer uitnodigde om puppy's te komen bekijken. Ouders zeggen hun kinderen voorlopig niet meer alleen naar buiten of naar school te laten gaan.
8: We mogen niet meer van onze ouders van thuis tot met school fietsen, want dat vinden ze te gevaarlijk.
9: Ja, mijn ouders rijden gewoon achter me aan met de fiets.
7: De politie doet buurtonderzoek, bekijkt camerabeelden en surveilleert extra in de wijk. De gemeente Bergen en Voerendaal reageren kritisch op de oproep van het ministerie van Asiel en Migratie om naar Den Haag te komen vanwege een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Beide gemeenten zeggen dat ze wel degelijk werken aan de opvangopgave, maar dat het vinden van geschikte locaties tijd kost. Ze gaan nu in gesprek met het ministerie om hun aanpak toe te lichten. En de provincie Limburg gaat verder met de ontwikkeling van duurzame warmtenetten in Zuid-Limburg. Na een proef waarbij restwarmte van Gemmelot werd gebruikt om woningen en scholen in Geleen te verwarmen, blijkt dat 1 warmtebron niet voldoende is. Daarom wordt nu ook gekeken naar warmte uit oude mijngangen en collectieve warmtepompen. In Maastricht, Meersen, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek wordt onderzocht welke oplossing het beste past. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op naar 29 tot lokaal 30 graden. En ook vanavond blijft het daardoor nog lang warm.

0: Goedemorgen, Gerrie wil beginnen. Morgen vroeg om 10 uur. Live op de radio bij Allei natuurlijk. We gaan weer verder met het cheaten, met het kavelen. En dan huur ze nog 22 keer. Dit. En als je dat huurt, werd zit er weer een shutterie is afgevallen. Die de bugs kan inpakken. Die de luip kunnen schoen maken. De kist toe kunnen gooien. En dan even de bonnen opmaken. Want ja, die zijn toch wel bij de meeste shutterie allemaal in voorrood, hè? Lekker kaartpils. Kunnen een van de 10 doen zijn frikadellen. Wat zou je vanzelf gehad hebben?
1: Ja, dat weet de voorzitter misschien.
0: Ja, dat is inderdaad. Ja, dat zal de voorzitter wel weten. Want de voorzitter, die hebben we al een paar keer in de league gehad van de shutterie. Sint-Andreas en Melik, dat is Paul Verhezen. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wieveel frikadellen heb je gebakken?
2: Ik geen één, nooit ik dat voorop stellen.
0: Nee, dat kan je voorstellen.
2: Ik durf het niet te zeggen, maar ik heb aan dat het goed gelopen heeft. Ja.
0: Maar is dat toch altijd met die gekookte eieren? Ik zie die al van vroeger uit dat ze bij de shutterie altijd in een tent gekookte eieren hebben.
2: Ja, die horen we gewoon drieën.
0: Is dat zo?
2: Dat komt zo heel ongeroet. Dat is wel zo. Nou, en dan werken we catering. Er zijn een paar mensen van de chatterie aangesloten. En een van de eerste dingen wat die zeggen, dat er moet een cocktail op het programma staan.
0: Dat is gewoon één met de chatterie. Maar ja, dat is raar. Ik weet dat nog zelf, een klein manke dat ik voor de eerste keer naar Deter toe ging. Ook altijd gekookt eier door. Hij ging ze van Bonn, kreeg ze 3 gekookt eier of zo. Weet ik voor wie het allemaal ging. Hé, maar morgen gaat het gebeuren. Maar morgen...
3: Even gewoon verschieten.
0: Ja, pakkee, dan huren we dat weer. We gaan zitten. En wie stond de shitpul erbij, Paul?
2: Die stond er prachtig bij. En alles steeds gereed. De puntjes stonden erop. En verder om eraan te gaan.
0: Ja. Kent u zich al voorstellen wie dat vorig jaar ging? Zeg maar, dat geur met het onder vandoor ging. Wie ze wist dat die week vooraf gewoon dat je nog moest gaan kavelen. Wie is dat toen gegaan?
2: Nou, eigenlijk heel apart. Want toen is ik maar zaterdag voor de Limburger. Ja, we doen altijd dan over nog even twee rondjes zitten en zo gewoon even wat vorm bouwt. Ja, dan ging de s'avonds de boerenvanger kapot. Ja, wel goed. Eerst morgen maar naar Limburg. Ja, toen zijn we doorgekomen. Ja. Toen moesten we gaan oefenen voor de week erop. Ja, daarvoor gelukkig is goed contact via de bevriende chatterie in Posthoort. Of we daar ene dag zullen we daar in de vrielog gaan zitten. En dat was eigenlijk de enige oefening voor het jaar. Dus dat was, maar dat is helemaal niet erg, dus wel. Dat kan ook goed.
0: Maar eigenlijk is dat alleen maar goed geweest, want zo'n kogelvanger is natuurlijk anders hier dan in de vrije log, hè?
2: Ja, enerzijds wel, anderzijds, kijk, het zitten leert ze niet meer in die week. Hè. Ja. Dus eigenlijk vooral met het team bijeen zijn, ja, een stukje ritme halen, dat soort zaken, handeling aan het geweer. En dat is met de groep bijeen bus. Ik denk dat de belangrijkste dingen zijn met spelen voor het kavelen.
0: Morgen dan gaan ze door stonen, die 23 shot 3, allemaal knikkende knieën. Sommigen dan moet het zestal moet zitten. En zeker als het dan heel spannend wordt dat er toch al een stuk of 20 zijn afgevallen. Ja, dan moet een toch alweer gereed zien. Hè? Is er alweer uit de kluis gehold?
2: Nee, wel morgen uit de kluis gehold.
0: En geest ze dan zelf van hem met een poetsdeuk even terug in?
2: Dat bijvoorbeeld twee chartermeesters voor, die hebben op voortreffelijke wijze regelen, dat er hem goed verzorgd werd en dat hij weer hartstikke bleek morgen.
0: Maar je weet wel dat je ook nog mee moet natuurlijk, hè, naar de nieuwe chatterie, die het gaat weer, hè, de avond.
2: Nou, dat is inderdaad vaak dus niet dat het een vaste traditie is. Het is natuurlijk ook een beetje kijken wie het loopt allemaal. En goed, het zijn toch lang dagen alles. Maar we gaan zeker dat we naar de nodige aandacht geven.
0: Goed, nou, voor de wedders zetten we veel te wachten. Die moeten zich weer gaan concentreren op volgend jaar. Geur moet afbreken voor dit jaar. Wie lang zit je er nog mee bezig, Paul, de komende tijd?
2: De komende week staat nog wel binnen elke dag voor een hele programma om af te breken.
0: En dan die laatste snipperdag opmaken?
2: Precies.
0: Heb ze wel nodig gehad of niet?
2: Die hebben we zeker nodig gehad. Niet alleen ik.
0: Hey, maar gang er morgen ook even van genieten. En zeker bij die laatste even erbij kijken. Hè, dat ze weten van, hey, daar staat de voorzitter van de shutterie van Melik. Dat moeten we in de gaten houden. Want het is ook een druk bij alleen op de radio geweest.
2: Precies. En ik wil nog één ding met geven. En dat is dat er morgen ook voor de jeugd gezorgd werd voor het shotje.
0: Zeker, ja, dat hebben we vanmorgen ook gehuurd, het shotje, joh. Zeker dat, want ja, dat moeten we niet vergeten, al die jongsten. Want dat is natuurlijk de aanwas voor de goede shotterie.
2: We hebben meer dan 37 jeugdteams. Dus we hebben de jeugd uit de toekomst, zeggen ze. Dus ik vind, die hebben ook de nodige aandacht verdiend.
0: Ja, die moeten ook wel een beetje opletten, want het wordt warm morgen, hè?
2: Het werd warm en daar hebben we ook weer maatregelen voor getroffen. Ja. En er komen weer waterbakken te staan.
3: De EBU is er laag. Er zijn genoeg waterpunten. Dus als iedereen een beetje goed op elkaar laat, moet dat zeker goed komen.
0: Laat gewoon op naar Meerlijk morgen voor de laatste keer. Veel zitten voor de Schutterie, Paul Verheerzen. Dankjewel, jong.
3: Dankjewel.
0: Hoi. Dan was er weer Paul Verheerzen. De Hiddens Voor gaat die dag. Maar veel zitten we kloppen vanmorgen bij LA Radio.

0: lekker. Franske, alles kunnen we gewoon. Nederland laat hem aan de luxe flex. En die moest er toch best wel toehaaien. Want zeker als het een 30 graden is, dat er weinig warmte binnenkomt. Wie alleen ook. Hebben ze lekker toe allemaal zitten. Ik heb trouwens Maarten met een schoen woord. Een Limburgs woordje. Want vorige week hadden we natuurlijk Sien. Die komt elke week met een schoen woord. Dat de mensen erop kunnen reageren als ze weten wat het is. Ik heb weer een woordje voor dich. Eens kijken of toe de bent wat dat is. Loepetig.
1: Loepetig.
0: Loepetig. Wat is het Limburgse woord loepetig? Ja, dat is zo'n idee, hè?
1: Loepetig.
0: Ja, ik zin niet van ding. Dat
1: heeft ze loepetig gedoom.
0: Kan zien. Nou, wat het weten via de L1. Loepetig.
1: Ik heb zo get wel een idee ervan.
0: Ja? Nou goed, de slimme loesteren van L1, die mogen het allemaal laten weten via de L1. Dan hebben we gewoon veel zo meteen even proten met een echte Rolling Stones fan. Want ja, nieuwe album is goed. We gaan het erover hebben via L1.

0: Lorraine hier met Euphoria bij Alain in de Alain Ochtend Show. Waar we naar Bosval toe gingen, want ja, daar hebben ze een speciale loester-sessie gehad gisteren voor het nieuwste album van de Rock Legends van de Rolling Stones. Ongelooflijk, ongelooflijk. En we huurden ook wel dat Mick Jagger zelfs even zei, hij Bospop.
1: Ja, ja.
0: Dat is prachtig.
1: Tot ziens.
0: Tot ziens, zei hij ook nog. Nou, gisteren kwam dus een nieuw album, 25e studioalbum van de Britse rocklegendes, Foreign Tongues, plaatlijk in de verlengde van Hackney Diamonds, met nu nummers en ook gastrollen van onder andere Steve Winwood, Robert Smith, Paul McCartney en zelfs nog een bijdrage van de 2021 overleden, de drummer Charlie Watts. Nou, onze collega Rob Goossens, ja, dit is diehard fans. En Rob, ik neem aan dat ze het album wel beluisterd hebben.
2: Zeker weten, zeker weten. Ik, ja. ik heb tot 12 uur vannacht gewacht dat het online kwam op Spotify om met alle rust in mijn eigen habitat te luisteren en wat de mannen nu weer bedacht houden. Maar het is een fantastisch album.
0: Dus in de mancave erop, dus het heel stil geweest, het vandaag alleen maar de Rolling Stones geklonken.
2: Ja, mijn vrouw was heel blij dat ik heel laat naar bed kwam, volgens mij. Ja.
0: Maar kreeg ze nog niet voor elkaar om zeg maar nog een voor een platenzaak te gaan? Want er waren er toch 34 in de ganse line die extra open hadden voor dit album. Dat is toch uniek voor een band die al zo lang besteedt?
2: Ja, dat is waanzinnig. Het is hartstikke mooi dat dat ook georganiseerd werd. Alleen zelf vind ik het gewoon prettig om een nieuwe muziek in mijn alle rust te kunnen beluisteren. Dus dat is de reden dat ik erin heb gegaan.
0: Dat hebben ze nu gedaan, maar dat nieuwe album van de Stones. Hebben ze opnieuw Gouden Heen?
2: Ja, ik vond Hackney Diamonds, het vorige album, vond ik echt een fantastische comeback. En dit album voelt voor mij wel als de bevestiging daarvan. Ik denk dat het geen toevertreffer meer is. Ze plieken nog steeds in een soort van creatieve periode te zitten. Hè? De merk staat in het album dat er blues-invloeden in zitten. Er zitten rock-invloeden in, country, zelfs gaat punk. Ja, en ik hoor geen band die terugkijkt op het verleden, maar nog steeds heel eigen tijd klinkt, zonder dat ze 1 seconde de twijfelen dat ze nog de Stones loesters. Dus dat vond ik wel heel knap.
0: Ja, maar toch is het knap. Hè? Die mannen zijn over de 80. En sommige mensen die ik ken die over de 80 zien, die weer een beetje broos en zo. Huur ze dat ook terug bij de band?
2: Dat vind ik niet. Ik vind, natuurlijk, hè, Richard.

0: Ja, maar hebben ze dat toch wel nodig om al die andere namen erbij te pakken? Paul McCartney, dat die ook mee, Steve Winwood, Robert Smith. Dat hebben die toch niet nodig, Val?
1: Nee, dat hebben ze niet nodig. En volgens mij is er ook meer goed toeval ontstangen. En de gewoon maken echt muziek omdat ze nog steeds leuk vinden. Dat is ook wat ze in interviews aangehoven. En gewoon per toeval zwaar begrijpen te repeteren. En Robert Smith zal een andere studio de neven. En ze hebben het backing vocals nodig. En Jagger zei, hey, you are Robert Smith. Do you want to join us? En zo is dat eigenlijk ontstangen. Een pure toeval. En Paul McCartney is natuurlijk een long life friend of the band. Hè, dus dat je kent elkaar door en door.
0: Toch vroeger was het altijd de Beatles of the Stones. Ja, maar dan zussen we dat ze zich samenpakken. Dat is ook een heel goed huwelijk. Is, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja, wat mij betreft mag Paul McCartney vaker met een Rolling Stones album. Ja. Geen probleem met.
0: Maar ja, wie voorkomen er nog? Dat weten we natuurlijk niet. Want één is ons al ontvallen, dat is Charlie Watts. Maar toen waren we straks een stuk kunnen draaien van In the Stars. En veel vond je Maarten Nick echt dat leek op Charlie Watts. Is dat ook wat er ingespeeld heeft in the Stars?
1: Nee, in de stad had er niet ingespeeld. Het Hit Me in the Head had er ingespeeld. In 2021 nog inderdaad. Maar in de stad speelt Steve Jordan gewoon de drums op. Maar dat duidt dat waal nog steeds in de geest van Charlie.
0: Ja, absoluut. Dat is ook wel duidelijk. Dan gaan we toch maar eens even naar loesteren. Wie gaat er vandaag voor de rest van de dag? Komt er wel een beetje nog op de mat vallen vandaag, het album?
1: Hey, ik kan vandaag op de mat vallen en dan gaan we natuurlijk ook op een vinyl loesteren.
0: Dat is net ook iets. Dat duurt op een jaar. Maar wat is het nu, het allerlaatste album?
1: Nou, Mick Jagger heeft het laten vallen tot er weer gaat op de plank klik. De vraag is of dat marketingtaal is, of dat echt zo is. Ik zeg, The Stones never stop. Dus ik heb alle hoop dat er nog een keer een album komt.
0: Goed, voor de liefhebbers. Ja, want iedereen kent wel het nummer van de Stones, want ze bestonden al zo lang. Gewoon een draai, start voor de nieuwe album. The Rolling Stones met In The Stars. Rob, succes vandaag met loesteren. We gaan Kenya die vandaag, hè?
1: Ja, nee.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
3: Zo heet was de zomer.

0: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Houten in Wonen. Maastricht.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Honderden inwoners van Heidhuizen zijn gisteravond samengekomen om de 4 slachtoffers van het dodelijke ongeval afgelopen weekend in Heibloem te herdenken. De gemeente Bergen en Voerendaal reageren kritisch op de oproep van het ministerie van Asiel en Migratie om naar Den Haag te komen vanwege een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. En de provincie Limburg gaat verder met de ontwikkeling van duurzame warmtenetten in Zuid-Limburg.
8: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
10: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
9: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
11: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
9: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden.
12: Muziek, show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
13: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
12: Beleef de mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
13: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
14: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
15: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
5: Dress up and sing along like nobody's watching.
15: Get your tickets at thedoolhof.nl.
16: Liefde voor liefde.

0: Of het ergens in de andere pleetskende provincie. Of misschien wel een Belse wet te doen natuurlijk. Geen oogvlag wapperen. De vlag van we hebben gewonnen, we are the champions. Het zou zomaar een Belse kunnen zien. Hè? Kennen we Noord en Kennen we nog zien. We weten dat we morgen dan tegen gewoon 23 shotterieën strijden voor de En we hadden al een leuk gesprek met de voorzitter van de shotterie van Meerlijk. We hadden een woord. Het woord van vandaag is loepetig.
1: Ja,
0: loepetig. Loepetig. We hebben wat reacties gekregen. Ik pak er even een bij. Diana, wat denk je dat betekent?
2: Goedemorgen. Het Limburgse woord voor loepetig is stiekem gemeen achterbaks.
0: Stiekem gemeen achterbaks. Wat zit Hanneke Kollaert erover, Maarten? Ik heb ze reactie erbij.
1: Daar heb ik er wel bij, jazeker. Hanneke zegt... goedemorgen. Loepetig betekent vals of achterbaks.
0: Nou, Mieke, wat denk je?
3: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Volgens mij is loepetig een beetje achterbaks gemeen.
0: Goedjes, fijne dag. Nou, we hebben al een beetje gelijk, hoor. Ja. Ik vind dat ze allemaal een applausje verdiend hebben deze ochtend. Zeker hier bij alleen. Hoppakee. Want inderdaad, het betekent vals achterbaks, heimelijk. En er zit de kwade bedoeling achter. En dat is het woordje van vandaag. Loepetig, loepetig. Bospol beweert, dat is er ook weer aan zitten te komen. En bij L1 komen het zeker verslonden. Onze verslaggevers, die gonden vanaf weer naartoe. En live uitzendingen, kent ze loesteren. Loester met ons mee vanaf Bospol in Beert. Waar gisteren al een speciale voorstelling was. Een hearing noemen ze het eigenlijk.
1: Pre-hearing.
0: Pre-hearing, hè. Zelfs, kunnen we misschien straks even nog laten huren. Dat Mick Jagger iets zei over Bospol in Beert. Dat gaan we zeker even doen. En langs allemaal meemaken, erbij zijn, zoals we op de kermis zeggen. Bospol beweert. Live verslagen bij L1 op de radio.

0: Nou, de Kentabesco zitten vandaag bij de pool. Dat is dus best lekker. Gisteren, nou, er zijn een paar mensen verrast. Die dachten van, nou, we gaan lekker naar Bospop bezoeken. In één keer werden ze toegesproken door Mick Jagger van Rolling Stones. We hadden net al een ganse bijdrage ervan. Want gisteren was er een soort hearing van een nieuw album van de Rolling Stones. En wat zei Mick Jagger dan?
1: Hi everyone, this is Mick Jagger. Hello, Bospop. This listening session apparently is one of our largest in the world. Fantastic. Hope you like the album. See you soon. Tot ziens.
0: Tot ziens.
2: De week van de Limburgse popmuziek.
3: Ja, en dan klinkt hij toch echt wel nog als de oude Mick, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja. We hebben voice makers op de plaat een klein beetje bier gedraaid, hè?
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Wat het zeker niet duurt. Dat is Bui, de artiest die live komt optreden. Straks hier bij L1. Dat zal gebeuren weer om 10 uur. Bij de regio. Liu, hoe bij streken vandaag langs. Ja. Waardoor de ganse provincie zit er van allerlei optredens. In de Week van de Limburgse Popmuziek. Ken zo kijk op de site. Deweekvandelimburgsepopmuziek.nl. Zus onder andere. Dat vandaag. De herfst aan de band. Ergens te vinden je zien. Vincent Gootsis is ergens te zien. Join in. Luca Holkenborg. Orange Moon. The Project Band. En nog veel, veel meer. Maar ja, de track zegt.

0: Lekker dit, Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen, Hebe, L.A. Nadelle in Ochtend Show. Vorige week, toen hadden we natuurlijk ontzettend veel mooie, fijne bijdragers vanavond de OLS-terrein. En onze collega Maurice Jessen, die maakte ons op tent op een mensen zit van, ik heb een filmpje gemaakt. En dan kregen we van meerdere mensen, kregen we dat toegestuurd, van een one-man band. Nou, zo klinkt dat.
1: Mannen
0: met een rollator,
1: joh.
0: Ja. En
1: dit lol. Dat lol en dat van alle instrumenten op zijn rollator zitten. En dan maakt hij zijn eindje muziek.
0: Vorige had ze Toby Reeks, deed dat op Toeterix. Ja. Maar dit, wat zegt dat? Mixie Mini Band?
1: Ja, Mixie Mini Band.
0: Dit was er een gedoken, hè?
1: Op Nickele Nelis.
0: Ja, ook dat. Dat nog. Liep er ook een beetje op, joh, inderdaad. Maar wie is dit man?
1: Ja, dat is Theo.
0: Is dat best erachter gekomen?
1: Ik ben erachter gekomen.
0: Kunnen we er straks even bellen, Dan?
1: Zeker weten.
0: Gewoon we zeker even Theo aan de jas trekken, want ik ben wel benieuwd wie er goed ziet en wie er op dit idee is gekomen. Hier is allemaal Hebe L.A. in de L.A. Ochtend Show. Was de nieuwe Prince and the most beautiful girl in the world.

0: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers aan tafel!
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: 9:30, dit is het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers. Waar we beginnen met de samenkomst in Heidhuizen.
16: Ja, inderdaad. Honderden inwoners van de Heidebuurt daar zijn gisteravond samengekomen om de vier slachtoffers van het dodelijk ongeval afgelopen weekend in Heibloem te herdenken. In buurthuis Oshoes konden mensen een boodschap achterlaten in condoleanceboeken en elkaar steun bieden. De vier omgekomen mannen waren actief binnen de buurtvereniging en de carnavalsvereniging. En ook was er veel aandacht voor de twee zwaar gewonden die nog altijd in het ziekenhuis liggen. De gemeente Bergen en Voerendaal reageren kritisch op de oproep van het ministerie van Asiel en Migratie om naar Den Haag te komen vanwege een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers daar. Beide gemeenten zeggen dat ze wel degelijk werken aan een opvangopgave, maar dat het vinden van geschikte locaties tijd kost. Ze gaan in gesprek met het ministerie om hun aanpak toe te lichten. De A73 gaat vanavond deels dicht vanwege onderhoud. Rijkswaterstaat vervangt onder meer 10 kilometer asfalt, vernieuwt de vangrail en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. Werkzaamheden duren tot 22 juli en vinden plaats in verschillende fases tussen knooppunt Tiglia bij Tegelen en knooppunt het Vonderen. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Ook delen van de N297 bij Born gaan de komende dagen dicht. In de Sittardse wijk Limberichterveld is onrust ontstaan na 3 meldingen over een mogelijke kinderlokker. Volgens de politie zijn kinderen aangesproken door een man in een busje die hen onder meer uitnodigde om puppy's te komen bekijken. Ouders zeggen hun kinderen voorlopig niet meer alleen naar buiten of naar school te laten gaan.
17: We mogen niet meer van onze ouders van thuis tot met school fietsen, want dat vinden ze te gevaarlijk.
18: Ja, mijn ouders rijden gewoon achter me aan met de fiets.
16: Politie doet buurtonderzoek, bekijkt camerabeelden en surveilleert extra in de wijk. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op naar zo'n 29 tot lokaal 30 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm.

0: Hadden we The Office, misschien wel de laatste dag. Dat is vandaag met Office zit. Want dat is een mooie vakantie, Chris. Dat zou natuurlijk fantastisch zien, hè? Straks gewoon een grote met een man die eigenlijk in een mini-orkest zit. En orkest op een scootmobiel. We hebben net al beelden van Lotte zitten op L1 televisie. We gaan er straks nog een keer Lotte huren. En wie er nou precies ineens zit, worden vanavond kump. Dat huren we allemaal straks. Dit is L1 met de ochtendshow, waar we natuurlijk zo meteen weer een Limburgse plaat gaan draaien. In het kader van de week van de Limburgse popmuziek, Van Gelder met Blieven Gewoon. Maar hier is gewoon nodig, zit dat ze wijk Limburgterveld. Want daar maken ouders zich zorgen naar meerdere meldingen over een mogelijke kinderlokker. De politie doet onderzoek, surveilleert extra in de wijk en is op zoek naar camerabeelden van een busje dat mogelijk betrokken is. Ondertussen is het onderwerp het gesprek van de dag, juist nu de zomervakantie voor de deur staat. Onze collega Judith Kuipers ging de wijk in en sprak met kinderen, ouders en grootouders.
1: Ja, als we even uitkijken met je kleine buiten laten spelen. En ja, ik vind het wel eng.
2: We mogen niet meer van onze ouders van hier van thuis tot met school fietsen. Dat vinden ze te gevaarlijk.
3: Ja, mijn ouders rijden gewoon achter me aan. Met de fiets.
4: Ik wil ze eigenlijk niet meer alleen naar boete laten gaan.
5: Hoe ben je bang voor?
4: Ja, dat ze ineens niet meer toe komen en dat ze ja, zijn metgenomen. Dat ze niet wisten hoe ze zijn.
6: Eigenlijk dat verhaal van, Gino. Ja. Hij ging ook eventjes naar beneden aan voor te voetballen. Nooit meer teruggekomen. Ja. Toch?
5: En wat deed dat met zich?
7: Nou, ja, wat moet ik erop zeggen?
1: Ja, ik vind het wel een raar gevoel dat ze hier rondrijden. Ik hoop dat ze snel gepakt worden.
8: Ja, gewoon dat als je nee zegt dat ze je meetrekken of zo. Want dat zou ook kunnen dat mensen zo raar zijn om dat te doen.
7: Morgen hebben ze schijnbaar hier een soort picknick met de kenjerkist. En ja, de ouders van die kenjer durven nog niet de kenjer hier te laten gaan. Want ik ga wel tegen de dochter van me gezegd. Ik ga wel proberen op te letten.
1: Bang is een groot woord, maar ik hou mijn hart wel vast, ja. Ja, zeker.

0: kwartier in de Ellen Olsen Show. Op deze wederom zomerse dag zit de temperatuur gaan stijgen tot boven de 30 graden. Dat is natuurlijk prachtig als de temperatuur gaat stijgen. Maar morgen gaat de temperatuur ook stijgen. Zeker bij die 23 shutterie die er meedoen met het All Limburg Shuttles Fiers. En bij afgelopen weekend was op het overlijstom Meerling. En de rondleep, die kon hem eigenlijk niet missen. En een man in een scootmobiel, compleet omgebouwd door een rijdend orkest. En overal glimmer op de gezichten. Filmpje van onze collega Marie Schesse ging meteen een rondje op de redactie. En ook bij ons belot er eigenlijk eens in op televisie.
1: Hoi!
0: Dat gezin heeft er best een vrolijk van de Maarten. Dat is allemaal
2: zeker weten.
0: En we zien erachter gekomen dat het gaat om Teken Sounds. Oftewel Theo. En de Theo hebben we dan Lien. Theo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat hebben we gelachen, jong.
3: Ja, ik ook.
0: Dat ziet er zo goed. Maar natuurlijk even eerst de belangrijkste vraag. Bussen er morgen ook bij met het kavelen?
3: Jazeker.
0: Nou, kijk, dan denk ik dat ze veel bekeken hebben. Want ja, dat filmpje ging een beetje viral eigenlijk wel. Dicht veel toch wel op tussen die shutterieën. Sommige shutterieën hadden ook gezegd van... Hè, huurt hij er ook bij? Want best officieel van een shutterie, want dan hebben ze wel zijn pak aan.
3: Nee. Ik ben wel 2 jaar lid geweest van St. Andreas, meen ik.
0: Aha.
3: Maar wat je nu zit, dat is eigenlijk de fanfare versie van de Mixie Miniband.
0: Ja, dat is het. De Mixie Miniband, chauffeur op die scootmobiel eigenlijk... Wie best wel erbij gekomen om zo'n ding te maken?
3: Ja, ik ben in 2017, 2018 heb ik op een gegeven moment voor een artiestenbureau en een hobbyfans werd ik gevraagd in de decembermaand de Goedheiligman en de Kerstman te ondersteunen met een accordeon.
0: Ja.
3: En dat deed ik dan wel door het hele land. Ja, dan heb ze de vier verkeerde boeien gehad. En dan had ze eigenlijk niks gedaan. Toen zei ik tegen dat artiestenbureau van... Goh, ik zou eigenlijk zoeken wel een gratis jaar door willen doen. Entertainment echt vergroot voor jong en oud. En toen deed het zich verder in 2019. Wel een vierde artiestenbureau. En ook de Mixie Miniband, maar dan een andere uitvoering. Een hele beknopte versie.
0: Ja.
3: Kon ze toen overnemen. En dat was wel echt een hele beknopte versie. En dan ben ik wel niet bewust. En... Ja, dat ging ook vrij snel daarna kapot. En toen ben ik aan een nieuwe begonnen. En toen is het eigenlijk door us, is het eigenlijk helemaal in een steltreinvaart gegaan.
0: Beetje uit de hand gelopen hobby eigenlijk.
3: Nou, ik ben 40 jaar muzikant ondertussen.
0: Ja. Ja.
3: Maar op 16 maart 2020, toen kwam de corona om de hoek kijken.
0: Ja.
3: En toen was eigenlijk het nieuwe kerkje net klaar, net niet klaar. En toen zit je op een gegeven moment van alleen naar echt gekomen.
0: Mm-hmm.
3: En daar stond ik toen moeten met de kerken. Dat was eigenlijk het eerste optreden wat ik toen deed met de kerken.
0: Oh, bij onderweg zeker, Bas van der Zwaan.
3: Ik zou niet weten waar we woorden op te hebben. Maar er werd eigenlijk een interview gedaan voor de mensen in corona.
0: Ja.
3: En dat had me zo maar vermoeden worden. Ja. En ik was toevallig daar. Ja, en vanaf dat moment, Toen kreeg ze zoveel kribbels, zoveel gevoel. Echt verwarmend dat ze voor de minste kost betekenen. En vanaf dat moment heb ik helemaal stilgezet.
0: Nee, dat heb ik zeker niet stilgezet, want dan hebben ze een omgebouwde scootmobiel. Wat zit er eigenlijk allemaal voor instrumenten op?
3: Er zijn eigenlijk van alles verslagwerk op wat ze zich maar kunnen bedenken. Dingen aan een accordeon neven, dat kan ik gewoon op een schouder zangen. Ja, en onder in de dikke trom, daar zit een kleine geluidsinstallatie in voor werk. En gezeetmachine, die slijgers, dat moet ik allemaal met de vuur bedienen. Hè.
0: Ja, dat is wel knap om dat zo te doen, hè. Hey, maar daar hebben ze een accordeon, dus ik kan zo een verzoeknummer spelen.
3: Nou, ik ben eigenlijk keyboardspeler.
0: Ja.
3: En met een keyboard, met Teken Sound, daar speel ik eigenlijk alles live. Ik wil er groot op, maar ik kan geen hoek lezen. Ik kan echt geen hoek lezen. Ik doe alles op de kop. Ik ben geen accordeonist, maar een totaalpleitje wat ik kan maken. Met accordeon kan natuurlijk wel een aantal liedjes spelen. Hè.
0: Ja, joh. maar het valt wel op, hè. Die mensen vinden het allemaal prachtig. En dat duist het eigenlijk voor. Want de duist niet alleen maar gewoon op het OLS, maar de bezochten vind je bijvoorbeeld bij oude mensen die een beetje vertier nodig hebben en zo.
3: Nee. Ik treed eigenlijk ook op festivals op. Veerwerk en trucs zodat ik in Vlagwedde.
0: Kijk eens.
3: Ik heb zes weken terug zo geen wind geschoten. Komende dinsdag, mijn laatste voor de vakantie, zit ik in Katwijk aan Zee. Met de kerken.
0: En morgen zit er een Meerlijk.
3: En morgen Meerlijk, en zul je nog een mooie vat, hij is de werd. Dus, maar het is gewoon, het is voor jong en oud.
0: Veel voor hun schoen, en zeker dat ze even kunnen vertellen over die, ja, die passie was er nu thuis, dat ze muzikant bus, dat ze morgen weer bij de OLS aanwezig bus. En ik vroeg even aan de loesters dat ze allemaal maar even met teken op de foto gewoon, hè. Ja, ze gewoon sturen. Ik geef een heel goed applaus.
3: Ze mogen weer erop komen zitten, hè.
0: Oh, dag erop komen zitten, hoor. Dag, jongen. Speel ze morgen, en als we weer filmpjes zien, gaan we ze weer uitzenden op L1 Radio en op de televisie. Teken, dankjewel, hè, jong.
3: Alsjeblieft.
0: Hoi, hoi. Ja, hoi, hoi. Straks genacht. Komt er, hè. Schoen, hè. Een beetje Ernst Mosch dit, hè, Maarten.

0: Ja, Barry van de Witte, zeggen we dan, hè? Barry White, you're the first, the last, but everything. En wat had hij toch een hele donkerbruine stem. Oh. 4 voor 10, dit is LA, de ochtendshow. En zometeen gaan we verder met de routeregio, met Rian Mone en met natuurlijk ook Nel, want het is vrijdag. En de week van de Limburgse popmuziek. Laatste live optreden straks. Nou, we gaan goed met het Sheldwoordenkalender. Laatste Sheldwoord van deze week, dan zien we de maandag weer. Wat is het Sheldwoord?
1: Doe wermen.
0: Ah, Maarten, kom op.
1: Ja.
0: Nou, wermen heb ik het, joh.
1: Sheldwoordenkalender.
0: Moet je het goed leggen?
1: Ah, dat is
0: goed te leggen.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Honderden inwoners van Heithuizen zijn gisteravond samengekomen om de 4 slachtoffers van het dodelijke ongeval afgelopen weekend in Heibloem te herdenken. De gemeente Bergen en Voerendaal reageren kritisch op de oproep van het ministerie van Asiel en Migratie om naar Den Haag te komen vanwege een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers daar. En de A73 gaat vanaf vanavond deels dicht vanwege onderhoud. En er wordt onder meer 10 kilometer asfalt vervangen. Werkzaamheden duren tot 22 juli.
4: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden.
6: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.

0: Festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
2: Liefde voor Limburg. Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Loes, Snorhoed, Regio, leuk dat ze er bij is. Nog immer in de week van de Limburgse popmuziek. Laatste dag van deze week, officieel. Want het weekend is er ook nog genoeg te beleven. Maar wil ze nog een concert, dan kan dat via de week van de Limburgse popmuziek.nl. Kunt ze kijken wat er bij dicht in de buurt gebeurt. En ook vandaag zijn er nog genoeg optredens. Hier huurt ze straks Lioud, band van een broer en zus uit Maastricht, 18 en 12 jaar. En ze hebben afgelopen Pinkpop al op mogen treden. Dus dat gaat hartstikke goed. En een bijzonder project van Foreign Bloom. Zometeen huurt ze er alles over in Route Regio.

0: muziek uit Austro van Gemma, Color Again, Who'd To Be, L1. Met in de studio te gast Jessica Koelka. Jessica, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent, nou wat ben je niet, zou ik eigenlijk willen zeggen. Maar je bent vooral bezig op dit moment met Foreign Bloom. En een 10-delig audiovisueel album, The Palace You Build. Waarin je nou zoveel disciplines bij elkaar brengt dat ik niet zou weten waar ik zou moeten beginnen. Hoe is dat voor jou? Want je bent zangeres, componist, tekstschrijver. En je maakt dus film. Hoe komen al die dingen voor jou samen?
1: Ja, goede vraag. ja, vaak begint het of bij het songwriten of bij het idee van een beeld, zeg maar. Het gaat wel heel erg samen. Dus het is niet zo, het is alleen maar de nummers die geschreven worden en dan komt pas de film. Het gaat echt wel gelijk op, zeg maar.
0: Wat is voor jou het concept van dit album?
1: Goede vraag. Het gaat over machtsdynamieken. Daar ben ik wel achter gekomen. Toen ik begon met schrijven was het niet direct van, oh, het gaat hierover. Maar ik sta natuurlijk uiteindelijk op het podium in het rood. Ik doe veel onderzoek naar oude foto's. Dus ik zoek echt oude foto's vanaf eind 1800 tot de jaren 60. Dus dan zoek ik visuele cues eigenlijk. Doe ik daar mijn research over. En geleidelijk aan kwam ik erachter dat het voor mij heel erg een feministisch werk is. Maar ik wil dat niet zo benoemen in mijn tekst. En ook niet in de beelden. Maar het gaat echt over welke positie jij als persoon aanneemt binnen een relatie, binnen een misschien wel een kerkelijke situatie. En ik zing het natuurlijk. En ik spreek het uit. Ook in de story, hoe heet het? In de spoken word.
0: Ja. Maar je zegt het gaat een beetje over de positie die je aanneemt in de verschillende relaties die je hebt. Ja. Wat heeft dat onderzoek dan met jou gedaan en met jouw kijk op jouw positie in verschillende relaties?
1: Ja, ik denk dat ik daar dus onbewust heel erg veel mee bezig was al. En natuurlijk dingen die gaande zijn in de politiek. En ik denk dat ik gewoon een kritische blik wil blijven houden. En dat het niet altijd gaat over altijd maar meegaan met de stroom. Ook niet altijd er tegenin vechten. Maar een soort van ander perspectief steeds aannemen. Ik denk dat dat mijn voornaamste conclusie is. Dus het is een soort van doorlopende, soms strijd, soms juist niet. Soms
0: ja. En al die perspectieven die komen voorbij in het album. 10-delig album, dus zowel muziek als film.
1: Ja.
0: Waar komt dat voor jou samen? Want je zou ook kunnen zeggen van, oké, ik maak muziek en ik vraag iemand om dat beeld bij te maken. Of juist, ik heb een achtergrond in film, dus ik wil graag me daarop focussen. Maar dat allemaal goed willen doen lijkt me best pittig.
1: Is het ook.
0: En zelf willen doen, ja.
1: Ja, is het ook. Maar ik heb gelukkig wel een hele groep aan echt super toffe vrienden en makers ook, waar ik ondertussen al een hele tijd mee samenwerk. Ik vertrouw hen ook heel erg. En meestal als ik met zo'n gek idee kom, dan steunen zij dat zelfs of wordt het nog gekker, zeg maar. Dan krijgen we het wel voor elkaar. Dus dat is wel echt heel vet. Ik werk natuurlijk al een aantal jaren samen met Freddy. Frederik Tinks is mijn vaste producer. En wij zijn over de jaren ook echt wel gegroeid in hoe wij onze muziekproducties maken. Het begon een aantal jaar geleden dat we echt naast elkaar zaten in de studio. Tot aan nu dat ik een eigen studio heb en mijn producties kan maken. En dan met Freddy ga sparren en hij eraan gaat sleutelen. Dus dat werkt heel goed. Het filmische stuk is ook weer een apart team. Dus ik hoef het niet alleen te doen, zeg maar.
0: Het is een groot project. Heb je altijd al groot durven dromen?
1: Ik denk het wel. Maar ik denk vooral dat alles maakbaar is. Dus gewoon klein beginnen. En ik denk dat een valkuil tijdens mijn studie wel was. Toen ik film studeerde. Ik studeerde film aan de kunstacademie. Dan wil je het allemaal goed doen. En dan ga je zo moeilijk denken. Terwijl soms heb je één shot wat je super makkelijk kan maken. Zonder dat je al die attributes nodig hebt. En ik denk dat die gedachtegang me heel erg heeft geholpen in het hele proces. Dus je kunt het zo moeilijk mogelijk maken als je wil. Maar je kunt ook kijken, oké, we hebben dit shot bedacht. Dus niet innemen op de creativiteit. Maar wel juist creatiever maken door creatieve oplossingen te vinden die soms goedkoper zijn of makkelijker zijn.
0: Jezelf een beetje ademruimte geven ook af en toe. Beetje ja. ruimte geven ook voor iets anders laten ontstaan misschien.
1: Ja, ja. ja, of, ja we hebben laatste voor een van de films hebben we dus een hele caravan gratis afgehaald. En die hebben we helemaal geverfd. En die hebben we uiteindelijk op een locatie mogen zetten. En ja, zeg maar dat idee anderhalf jaar geleden, dacht ik, dat gaat nooit gebeuren.
0: Ja.
1: En nu hebben we het gedaan. Dus het is wel heel vet. Ook weer teamwork en ook weer van oké, we gaan dit gewoon doen. Vet.
0: Ja, en nu komt het er ook echt. 27 ja. november is ja. de release in de azijnfabriek Roermond. Ja. En in de tussentijd zijn sommige tracks al uitgekomen. De volgende die we gaan horen nog niet. Die komt binnenkort nog uit. Spend It All. Waar gaat die voor jou over?
1: Spend It All gaat over levende rouw. Dus iets rouwen terwijl het nog bestaat en bij je is eigenlijk.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Jessica Kulka van Foreign Bloom. 27 november dus de release in de Azijnfabriek in Roermond. Informatie staat ook op L1.nl. En meer over de week van de Limburgse popmuziek vind je ook op L1.nl.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Het is 10:30, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bonnemeijers.
8: Vanaf morgen geldt in Limburg het Nationaal Hitteplan. Ook in andere provincies zoals Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland is het plan van kracht. Het RIVM heeft dat besloten omdat de temperatuur de komende dagen lokaal boven de 30 graden uitkomt. Het hitteplan is bedoeld om extra aandacht te vragen voor kwetsbare mensen zoals ouderen en chronisch zieken. Het advies is om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware inspanning zoveel mogelijk te vermijden tijdens de warmste uren van de dag. Een wandelaar heeft vanochtend een bosbrand ontdekt in de Schaadijkse bossen bij Meterik. De brandweer kon daardoor snel ingrijpen en wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Ongeveer 600 vierkante meter bos stond in brand. Vanwege de droogte werd ook een waterwagen ingezet om voldoende bluswater aan te voeren. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Honderden inwoners van de Heidebuurt in Heidhuizen zijn gisteravond samengekomen om de vier slachtoffers van het dodelijk ongeval afgelopen weekend in Heibloem te herdenken. In buurthuis Oshoes konden mensen een boodschap achterlaten in condoleanceboeken en elkaar steun bieden. De vier omgekomen mannen waren actief binnen de buurtvereniging en carnavalsvereniging. Ook was er veel aandacht voor de twee zwaargewonden die nog altijd in het ziekenhuis liggen. De A73 gaat vanaf vanavond deels dicht vanwege onderhoud. Rijkswaterstaat vervangt onder meer 10 kilometer asfalt, vernieuwt de vangrail en brengt ook nieuwe wegmarkeringen aan. De werkzaamheden duren tot 22 juli en vinden plaats in verschillende fases tussen knooppunt Tigria en knooppunt Het Vonderen. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Ook delen van de N297 bij Born gaan de komende dagen dicht. Het weer in Limburg. Het wordt vanaf vandaag zonnig en zomers warm in Limburg. Bij een matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op naar zo'n 29 tot lokaal 30 graden. En ook vanavond blijft het nog wel lang warm.

Want nog heel even, dan gaan we lekker bellen en bikletsen. Kijken of we het WK nog had gevolgd. En wie het midden is natuurlijk. Zometeen bellen met Nel. Eerst Repsie en Peter Beker. Met allemaal in Route

0: One Republic and Run Away. Bel. Die alleen.
1: Met Nel.
0: Tenen met de bieten kletsen.
1: Bel met Nel.
0: Met Nel Geraerts.
1: Met Nel. Bel met Nel snel.
0: 94 jaar, oud Nijweert en kwieker dan ik vanmorgen vroeg. Nel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je klinkt hartstikke monter.
2: Ja, ik ben monter, want ik ben op z'n best aan het werken.
0: Oh, en hè, wat ben je doen dan?
2: De poetsvrouw die komt dadelijk en dan moet ik zorgen dat alles zo goed mogelijk opgeruimd is en klaar.
0: Ja, dat alles een beetje aan de kant staat.
2: En, ja, de was weg en ja. Ja,
0: ja. Ja, dat is okay. Ook groter werk in doen.
2: Ik werk me kapot, tijdens
0: ik denk dat ze best wel wil helpen, hoor. Ik snap dat ze een soort regels hebben van dat ze niet alles kunnen doen. Maar bij dich vind ik wel dat ze een klein beetje uitzondering mogen maken.
2: Ja, ja. Ik heb wel vorige week een meisje gehad. Dat kost echt alles. Dat kost ook andere dingen als alleen maar poetsen. Wat met de computer, wat met het papier.
0: Oh, wat fijn.
2: Ik mijn horloge besteld. Dus het heeft super gewerkt.
0: Oh, fijn. Nou, dat is wel fijn. Af en toe zo eens op bezoek. Dat is
2: nee,
0: goed.
2: Nee, dat wordt niet op bezoek. Dat was ingevallen.
0: Ja, ja, ja. Nee, snap ik. Nee, ik bedoel zo eens in hoes. Laat ik het zo zeggen dan.
2: Zeker.
0: Ja,
2: nee, snap ik. Fijn. Ja.
0: En wie is het weer met de knel? Wie wordt de week?
2: Ik kan tegen de hitte niet aan.
0: Oh, nee, dat snap ik.
2: Het is niet normaal. Bij mij is het bijna doorlopend 27,5, 29,5.
0: Ja.
2: Ja. En ik zet de hele nacht alles tegen een hoop. Mm. Maar zo gauw niet de zon in de serre is het bloed heet. Nou ja, dat is niet anders. Andere mensen die aan die kant wonen hebben het nog veel warmer als ik.
0: Oh ja.
2: Want
0: ja,
2: die
0: is
2: hebben
0: de zon er volop zit.
2: Hele namiddag de zon.
0: Ja, ja.
2: En ik alleen met tot een uur of half twee.
0: Nee, maar het is wel wat ze zei. Ze kent s'nachts de ramen openzetten, maar het koelt toch niet echt genoeg af, hè? Dus niet dat het dan de dag ten orde roed is.
2: Ja, vannacht ging het lekker.
0: Oké, okay, gelukkig. Ja. Oh, dat is fijn. Maar inderdaad, het is een beetje, de wiel is er een beetje laam van, hè, van dat weer.
2: Ja, ja, een beetje veel.
0: Mm-hmm.
2: Ja, nou heb ik gisteren aan Google gevraagd. Ik ben zo moe, wat moet ik tot tegen doen? Ja, wat meer bewegen. En dan zeggen ze aan de televisie, als het zo heet is, moeten ooit mensen met zo weinig mogelijk doen. En dus ik heb zo weinig mogelijk gedaan, dus er werd ik nog meuger van.
0: Ja, al die dus, adviezen door elkaar, dat helpt dan niet, hè?
2: Ja, en nou heb ik me wat meer gaan bewegen en het helpt inderdaad.
0: Ah, wat goed. Ja, heb ze een beetje met de tv met bewogen nog.
2: Dus een tip voor andere mensen die ook kijken plot zijn.
0: Ja, klein beetje bewegen toch. Och, als ze geen zin hebt, een klein beetje. Niet te veel, maar klein beetje.
2: Ja, en een beetje lopen. Ja, ik heb goed mijn best gedaan.
0: Dat is goed om te horen. Ja, neem aan dat dit weekend dan nog een beetje zo is, hè? Want het bliet nog wel even zo. Weer die
2: het is nog heter.
0: Ja. Ja, dus een klein beetje blijven bewegen. Heb ze wel het WK ook nog gevolgd? Of best een beetje meer?
2: Ik heb natuurlijk nou vanavond ben ik eens benieuwd wat er dan gaat gebeuren.
0: Ja.
2: Ik vind het wel fijn dat Frankrijk heeft gewonnen. Maar ja, de bal is rond en je weet nooit hoe die rolt, hè?
0: Zo is het,
2: en
0: maar we komen wel steeds dichter.
2: Ik Spanje dus. En ik moet Spanje en België, dat zijn ook nog twee favorieten van mij.
0: Ja.
2: Dus dan vlucht er mij alweer in de weg.
0: Ja, ja, Spanje en België zijn het allebei favorieten.
2: Ja, Belgen en Duitsland. Maar ja, Duitsland is al weg, Holland is weg.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat is heel veel alle weg hoe ik favoriet van word.
0: Maar voor waar geef je dus kieken dan vanavond? Voor Spanje of voor België?
2: Als ik nu met Spanje moet hooien, is het voor Harry, die woont in Spanje.
0: Ja.
2: En als ik met Belgen hooi, dan zien het mijn buren en mijn neefjes allemaal.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb al heel veel kennissen in Belgen, dus ik gun het de Belgen ook.
0: Ja, dus de besles, zodra gewonnen is, beslissen even voor Wesse Wors.
2: Ik ben altijd content, want
0: voor de
2: een van de twee gaat altijd door.
0: Zo is het. Ja, precies. En dan gaan we kijken. Gaat het al wel langzaam richting de finale? Nou, dat gaat toch snel?
2: Het zal weer om 10 uur zijn.
0: Ja, vanavond is om 9 uur. Dat is nu al goed te doen.
2: Oh, dat is fijn.
0: Ja.
2: Ik vond het gisteravond toch al tamelijk laat.
0: Ja, dat snap ik. Dat vind ik ook wel leuk. Maar vanavond is super. Dus dan kunnen ze dan een beetje afkoelen van de dag.
2: Ja, er kan ons niks gebeuren vandaag.
0: Zo is het. Geniet ervan vanavond. En we spreken ons volgende week, hè?
2: Ja. Allee, dan hoi.
0: Tot volgende week, Nel. Hoi.
2: Die groetjes.

0: met zometeen hier de metzinger. Positief, vrolijk, meezingbaar en deugdig aangevroeg en op vrijdag. Zet toch geen enkel kader aan vast. Dan kent het draaiboek de deur uit. En dan is het gewoon vrij spelen vrijdag. Dus wat wil Stig herhuren? Dan mogen ze het nu aanvragen via de L1-app.
1: Het die verzuske, het gemunde show, hey, bij goede regie.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de

0: Navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Honderden inwoners van Heithuizen zijn gisteravond samengekomen om de vier slachtoffers van het dodelijke ongeval afgelopen weekend in Heibloem te herdenken. De gemeente Bergen en Voerendaal reageren kritisch op de oproep van het ministerie van Asiel en Migratie om naar Den Haag te komen vanwege een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers daar. En de A73 gaat vanaf vanavond deels dicht vanwege onderhoud. En er wordt onder meer 10 kilometer asfalt vervangen. Werkzaamheden duren tot 22 juli.
7: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden.
9: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
10: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
11: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
10: Dress up and sing along like nobody's watching.
11: Get your tickets at thedoolhof.nl.
12: Met jou. Bij jou.
7: is Route Regio. Dit is

BL1, inmiddels alweer 30 jaar geleden dat het uitkwam. Oef! Zometeen heerst er nog muziek uit Limburg van een bijzonder duo, Liv en Lou. 18 en 12 jaar en nu al op Pinkpop gestangen.

0: muziek. Dit is Limburg Live met Rian Monen.
1: De hele week hier ze al artiesten uit de hele provincie voorbij komen. Ze staan live door de hele provincie. Op de week van de Limburgspotmuziek.nl kunt ze nog kijken hoe een leuk concert is. Biedig in de buurt zal er sowieso gaat te doen zijn vanavond. En wat ze ook live gaan huren is Liu. Dat is een duo uit Maastricht, broer en zus, 18 en 12. En Lou vertelt wie het begon dat ze samen muziek gingen maken.
2: We waren aan het wandelen. Dus dat is echt het moment waar we dachten, we gaan iets samen doen. We waren aan het wandelen en Lef had een idee met een nummer en kwam niet verder. Ze wisten niet hoe ze verder moest schrijven. Dus ik kwam, Lou, kan je me misschien even helpen? Want ik was al gitaar aan het spelen en zo. En toen zei ik, ja, kom, we gaan thuis even aan de slag. En ja, sinds dat moment zijn we dan, oh, dat is superleuk om samen iets te doen. Dus dan zijn we gewoon doorgegaan. Maar daardoor is het ontstaan.
3: Ja, leuk. En zo is het ontstaan.
4: Ja.
3: En jullie hebben nu op Pinkpop gespeeld.
2: Ja.
3: Hoe was dat?
2: Ja, ik kan nog steeds niet geloven. Want het was echt een bizar gevoel om daar gewoon te staan. En we zijn zo dankbaar voor die kans. We kregen echt die mail binnen en hebben met hun gebeld. En het was echt, holy shit, wat gebeurt er nu? Dat hadden we nooit durven dromen. En het was echt een van de leukste optredens die we ooit hadden. Het publiek was geweldig, de mensen waren geweldig, het team was geweldig. We werden zo goed ontvangen. En ja, in de toekomst...
4: Ja, het was natuurlijk eerst spannend, maar toen je dan op dat podium stond, dan voelde je echt zo, ja, nu gaan we dit doen. En het is echt bizar. En het was gewoon zo leuk.
2: Ja, het is echt zo leuk.
3: Heel leuk. En wat dachten jullie toen jullie klaar waren met optreden? Wat was het eerste waardoor jullie ingingen?
2: Verdriet. Ik vond het zo jammer, want ik vond het echt zo leuk. En maar waar we natuurlijk nog zijn nog gaan kijken naar ons, een van onze idolen, Youngblood. En dat was echt te gek. Maar ik moet wel zeggen, ik mis het nu echt, het optreden. Het was echt zo leuk. En in de toekomst hopen we natuurlijk misschien ooit nog zo'n kans te krijgen. En dat is natuurlijk de droom.
1: Broer en zus stingen dus al samen op Pinkpop. En de huur ze nu ook live BL1 met de nummer Secret Language.
0: De week van de Limburgse popmuziek.
5: Wij zijn Leo en jullie luisteren naar LN Radio.

0: eerste Ruud Gullit. En het liedje van Revelation Time, South Africa. Nou, ik zou het meer een marketingtruc dan echte zangtoevoeging noemen. Maar goed, het zit erbij. Het is maar genoemd.
1: Meezinger, meezinger.
0: Verdient er toch ook geld mee, denk ik.
1: Meezinger, meezinger.
0: Al die rechten afdragen.
2: Creatieve zusje, het gemunde show. Hey, ben je goed, regie?
0: Yeah. Is al het goed kennige broek. Noe de Metzinger die mocht de techuren aangevrogen. En op vrijdag mocht dat alles zijn hoe ze zin in hebben. Geen enkel kader. En dan kreeg ik bijvoorbeeld Mel en Kim. Get fresh for the weekend. Showing out binnen. Ik kreeg nog dit appje van Nout. Dat gaat naar Bospop, denk ik, Nout.
3: Geer een nummerke van Harry en de gebroken zwegelke zoet weert. Ze hebben ons live op Bospop gestangen in het tent. Misschien wel 10 jaar geleden. Het was supergezellig.
0: Nou, dan nog een keer.
3: Dus geen een nummerje van Harry en de gebroken zwiggeltjes uit Wiert.
0: Dank jong, ik heb ze volgens mij nog gezien. Nou, ik wil zeggen 2 jaar terug, 3 jaar terug of zo. Het is toch wel regelmatig dat hij daar een feest stond te maken. Ik kreeg nu een appje binnen van Gertie.
4: Geer een van Frans Bauer. Mijn onsje geluk.
0: Oh, geef me maar een ons geluk. Dat is wel ook een hele goeie. Hoe, nog gewoon nog twijfelen. Maar ik kreeg ook de Beatles binnen. Ja, en als Gert een Metzinger is, dat wordt een appje van... Dan moet ik heel even spieken. Pascal, dankjewel Pascal. De winnaar van vandaag, de Metzinger van vandaag, is van Pascal. Can't buy me love.

0: Can't Buy Me Love als metzinger. Daar komt de bruid. Daar komt de bruid. Zometeen Taylor Swift en nog ABBA. Kunt er nog aan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Zo heet was de zomersalen bij...

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Vers aan tafel, vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers
4: aan tafel.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers
4: aan tafel.
5: Het is net 11:30 geweest. Dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
6: Vanaf morgen geldt in Limburg het Nationaal Hitteplan. Ook in andere provincies zoals Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland is het plan van kracht. Het RIVM heeft besloten omdat de temperatuur de komende dagen lokaal boven de 30 graden uitkomt. Het hitteplan is bedoeld om extra aandacht te vragen voor kwetsbare mensen zoals ouderen en chronisch zieken. Het advies is om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware inspanning zoveel mogelijk te vermijden tijdens de warmste uren van de dag. Een wandelaar heeft vanochtend een bosbrand ontdekt in de Schadijkse bossen bij Mederik. De brandweer kon daardoor snel ingrijpen en wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Ongeveer 600 vierkante meter bos stond al in brand. Vanwege de droogte werd ook een waterwagen ingezet om voldoende bluswater aan te voeren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Bezoekers van de Bospopcamping in Weert hebben gisteravond als eerste het nieuwe album van de Rolling Stones kunnen beluisteren. Op de festivalcamping werd een speciale luistersessie georganiseerd, één dag voor de officiële release van Foreign Tongues. Voor de gelegenheid verwelkomde Mick Jagger op een video zelf het publiek.
7: Hi everyone, this is Mick Jagger. Hello, Bospop. This listening session apparently is one of our largest in the world. Fantastic. Hope you like the album. See you soon. Tot ziens.
6: Volgens de organisatie was het de grootste luistersessie ter wereld van het nieuwe Stones-album met toestemming van de band. De weer in Limburg. Het wordt vandaag zonnig en zomers warm in Limburg. Bij een matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op naar 29, lokaal 30 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm.

0: dan denk ik, zouden ze het weten? Oh, nog één keer. Zit dan onder zo'n filmpje dat een misschien hoes liet kicken. Of net een geniale ingeving had gehad. En het advies deelt met alle anderen. Denk ik, zou ze weten dat het van ABBA is? Nou, bij deze wel. En maar goed hier dat het overal gedeeld wordt. ABBA en Chiquitita, Houston B, L1. Hoever de hele week al in het teken stond van de week van de Limburgse popmuziek. Er zijn vanavond, als ik zo even gauw tel, toch zeker 15 concerten. Door de ganse provincie, dus up ze zin in live muziek. Meestal gratis live muziek. Dan kent ze die gewoon bezoeken. Ik denk bij dicht in de buurt op de week van de Limburgse popmuziek.nl. Zuse wat er nog allemaal steed te gebeuren. Och hier, nu muziek uit de provincie en wel uit Rummen. Van Roosje Zelde.
1: De week van de Limburgse popmuziek.

0: L1 met straks die hit happen.
1: Time flies, don't blink twice.
0: En een hit happen. Natuurlijk ook weer de Vief, die favoriete tracks. Tenminste, als ze die durg hebt gegeven aan Stefan. Want iedere dag had immers anders de Vief samengesteld. De kind en Lieske maken met 10 collega's, met 10 vrung. En die opschikken naar L1. Huur ze de machine op de radio.

Eyes Closed, Ed Sheeran, BL1. Met zometeen een nieuwe opgave in het routespel. En het Limburgse nieuws komt eraan. No Share, If I Could Turn Back Time.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf morgen geldt in Limburg het Nationaal Hitteplan. Het RIVM heeft dat besloten omdat de temperatuur de komende dagen lokaal boven de 30 graden uitkomt. Automobilisten hebben mogelijk vanaf 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet nodig voor Belgische snelwegen en regionale hoofdwegen. De prijs varieert afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto van 90 tot 125 euro. En Bospop wordt vanmiddag afgetrapt met een luistersessie van het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Dat komt door de afzegging van de band The Hera. De sessie was gisteravond voor een select gezelschap al te horen in Weert.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Er is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
5: Liefde voor Limburg.
6: Met jou.
7: Bij jou.
6: Dit is Route Regio.

0: Thunder in my heart again, BL1. Een hele goedemiddag, dit is het nieuws van deze vrijdag 10 juli. Archeologen en studentarcheologen aan de Universiteit Leiden doen al jaren onderzoek naar een aantal grafheuvels in Baarlo en Venlo. De grafheuvels dateren uit de middenbronstijd en de vroege ijzertijd, zo tussen 1800 tot 500 voor Christus. En tijdens een open dag in Baarlo werden de eerste uitkomsten van dat project gepresenteerd.
1: Natuurlijk, van buiten zie je alleen maar een heuvel, maar er zit zoveel meer in. Het is zoveel meer dan alleen een heuvel.
2: We hebben nu een aantal heuveltjes, selectief aantal heuveltjes, kleine kwadranten uitgehaald. Die hebben ze opgegraven, handmatig, om te kijken naar de bodemlagen, naar de bodemstructuren. De opbouw van de heuvels, zijn er nog graven aanwezig?
1: Ja, natuurlijk hartstikke bijzonder. Je ziet het niet zomaar. Grafheuvel is ook gewoon hartstikke bijzonder om op te graven. En ook het verleden wat erbij hoort is gewoon... Ja, mooi om te zien en mooi om verhalen over te maken ook eigenlijk. Ja, het is natuurlijk deel van het verleden ook van Baarlo. Deze mensen hebben hier deze plek zo gemaakt, hun voorouders hier neergelegd. Dus dat is ook leuk, denk ik, om voor de gemeenschap te weten van zo lang geleden waren hier ook al mensen. En nu zijn hier weer mensen, gewoon de bewoners, om zo maar te zeggen.
2: Ja, we willen het graag delen met de lokale gemeenschap. En wij komen uit Leiden, wij doen hier onderzoek en dat vinden we heel leuk. Maar het is de geschiedenis van dit gebied, van deze plek, van deze gemeente, van deze locatie. En dat willen we graag delen met mensen. We willen mensen bij je betrekken. We willen dat mensen zich misschien zelfs verantwoordelijk gaan voelen voor de heuvels, voor toekomstig beheer en behoud. Maar vooral willen we het verhaal wat wij hier uit de grond halen, delen met de mensen, met de lokale gemeenschap.

0: fijn.
1: Muziek uit Limburg. Uit Beegde, Tour. Vanzelf. En Great Outdoors BL1. Morgen dan wordt er nederlijk beslist wie het OLS van volgend jaar mogen organiseren. Vervul Schutterieën, de spannendste dag van het jaar. Een van de kanshebbers is Schutterie Sint-Nicolaas uit Meijel. Onze collega's van Omroep Peel en Maas die kalden met de shutters van Sint-Nicolaas in aanloop naar het Kavelen. Ze vertellen over de spanning afgelopen zondag, de eerste ervaringen en de droom om het OLS naar Meijel te halen.
2: Ja, het eerste doel is natuurlijk wel om die zondag door te komen, zodat je de zaterdag terug mag. En dan stap voor stap, steeds een stapje dichterbij.
3: Het is gewoon ronde voor ronde, eigenlijk bulken voor bulken. En dan zien we wel.
2: De saamhorigheid, het plezier. Als je dan hoort en ziet dat je, dat je door bent op de zondag. Het plezier wat je dan met z'n allen samen hebt. En die euforie die er dan uitkomt. Ja, dan maakt het gewoon al super leuk. En nu dan ook weer de week naar de zaterdag toe. Ja, het geeft echt een hele leuke verbinding met elkaar.
4: In het begin had ik een beetje ruzie met de vlinders in de buik. Want ik schiet de eerste keer in het eerste zestal mee. Maar uiteindelijk wel alles eraf. En hoe langer we schoten, hoe makkelijker dat het ging. Of hoe makkelijker dat het met mijzelf ging. Toen hadden we niet verwacht dat de laatste kaver rond eraan kwam. En die ging ook supergoed.
5: Hoe is dat om dat voor de eerste keer te doen?
4: Ik vind het superleuk.
2: Ja, wij hebben hier in Meijel het geluk. En het bijzondere is dat we hier nog twee schutterijen hebben. Willy Brodders heeft hem natuurlijk een aantal jaar geleden gewonnen. Maar dat betekent niet dat wij hem niet mogen winnen. Dus als we hem winnen, ja, dan komt het zeker nog een keer terug in Meijel.

0: vida. Bel Perez, que viva la vida. Bi al één, riemen vast. Daar gaan we.
1: Het
0: cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Heb ze enig idee welke het is? Check een appje, want dan maak ze kans op kaarten voor de kasteeltuinen Arsen. Met een kop koffie, met een stuk fly. Dus een heerlijk dagje oet. Het is dag 1. Dus iedereen evenveel kans. Deze machine een beetje gekke opgave, maar we gaan het zien. Kumpen. Snelle vingers als onderdeel van de Limburgse beautyroutine. Nou, nog een keer. Snelle vingers als onderdeel van de Limburgse beautyroutine. Over welke plaats in Limburg gaat het? En waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Laat het maar weten via de L1-app.

0: gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Het is bijna 00:30. Dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
9: Goedemiddag. België wil volgend jaar een digitaal tolvignet invoeren voor het gebruik van snelwegen en regionale hoofdwegen. Zowel buitenlanders als de Belgen zelf moeten dan betalen om die wegen te gebruiken. De opbrengst gaat naar het onderhoud.
10: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
9: Vanaf mei 2027 zou het Belgische tolsysteem in moeten gaan. Maar of dat lukt is nog maar de vraag. Een Duitse poging zoiets in te voeren struikelde over Europese regelgeving. Een automobilist die afgelopen nacht in Welleloy de macht over het stuur verloren op een boom botste, is aangehouden. Dat meldt lokale nieuwssite Keistad Nieuws. De man was mogelijk onder invloed en raakte gewond bij het eenzijdige ongeluk. Aan de schade te zien is de auto mogelijk over de kop geslagen. Bergen en Voerendaal, de twee Limburgse gemeentes die op het matje moeten komen vanwege hun gebrek aan opvangplekken voor vluchtelingen, zeggen zich niet te herkennen in de kritiek van het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen volgens het ministerie niet aan hun wettelijke taak. Maar volgens woordvoerders van beide gemeentes zijn ze er wel degelijk mee bezig, maar is het geen eenvoudige opdracht. In totaal 10 Nederlandse gemeentes moeten in Den Haag komen uitleggen waarom ze te weinig opvangplekken hebben. Rijkswaterstaat werkt de komende 2 weken aan de A73. Dat betekent meerdere momenten waarop de snelweg gedeeltelijk dicht is. De eerste afsluiting gaat vanavond om 9:00 in. Dan wordt de A73 gesloten vanaf Tegelen tot Roermond, in zuidelijke richting dus. En sport, voetbal. VVV Venlo heeft keeper Juri Schoonderwald voor 2 jaar vastgelegd. De 26-jarige Amsterdammer stond onder contract bij eredivisieclub Sparta, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan VVV. Hij speelde 38 wedstrijden voor de Venlonaren. Het weer, zonnig, weinig wind en vanmiddag maximaal 30 graden. Ook na zonsondergang blijft het nog lang warm.

Sting nog gezien op Bospop, paar jaar truc. Straks ook weer L1 live vanaf Bospop, vanaf Verhoor. Son, Ruben en ik vuurdig klaar. Dit wordt de Police en Message in a Bottle. Te midden van het routespel. Kips omschrijving brengt ons nog één plaats in Limburg. De opgave snelle vingers als onderdeel van de Limburgse beautyroutine. De opkinnig vuil gemung binnen. Snelle vingers, dat zou met zakkenrollers te maken kunnen hebben. Ja, dan hebben ze het over het outlet zijn. Ik weet niet of dat al heel veel gebeurt, maar daar denken jullie aan. Even kijken, Maastricht, een beetje om diezelfde reden. Valkenburg in verband met Termee 2000. Maar dat is het allemaal niet. Wat ik zeg dat het is, mocht je nu een appje checken. Bent er nu op L1. 3, 2, 1.

0: kans te maken op kaarten voor de kasteeltuinen Arsen. Voor dag 1 van de opgave zou dag 1 dan ook meteen het goede antwoord binnengekomen zijn. Kreeg een appje binnen van Kees. Even luisteren.
1: Dat is soms het Derma Instituut in de Heerlijn. De schoonheidssalon.
0: Dankjewel. Ja, schoonheidssalonnen die zijn op meerdere plaatsen. Dus dat is het helaas niet. Veilenzinnig binnenkomen van Ellie. Schoonbron van Ger. Beek wordt nog gedacht door Henk vanwege een manegedag. Ik zei nog eens even kieken. Kerkrade, Heibloem, Vaals, Venlo, Remung, Valkenburg, Arsen, Wel, Itteren of Venray. Kijken wat zit Marjan nog. Geulen. Want die zoeken 10 snelle vingers voor de administratie van het zwembad. Eens even kijken. Meelik. Maastricht. Nou, daar huurt het al een beetje aan met je. Dat goede antwoord, dat zit er niet tussen. En dat betekent dat deze opgave met Geet namondig.
2: De week van de Limburgse popmuziek.
3: Everything's possible in this world. Everything's easy in this world. Everything's happy in this world. And everything's smiling. Everything nurses in this world. Everything's sacred in this world. Everything's safe in this world. Everything.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.

0: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. België wil volgend jaar een digitaal tolsysteem invoeren voor gebruik van snelwegen en regionale hoofdwegen. Dat geldt voor buitenlanders en de Belgen zelf. Een automobilist die afgelopen nacht in Wellerlooi op een boom botste en gewond raakte, is aangehouden. De man was mogelijk onder invloed. En Rijkswaterstaat gaat de komende 2 weken werken aan de A73. Vanavond om 9 uur wordt de snelweg tussen Tegelen en Roermond in zuidelijke richting afgesloten.
3: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden.

comfortabel en lekker slapen begint bij een goed advies en genoeg keuze. Die vind je bij Beter Bed, Aubel Koenen Slapen en het Nederlands Slaapcentrum. Lekker slapen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar ga ik heen.

0: vrijdagmiddag van L1. Met Purple Disco Machine en Hypnotized. Stefan hier, aangenaam. Het is vandaag de dag dat volgens de EU Instagram en Facebook verslavend zijn. Ja, Brussel eist grote aanpassingen voor moederbedrijf Meta. Anders volgt er een megaboete. Ja, gelukkig hebben we voor Rick. Ja, die heeft namelijk zijn vief ingeschikt via de rooksignalen. Die werkt altijd, hè?
1: Oh, Stefan, Rick. Ik heb met de vief en ik wil wat pleetjes aanvragen. Onder andere voor mijn setje Fergie en Big Girls Don't Cry. Dankjewel alvast, hij stuurde mijn vief.
2: De vief. L1.

familiebedrijven als successen gevierd werden en de vennoten rollend over straat gingen wanneer de poenmot werden verdeeld. Gypsy Kings en Volare Bier alleen in Hit Happen. Dit is De Vriedig met Eva Max en Sweet But Psycho.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal, bij Libris en op Libris.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. België wil volgend jaar een digitaal tolvignet invoeren voor het gebruik van snelwegen en regionale hoofdwegen. Zowel buitenlanders als de Belgen zelf moeten dan betalen om die wegen te gebruiken. De opbrengst gaat naar het onderhoud.
8: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
7: Vanaf mei 2027 zou het Belgische tolsysteem in moeten gaan. Maar of dat lukt is nog maar de vraag. Een Duitse poging zoiets in te voeren struikelde over Europese regelgeving. Een automobilist die afgelopen nacht in Wellerlooi de macht over het stuur verloor en op een boom botste, is aangehouden. Dat meldt lokale nieuwssite Keistad Nieuws. De man was mogelijk onder invloed en raakte gewond bij het eenzijdige ongeluk. Aan de schade te zien is de auto mogelijk over de kop geslagen. Bergen en Voerendaal, de twee Limburgse gemeentes die op het matje moeten komen vanwege hun gebrek aan opvangplekken voor vluchtelingen, zeggen zich niet te herkennen in de kritiek van het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen volgens het ministerie niet aan hun wettelijke taak. Maar volgens woordvoerders van beide gemeentes zijn ze al wel degelijk mee bezig, maar is het geen eenvoudige opdracht. In totaal 10 Nederlandse gemeentes moeten in Den Haag komen uitleggen waarom ze te weinig opvangplekken hebben. Rijkswaterstaat werkt de komende 2 weken aan de A73. Dat betekent meerdere momenten waarop de snelweg gedeeltelijk dicht is. De eerste afsluiting gaat vanavond om 9 uur in. Dan wordt de A73 gesloten vanaf Tegelen tot Roermond, in zuidelijke richting dus. En sport, voetbal. VVV Venlo heeft keeper Juri Schoonderwald voor 2 jaar vastgelegd. De 26-jarige Amsterdammer stond onder contract bij eredivisieclub Sparta, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan VVV. Hij speelde 38 wedstrijden voor de Venlonaren. Het weer, zonnig, weinig wind en vanmiddag maximaal 30 graden. Ook na zonsondergang nog lang warm.

0: Richting het Bospop Weekend met de beste hits hier in Hithopper. Gavin DeGraw in Chariot.
1: De Vief.
0: Temperaturen vandaag in de provincie 30 graden. Heel veel zon, god drinken, god smeren. En natuurlijk genieten van de beste hits bij Hithopper. Inclusief Dine Vief. Nou, wil stig ook een Vief inschikken, dat kennen. Via de site l1.nl. Ik ben benieuwd. Mondig op de radio is een deal, hè, bij deze. Dan kies er vanmiddag een chocoladeverrassing van Rousseau.
2: Vief, Steven, wat rijk. Ik ben met de Vief. En ik heb een lekker gevraagd aan Rieke Klesias en Sublime Radio.
1: De Vief.
3: L1.
1: De Vief.

De classic van Bas Kerks en What Can I Say. Dit is L1 strak in de week van de Limburgse popmuziek. De zanger die tweemaal het voorprogramma had geopend van Waylon. Eerst trappen we in hiphoppen de vrijdagmiddagborrel af met Afrojack en David Guetta. Dit is Hero.

0: the mountain.
1: Begonnen, Piopa, op de bank met zingen. Damien van Elburg, Goed Landgraaf en Moving On in de week van de Limburgse popmuziek. Het is L1 op de vrijdag met Mark Ronson en Miley Cyrus.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract?

0: contract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. België wil volgend jaar een digitaal tolsysteem invoeren voor gebruik van snelwegen en regionale hoofdwegen. Dat geldt voor buitenlanders en de Belgen zelf. Een automobilist die afgelopen nacht in Welleloy op een boom botste en gewond raakte, is aangehouden. De man was mogelijk onder invloed. En Rijkswaterstaat gaat de komende 2 weken werken aan de A73. Vanavond om 9 uur wordt de snelweg tussen Tegelen en Roermond in zuidelijke richting afgesloten.
7: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14.
9: Vrijdagmiddagspits. Dit is L1 verkeer. Problemen op de A2 in zuidelijke richting tussen Leenderheide en Maarhezen. 18 minuten op dit moment. En op de A76 richting de grens met Duitsland 20. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 15 minuten.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: Nieuwe single van Cameron Whitecamp en Kingdom of Fear. Langste file in de provincie op de A2 in zuidelijke richting tussen Leenderheide en Maarhezen. 23 minuten extra. Het is hittrappen op de vrijdagmiddag met Dine eigen Vief op de radio? Vraagteken. Dat kan even doorgeven via L1.nl. Het is vandaag de buurt aan Rick alweer met de derde van Vief.
1: Hey, dat is Stefan met Rick. Ik heb metgedaan met de Vief en ik heb gestemd op Dentito met Smith California. Dat was echt zo'n middelbare

PL1 met Strakke de zanger die voor zijn muziektoets op de middelbare school geen flauw idee had dat hij überhaupt kon zingen. Het is hitappen op de vrijdagmiddag met Mattia Bazar. Dit is Decent.

0: Voor veel muziek wist deze Vicepass dat hij muzikale noten kon kraken. Door de Know You Better in Hittappen. Dit is L1 met vandaag de 7e etappe van de Tour. Een vlakke typische sprintersrit van maar liefst 174 kilometer. Het is Hittappen, de vrijdagmiddagborrel met de classic van Jimmy Nail. Ain't no doubt, be alone.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers! Aan tafel!
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. België wil volgend jaar een digitaal tolsysteem invoeren voor het gebruik van snelwegen en regionale hoofdwegen. Zowel buitenlanders als de Belgen zelf moeten dan betalen om die wegen te gebruiken. De opbrengst gaat naar het onderhoud.
6: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
5: Vanaf mei 2027 zou het Belgische tolsysteem in moeten gaan, maar of dat lukt is nog maar de vraag. Een Duitse poging zoiets in te voeren struikelde over Europese regelgeving. Een automobilist die afgelopen nacht in Wellerlooi de macht over het stuur verloren op een boom botste, is aangehouden. Dat meldt lokale nieuwssite Keistad Nieuws. De man was mogelijk onder invloed. Hij raakte gewond bij het eenzijdige ongeluk. Aan de schade te zien is de auto mogelijk over de kop geslagen. Bergen en Voerendaal, de twee Limburgse gemeentes die op het matje moeten komen vanwege hun gebrek aan opvangplekken voor vluchtelingen, zeggen zich niet te herkennen in de kritiek van het ministerie van Asiel en Migratie. Ze voldoen volgens het ministerie niet aan hun wettelijke taak. Maar volgens woordvoerders van beide gemeentes zijn ze er wel degelijk mee bezig, maar is het geen eenvoudige opdracht. In totaal 10 Nederlandse gemeentes moeten in Den Haag komen uitleggen waarom ze te weinig opvangplekken hebben. Rijkswaterstaat werkt de komende 2 weken aan de A73. Dat betekent meerdere momenten waarop de snelweg gedeeltelijk dicht is. De eerste afsluiting gaat vanavond om 9 uur in. Dan wordt de A73 gesloten vanaf Tegelen tot Roermond in zuidelijke richting. En sport, voetbal. VVV Venlo heeft keeper Joeri Schonderwald voor 2 jaar vastgelegd. De 26-jarige Amsterdammer stond onder contract bij Eredivisieclub Sparta, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan VVV. Hij speelde 38 wedstrijden voor de Venlonaren. Het weer, zonnig, weinig wind en vanmiddag maximaal 30 graden. Ook na zonsondergang nog lang warm.
7: Vrijdagmiddag spits, dit is L1 Verkeer. Problemen op de A2 in zuidelijke richting tussen de Hocht en Marhezen 15 minuten. En op de A76 richting de grens met Duitsland 20 minuten extra. Sta je elders in de file in de provincie, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.

0: Cloud en C'est la vie.
1: De Vief.
0: Is dit misschien wel een van Dine favoriete tracks? Geef het even durk via de site l1.nl. Kom ze mondig op de radio, krijg ze van mij een chocoladeverrassing. Hartstikke lekker toch? Het is vandaag de buurt aan Rick met Sine Vief.
2: Hallo, het is Steven. Ik heb weer een zomersliedje aangevraagd in de Vief. Van Katy Perry en de Snoop Dogg en California Girls. Dankjewel, hè.
1: De Vief.
3: L1.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Het is de week van de Limburgse popmuziek. L1 met Nienke Wijnhoven en Y. En strakke de zanger die zelfs de Bob een flinke kater heeft bezorgd. Eerst voor je BB Rexha aan Fadeless. Deep in

Zelfs de Bob, ja, had zelfs een flinke kater overgehouden na de afterparty van de show in Amsterdam bij deze Bruno Mars. Hij was vooral zelf van de kindercola. Het is L1 Hit Happy. Met zometeen de belangrijkste Limburgse nieuws en de beste hit voor je. Richting het weekend met TLC. Dit is No Scrubs.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. België wil volgend jaar een digitaal tolsysteem invoeren voor gebruik van snelwegen en regionale hoofdwegen. Dat geldt voor buitenlanders en de Belgen zelf. Een automobilist die afgelopen nacht in Wellenlooy op een boom botste en gewond raakte, is aangehouden. De man was mogelijk onder invloed. En Rijkswaterstaat gaat de komende 2 weken werken aan de A73. Vanavond om 9 uur wordt de snelweg tussen Tegelen en Roermond in zuidelijke richting afgesloten.
6: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media

0: brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden.
1: Vrijdagmiddagspits, dit is L1 Verkeer. Problemen op de A2 in zuidelijke richting tussen Leenderheide en Maarhezen. 20 minuten extra. En tussen Borne en de afrit Maastricht Aken Airport op diezelfde A2 in zuidelijke richting 15 minuten. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 15 minuten.
2: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: Hey, potver, drie dubbeltjes. Het lijkt wel zomersalen. Zoveel zit er op het programma dit weekend, hè? 23 schutterijen nog in de race voor de voor Hubbe Bospop. En natuurlijk vanavond die wedstrijd, hè? Spanje tegen de Rode Duivels.
1: De Vief.
0: En natuurlijk de Vief. Ja, de laatste alweer van Rick. Zelf in het Durggeven, dat ken via de site l1.nl. Ik ben heel benieuwd.
2: Hallo, Stefan, Ricky, Oedbaggers. Ik heb metgedaan met de Vief. En ik heb een lekker danspeetje aangevraagd van Milking. En welkom, worden. Dank je wel.

Taylor Swift en de anti-hero BLA. Nou, we hebben alleen maar kampioenen strak om 15:40 in het Limburgse Teerken. Ja, wil ze misschien een suggestie doen? Dat kan via de L1-app. Ik ben benieuwd. Het is...

Ja, Witse, een kop boven een artikel dat kan gewoon mijn dag maken. Zoals deze. Jette over het wapen dat hij cadeau kreeg van Erdogan. Ja, het is een keer wat anders dan stroopwafels, hè. Hey, over zitten gesproken, dat dunt veren in de provincie als beste. Nog 23 schutterijen in de race voor Den Alle informatie over het OLS is te vingen via L1.nl. De vrijdagmiddagborrel van L1 met Alexis Jordan.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Frans Timmermans mag zich voortaan minister van Staat noemen. Die eretitel gaat naar bestuurders met uitzonderlijke verdiensten voor het land. De Maastrichtenaar was onder meer minister van Buitenlandse Zaken en vicevoorzitter van de Europese Commissie. De politie meldt een urgente vermissing. Een 60-jarige man die maandag met zijn auto naar Vaals reed om daar te gaan wandelen, is sindsdien niet meer gezien. Zijn auto is wel gevonden, die stond in Kerkrade. België wil volgend jaar een digitaal tolsysteem invoeren voor het gebruik van snelwegen en regionale hoofdwegen. De opbrengst gaat naar onderhoud van het wegennet.
6: Ze moeten dan van tevoren zo'n vignet aanschaffen. Dat wordt gekoppeld aan je auto, aan je nummerbord. En via camera's langs de weg wordt dan gecheckt of je over het juiste vignet beschikt. De prijs van zo'n vignet die zal waarschijnlijk gaan variëren van zo'n 90 tot 125 euro per jaar. Dat hangt vanaf hoe schoon je auto is. Maar het wordt ook mogelijk om een vignet voor bijvoorbeeld een dag of voor een paar dagen of voor een maand te kopen. Die zijn dan goedkoper.
5: Vanaf mei 2027 zou het Belgische tolsysteem in moeten gaan. Maar of dat lukt is nog maar de vraag. Een Duitse poging zoiets in te voeren struikelde over Europese regelgeving. Vanaf morgen geldt voor Limburg en 6 andere provincies opnieuw het Nationaal Hitteplan. De temperatuur gaat voorbij de 30 graden met hoge zonkracht. Het is de tweede keer deze zomer. Het hitteplan was vorige maand 11 dagen van kracht. Toen ging de temperatuur ruim voorbij de 30 graden. En Rijkswaterstaat werkt de komende 2 weken aan de A73. Dat betekent meerdere momenten waarop de snelweg gedeeltelijk dicht is. De eerste afsluiting gaat vanavond om 9 uur in. Dan wordt de A73 afgesloten vanaf Tegelen tot Roermond in zuidelijke richting. Het weer, zonnig, weinig wind en vanmiddag maximaal 30 graden. Ook na zonsondergang nog lang warm.
7: Vrijdagmiddagspits komt flink op gang. L1 verkeer A2 zuidelijk richting tussen Leenderheide en Leende, 15 minuten. A67 richting Eindhoven tussen Ast en Gelder op 30 minuten vertraging. En richting het zuiden 15 minuten extra. De laatste op de A73 richting zuidelijke richting is dat. Tussen Horst en Venlo-Zuid 15 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 15 minuten.

0: Jason Derulo, Love Not War en ZZ Top en Gimme All Your Lovin'. Hey, kijk eens even op de klok, het is precies 15:40.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs Keterke.
0: Met

0: But you're just a boy.
1: Appen met de Jocks. Download de L1 app.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een vrouw uit Tegelen is veroordeeld tot TBS omdat ze vorig jaar probeerde haar 6 maanden oude baby om het leven te brengen. De vrouw kampt met psychische problemen. Het plan om een oude kerk in het centrum van Heerlen in te richten als zwembad gaat definitief niet door. De gemeente steekt het geld nu in het Romeins Museum en de Royal Bioscoop. En de failliete Fox Golfbaan in Venlo is verkocht. De nieuwe eigenaar betaalde €1000 voor het...
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niet bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland.

0: land omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: WK-avond. Haal alles in huis bij Tref Center Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs, ook op zondag. Tref Center Venlo.
2: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
3: Auw.
2: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
4: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

natuurlijk de absolute onbetwiste nummer 1 WK-plaat van Shakira en de Burna Boy, Die Die. Postpop. Ja, over het WK gesproken. Ik zit te denken, vanavond om 9 uur natuurlijk de Belgische buren trappen dan af tegen Spanje. Dat belooft wel een kraker te worden. Ik geloof dat hier op het Bospopterrein ook wel de mogelijkheid is voor de Belgische festivalgangers om die wedstrijd te volgen. Maar goed, misschien hebben ze zoiets van, nee, voetballen is geen prioriteit vandaag. De muziek die van het podium afkomt, daar gaan we naar kijken. Dat kan me heel goed voorstellen, want er is ook alle reden toe. Ik zit even op het programma te kijken voor vandaag, deze vrijdag. Volbeat sluit vanavond af. Staat ook te boeken als absolute headliner voor vanavond. Verder het prachtige stemgeluid van Sharon den Adel en de rest van Winning Temptation, Florianse, Steel Panther, Biohazard, voor wat gitaargewelddadigheden, Biscuit Park, Paris, is al geweest volgens mij, die trapte vanmiddag af. Nou, kortom, heel wat artiesten die hier vertegenwoordigd zijn in Weert op dat Bospop Festival. Wij houden je op de hoogte. Met natuurlijk ook juicy, sappige anekdotes van het festivalpubliek zelf. Hè. Ik zie al dat, ondanks de warmte, ja, de vloeibare boterhammen die worden toch wel flink genuttigd. Met hopelijk wel af en toe een glaasje water tussendoor. Want anders dan kun je nog alles omvallen natuurlijk. Nou, hoe die mensen dat allemaal beleven, dat horen we natuurlijk ook van ze. En natuurlijk ook van oud-Bospop-gedienden. En als ik daar net al even aan zat te denken, nou, er is wel één band, die hebben volgens mij wel de highscore bereikt wat betreft het aantal Bospop-optredens. Een stuk of 10 keer, meen ik zelfs wel. En ook een van de laatste concerten. Een van de laatste live concerten van die band. Ik heb het over Huub van der Lubbe en de rest van de dijk. Bos.

0: prachtig om te loesteren altijd. Met de bewegingen van Huub van der Luppe achter de microfoon. Die horen mensen wel zo chic.
1: L1. Bospop.
0: Helaas zullen zij dus niet meer op Bospop staan, want de dijk treedt niet meer op. Wim, nou ondertussen wel ook op Bospop zit, is collega Rian Moner. Rian,
2: hey, goedemiddag. Ruben.
0: Korte intensieve file achter de rug.
2: Ja, dat hoor inderdaad zo. De monster gaat voor over hebben om hier te zijn. Maar ik ben blij dat ik er ben en ik vind het super leuk dat ik er met tech ben. Want volgens mij is het de eerste keer dat we hier samen een programma maken.
0: Ja, dat is een primeur.
2: En ja. Ik dacht, maar doe op zo'n geschikte radiostem, dat is AI. Maar doe besteeds gewoon echt. Doe zet gewoon een levende lijf in.
0: Ja.
2: Ja, dat is toch wel heel bijzonder om dan toch een keer het gezicht bij de stem te krijgen. Heel leuk.
0: Ik moet zeggen, ik heb net al even zitten grasduinen door het programma. Ja, we zitten er vanavond tot en met 10 uur, dat ik me niet vergis. Dan kunnen we bijvoorbeeld ook nog in de uitzending een stukje Winning Temptation mee pakken. Dat is wel iets hoe dat ik persoonlijk nu kijk. Sharon den Adel met een prachtige galm.
2: Ja.
0: Is hij zelf een artiest de komende dagen misschien ook?
2: Nou, ik ben juist een beetje over het trein gegaan om te vragen van hoe zit je nu op te wachten. En ik kreeg Volbeat, veel truc.
0: Hebben
2: in het feest dat Volbeat heet, zelfs bij dit weer. En iemand zei, hoe heter, hoe beter. Ik denk omdat er dan veel met berg gegooid gaat weer ook. Maar Volbeat heb ik veel binnengekregen. Er zijn een paar lief. Floor Jansen, die is nu ongeveer, denk ik, op de bühne.
0: Oh, misschien
2: zo meteen.
0: Dat zou goed kunnen, ja.
2: Lenny Kravitz heb ik natuurlijk goed. En Moby, en dat heb ik zelf ook wel. Moby een keer live zien, dat lijkt me wel heel bijzonder.
0: Zo toevallig nog een filmpje voor B komen vuurige wegstongen ergens in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat... Dan zit je alleen al op het telefoontje te kijken. Maar toen was het al kippenvelmateriaal inderdaad.
2: Ja, dus, sommige zangeressen die destijds met hebben gedaan met de plaat... gewoon nu niet meer met op tour. Dus dan vroeg je immers anders erbij. En hij let een gospelzanger uitgenodigd.
0: Heb je
2: hem op het podium?
0: Ja.
2: Nou, niet normaal. Inderdaad, de kieks durf een telefoon, maar kippenvel.
0: Ja,
2: en dat dan samen op een veld metmaken in het duister. Ja, dat lijkt me wel heel
0: ik hoop dat de mensen ook meeneemt inderdaad merken. Ik zit trouwens te denken, het wijkt lekker een beetje doorgemerkt. Ook aan de mensen zoeken wel een beetje de schaduw op. Ik wist natuurlijk last bij Pinkpop geweest. Hoe deed het dan? We zitten nu op een 31 graden, denk ik.
2: Ja, Pinkpop wel heet.
0: 37 graden.
2: Ja, dit is wel... nu zit het van net begonnen, hè. Dus jullie hebben vanmorgen nog kunnen douchen. Dat verschil merken ze ook wel, misschien ten opzichte van zondag.
0: Ja, dat ook.
2: Maar op dit moment is het eigenlijk inderdaad best wel lekker. Maar er zijn stands hoe in zonnebrand gratis wordt afgegeven. En ik heb nu zich wel zien insmeren en zo. Het is wel gewoon felle zon. Dus ook al is er een lekker briesje... Het is natuurlijk toch weer om te verbranden. Dus goed smeren en veel drinken, blijft het devies.
0: Ja, dat is tijdloos natuurlijk, dat devies. Ja, wat betreft die temperaturen, dat is heel prima te hebben. Maar tegelijkertijd...

presente zomer in de Bolle bij L1. En dat allemaal vanuit Wiert natuurlijk dan. Hoe dat we ook wel een beetje een muzikale trip richting de Bospop-historie maken. Die groep bijvoorbeeld, 1989, 1999. En de absolute headliner van de editie 2013. Ik heb het over de Golden Earring.

dagen. Pingel van de Golden Earring natuurlijk. When the Lady Smiles. Wat trouwens ook wel een leuke traditie. Of traditie. Het is een paar keer voorgevallen, laat ik het zo zeggen. Hopelijk werd het op een gegeven moment nog een jaarlijkse traditie. Is dat als bospopartiesten richting Vlaaienstad Wiert komen. Dat ze dan ook een kleine tussenstop maken bij de kerk. Om daar dan al een muzikaal vuurproefje te verzorgen. Helemaal bovenin. Vanaf de kerktoren met het carillon. En zo deed James Blunt dat ook een aantal jaren geleden.

0: het Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Appen met de Jocs. Download de L1-app. Muziek, show en spektakel. Beleef de Mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
2: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
3: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
2: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
1: Beleef de Mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?

0: tonight.
1: Dit is toch een beetje sentiment naar de editie van 2024.
2: Live vanaf Boston.
1: De mannen van Train destijds op de heilige podiumplanken die brachten ook wel wat ten gehoren door vanaf het podium. Even kijken van Novo Jades op het podium binnen Temptation, Volbeat, Sluts af. Hartstikke leuk natuurlijk die muzikanten allemaal. Maar wat ook wel erg leuk is, ja, is natuurlijk toch een beetje de anekdotes, de bospop sentimenten van het publiek zelf. En dat is al meteen de reden waarom dat Rian op dit moment over het festivalterrein struint. Rian, hebben wij contact?
3: Ja, en ik begin niet bij het publiek, maar bij de crew, want ik mag jou een compliment uitreiken. Ik heb van veel mensen gehoord dat dit het schoonste festival is waar ze ooit zijn geweest.
4: Ja. Dat is goed gedaan dan, hè, voor de crew.
3: Dus mede dankzij aan jou als crew. En je loopt met een prikker over het terrein.
4: Yep. En mijn andere collega's die de vuilnisbakken leeg tafel schoonmaken. Dus we houden het schoon hier.
3: Ja, je ziet er nog monter uit. Je hebt er nog zin in, want het is hartstikke heet om hier zo hard te werken.
4: Ja, gelukkig ben ik nu pas een half uurtje begonnen.
3: Dus... Oh, je bent echt nog fris.
4: Ja, ik ben nog fris.
3: En hoe gaat je weekend uitzien?
4: Elke dag om 4 uur hier beginnen om het festival te cleanen. Dus...
3: En ga je dan tussendoor nog ergens spieken of kom je echt voor het...
4: Ja, het is ook voor het geluid.
3: De oren zijn gespitst. Ja. Dat kan gewoon tijdens het werk.
4: Tijdens het werk, muziek luisteren is altijd goed.
3: Super. En heb je dan nog een artiest die je echt graag wil horen?
4: Win Temptation dadelijk.
3: Oh, ja. Dus je blijft een beetje rond deze buurt prikken. Ja. Ik zie opeens heel veel op de grond liggen hier. Zou fijn zijn als je hier even blijft.
4: Ik zal hier prikken.
3: Succes, even een weekend. Ja, Ruben, die crew die moet het maken. En wat wel het leuke is op dit moment, is dat voor rond etenstijd zitten. Dus hoe ze normaal zou zeggen, de bar, daar is het hartstikke druk. Dat is helemaal niet zo, want ik zie dat de lange rij steeds bieden verse friet en snacks. Dat betekent dat ik even richting de bar kan lopen. Als je een verzoekje hebt, kun je het nu indienen, want ik kan het echt meteen metnemen.
1: Nou, ik ben wel benieuwd of dat de kastelein van dienst al helemaal in de stress is omdat 30.000 pilsjes zit op te tappen. Of dat het al vrij rustig is, eigenlijk.
3: Ja, ik kan het heel even vragen, hoor. Ik kom hier bij de kastelein.
5: 4,5.
6: En een water.
3: Ik kiep net de bestellingen binnen. Goedemiddag.
6: Hallo.
3: U bent nog fris en fruitig?
6: Absoluut.
3: En dat gaat het hele weekend zo blijven?
6: Zeker weten.
3: Zijn er nog een specifieke artiesten waarvoor je naar Bospop komt?
6: Volbeat. Dat is wel de topper, denk ik.
3: Ja, die heb ik veel gehoord. Dat wordt een groot feest. De bestelling van nu, die gaat dan niet de lucht in?
6: Nee, die is er al lang op.
3: Goed zo. Nee, maar er wordt ook veel minder met bier gegooid dan vroeger, denk ik. Zeker deze hitte. Kun je maar beter...
6: Zeker met deze prijzen.
3: Ja, dat, ja, je kunt ze maar beter opdrinken. Gaan jullie altijd naar Bospop?
6: Ieder jaar. Ja.
3: Waarom?
6: Omdat het gezellig is. En een vriendin van mij die woont hier langs. Dus daar staan we het hele weekend op de camping.
3: Oh, super.
6: Dus
3: dat is een soort glamping.
6: Altijd gezellig.
3: Oh, een eigen camping, dat is luxe. Ik laat jullie genieten van het drinken. Op dit moment wordt er betaald. Dat zal ik maar even netjes proberen zeggen. Hè? Dan kom ik heel even kort bij de kastelein. Hoe is het?
7: Het is prima. Het is gezellig. Goed weer. Veel mensen. Dus prima.
3: Het is een beetje stilte voor de storm, denk ik nu.
7: Nou, het is wel een iets rustigere plek hier. Dus op het moment dat er in de tent een optreden is, dan is hier wel de Noordburg wat rustiger. Dus is prima.
3: En is het voor dich nog een tactische reden om hier te gaan staan?
7: Nou, ik stond hier al een aantal jaren sinds het even hier zijn bar is. Dus een leuke plek. Dus,
3: Werk je met een vaste groep samen?
7: Nou, we geven ons wel met een paar man samen op. Maar voor de rest zijn we al meestal hetzelfde gezicht. Ja.
3: Wat maakt het zo leuk om hier te werken?
7: Een beetje ouwe hoeren met de mensen. Dat is vooral erg leuk. Iedereen heeft goeie zin. Zeg het maar. Dus, we kunnen daar zelf ook even kijken op het terrein. Dus dat is ook leuk. Ja. Nog wat muziek mee pikken.
3: Ik zie in de gezichten nu nog blij om Gerrit gewoon nog weer aan het werk laten. Want dan blijven die ook blij. Veel succes. Ja, ze zijn dus aan het werk hier op het terrein. Zowel de afvalprikkers als de tappers zijn langzaam aan het werk gezet. Want ja, het gaat natuurlijk pas echt beginnen. En vanavond wordt het groot feest.
1: Ja, dat belooft wel inderdaad. Ik zit te denken, even wel een hartstikke terecht applaus voor die vrijwilligers van de afvalprikker tot aan de barmedewerker. Natuurlijk zonder die mensen geen Bospop. Over Bospop gesproken, ja, de belofte die we hebben gedaan ook wel wat Bospop historisch schotelig vuur. Bijvoorbeeld de headliner van 3 jaar geleden. Nou, dat knipje duurde het af toch niet? Ah, dat wel toch. De mannen van Simply Red.

0: De dromen die werkelijkheid worden van Two Brothers on the Fourth Floor. Hier ondertussen op Bospop. Niet langer duwen natuurlijk.
1: L1. Vanaf Bospop met Rian en Ruben.
0: Ja, Ruben op dit moment in het radiohutje. En Rian streunt de festivalweide over. Ik hoef net te kennen van, ik kon even richting de mainstage. Rian, goeiemiddag. Er is op dit moment even de wisseling van de wachten. Of
2: nee, Floor Jansen is net begonnen. Ah. Dus op dit moment op de mainstage Floor Jansen. Daar is het ook al flink druk. Ik denk dat Luda toch wel bijzonder ving, huur. Zo'n internationale carrière en dan gewoon de ouders nog immer in Beegden. Dan vult dit toch wel een beetje wie toes komen. En toch wel alsof het gaat extra aandacht en applaus verdient. En zo eens op mainstage op zo'n groot festival terecht kunt. Dus hier is het druk. Waal nog redelijk bedeesd, huur. Want het is steeds vol in de zon. Dus er zijn veel lui die zitten. En ik weet niet, Ruben, of ze de uitdrukking kent. Een hond of een baasje gaat steeds meer op de hond lijken.
0: Ja, heb ik wel zo'n geertje.
2: Maar ik denk dat Bospop publiek ook een beetje op de artiesten gaat lijken. Want ik heb gewoon ZZ Top voor mij zitten. En ik kan heel even biezen zitten. Dus even kijken of dat mag. Want ze hebben een soort eigen VIP-deck gemaakt. Zo wie dat bij artiesten huurt. Hè. De klapstoeltjes zijn metgenomen. De dekentjes zijn uitgelacht. En ik kom heel even erbij. Goeiedag meneer, mag ik u wat vragen? Oh, daarbij, wacht, kom ik daar heel even bij. Mag ik heel even bij u komen zitten? Hij heeft een soort eigen terras gecreëerd hier. Wat heerlijk, deze plek.
3: Jazeker. Je moet voor jezelf zorgen.
2: Ik zou een schatting willen maken, maar het is een aanname. Komt u voor ZZ Top?
3: Nee.
2: Welke artiest wilt u graag zien dit weekend?
3: Wisdom Temptation.
2: Oh ja.
3: Ja, de Regressive Progress Group. Die vanavond om 9:15. Ja. Die is ook goed.
2: Kijk, en zijn die hier alleen vandaag of het hele weekend?
3: Ik ben er alleen vandaag. Oh. Die gasten die zijn alle drie de dagen hier.
2: Dat zijn de echte festivalgangers.
3: Ja, die hebben meer ervaring dan ik. Ja.
2: En hoe is het dan voor u als iets minder ervaren festivalganger?
3: Oh, wat geinig. Ja. Dus ja, vooral. Ook, ja, mensen kijken. Dat is ook een onderdeel. Ook wel leuk.
2: Ja, er is hier genoeg te zien. Dat is zeker waar.
3: Ja. Dus, alleen ja, de temperatuur had iets minder gemogen.
2: Ja, wachten even totdat de zon ondergaat. En dan kunt u dan genieten van de andere muziek.
3: Absoluut.
2: Super. Nou, goed smeren, goed drinken. Okay. En veel plezier.
3: Ja, oké, okay, dank je.
2: Nou, dat is toch best bijzonder, Ruben, om dan eens te pakken te krijgen voor de eerste keer naar Bospop geeft. Ja. Want over het algemeen zijn er heel veel lui die ieder jaar terugkomen en die zeggen, ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit, wij er op het podium steed, S4 het maar gezellig maken onderling. Dus die kom ik dadelijk vast, och zeker nog tegen.
0: Nou, dat denk ik gewoon inderdaad. Het duurt inderdaad van veel mensen die zeggen, ja, muziek, artiesten, hartstikke leuk. Met de sfeer op Bospop, door, dat is eigenlijk de doorslaggevende factor waarom dat we ieder jaar toch terugkomen. En dat begrijp ik al wel als dat ik je even zo in de verte turen over de festivalweide. Er werd lekker gebuurd. Mensen staan te lachen, te zaniken met elkaar. En dan op de achtergrond nog nou, heel wat degelijke muziek. Over de muziek gesproken, dit heerschap stond er heel wat jaar geleden. Carlos Santana.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Zo heet was de zomer.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De politie meldt een urgente vermissing. Een 60-jarige man is niet meer gezien sinds afgelopen maandag, toen hij wilde gaan wandelen in Vaals. Frans Timmermans is benoemd tot minister van Staat. Dat is een eretitel voor bestuurders met uitzonderlijke verdiensten voor het land. En Rijkswaterstaat gaat de komende 2 weken werken aan de A73. Vanavond om 9 uur wordt de snelweg tussen Tegel en Roermond in zuidelijke richting afgesloten.
9: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend.

0: en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden.
1: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
2: 25 en 26 juli.
3: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
1: ihf-festival.nl.
4: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.

Ja, zit je nou al de afgelopen 3 minuten met gefronste wenkbrauw? Waar ken ik deze plaat nou toch ook alweer van? Dragostadintij van, wat was het, dik 20 jaar geleden volgens mij alweer. Die Bulgaarse gasten op die vliegtuigvleugel hadden toen die dikke knaller van een zomerrit. En ja, daar gingen dus David Guetta en One Republic de mosterd halen. I Don't Wanna Wait. Hier net vanuit het Bospopterrein. Misschien zit je nog in de auto richting datzelfde Bospopterrein. Heb je last van enige vertraging, want het is druk op de Limburgse wegen. En ook als je vanuit Brabant komt. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk dat vanmiddag gebeurde op de A67. Veel verkeer werd daardoor over de A2 geleid. Ik zit tegelijkertijd nu nog even te kijken. Goed nieuws, want op diezelfde A2 in zuidelijke richting nog een klein kwartiertje file, als het al is. Volgens mij eerder richting een 10 minuten. Dus nou, mocht je je daar nog bevinden, weet dan dat je waarschijnlijk die hemelse poorten van het Bospopterrein snel zal gaan zien. Trouwens, wat betreft de muziek, ja, we putten hier ook zo'n beetje uit de Bospop-historie natuurlijk. En dit was die ene voormalige loodgieter uit Sheffield die gelukkig muziek besloot te gaan maken. 2005 stond Joe Cocker er.

0: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Oeh. Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
2: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.

Lodge. Hey, allemaal rechtstreeks van Hoedwiert, van hoe het Bospop Festival. Hoe dat even spieken op het tijdschema. Floor Jansen net afscheid heeft genomen op het hoofdpodium. L1. Bospop. En zo meteen ding dat de gitaarversterkers een beetje naar de rechterkant weer opengedraaid. Want Biscuit Park zal zo meteen beginnen op de Harley-Davidson 10 stage. Dat beloven wat. Tegelijkertijd zit G.O. even kijken, want wij stonden in het hoekje. Hoe dat ook de Burgondische specialiteiten uitgestald stond. Ja, en de tijd dat er op festivals alleen maar een frietje of een boterham met pindakjes worden verkocht, is al lang voorbij natuurlijk. Als dat G.O. even kijkt, nou, een gemiddeld all-you-can-eat restaurant heet minder in de aanbieding dan heet Bospop. Crepes, lumpia's, steakhouse, friet, pizza, kebab, nu met maar op allemaal. Het is absoluut onmogelijk om te zeggen van ja, ik lust hier niks. Nee, want er is zoveel natuurlijk. Wat betreft de platen bij LN Radio vanuit het Bospop Festival, vullen we ons natuurlijk een beetje schatplichtig om ook wel een beetje te putten uit de Bospop-historie. En ene manier komen, nou toch al regelmatig te zeggen, al wel vaker langs in Wiert. Dat was bijvoorbeeld 2013, maar ook een kleine 10 jaar geleden, 9 jaar geleden, 2017. En volgens mij was dat het jaar dat er zelfs Anouk, want die was norm geprogrammeerd, een beetje boos maakte, omdat zijn toegift ietsjes langer doorging dan van tevoren bedacht. Ik heb het over Roger Hodgson. Die speelde toen de 10 stage hartstikke radicaal plat. Onderhanger met deze.

0: Berendse Date, een zomerse duit en het hitzakje net heen bij Bospop Radio. Even kijken, Rian ondertussen ook weer even op het basisstation.
1: Ja, dat hebben ze het hier groot, Ruben. Ik hoop dat ze weten wie groot dat ze het hebben. Want in de zon is het echt niet te doen hier. Lu zijn het waaien, aan het wapperen, aan het smeren. De hoedjes en de petjes komen uit de kasten. Gelukkig zijn er veel tenten hoe ze kinds schuilen, wil ik nu nou zeggen. Maar hoe ze even weekends komen van die zon. En nog even, en dan gaat het natuurlijk onder. En dan kent ze helemaal genieten van de muziek.
0: Dat is inderdaad ook. Ja, dat is echt een zoele zomeravond.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Heerlijk.
0: Ja, dat is wel iets om naar te kijken met straks dan Volbeat. Even spieken, wat hebben ze nog meer op een rolstoel? Florianse is net afgelopen, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat was super. Nou, ja? Wat fantastisch hoor. Florianse speelde solo. Die zit ook in de band Nightwish. Daar met toeren ze de hele wereld over. Nu ook solo. En haar ouders komen uit Beegden. Dus ze is dan toch dat alle Limburgers zich een beetje verzamelen.
0: Ja, ja, ja.
1: En zie hij solo wel een liveband om zich heen. En een van de muzikanten van die liveband, ik wil zeker de bassist of de gitarist, daarvoor wordt het erg chaotisch op dat moment, maar volgens mij de bassiste, hoogzwanger. Oh. Nou vandaag met zwangerschapsverlof. Dit was haar laatste optreden van deze tour. Dus die kreeg nog een staande ovatie dat ze zo stinkt te rocken op dat podium.
0: Dat is wel prijswaardig.
1: En dat de nieuwe
0: generatie
1: dat dus echt letterlijk had metgekregen vandaag hier op Bospop.
0: Oké, nou ja, die zorgen dus zelf voor kerstverse bandleden digitaal. Net Yves Berendsen terug in de tijd. Nou ja, dat geldt al wel voor deze plaat. De welbekende soundtrack van John en Olivia, of John Travolta en Olivia Newton-John. Grease van natuurlijk Frankie Valli.

0: vaak dat ik de film toch niet heb ontkieken samen met mijn twee zusters. Ik was hem op een gegeven moment helemaal uit de koppen dat Danny en Sandy allemaal tegen elkaar zachten. Trouwens, hey, ondertussen heel wat angst, want bezoek in de studio. Er heeft zich een vriendengroepje gemeld. Hartstikke leuk. De zoete inval is geheel van toepassing hier op dit moment.
1: Live vanaf Bospop. Dit is L1.
0: Heren, ja, het is een beetje de grote en de kleine, mag ik het zo noemen?
2: Ja, zullen we het zo maar noemen, ja.
0: Goedenavond nog niet, goedemiddag, ja, heet het dan ook officieel. Heren, hoe bevalt het Bospop?
2: Ja, tot nu toe heel fijn festival. Eerste keer dat ik zelf ook ben. Ik moet zeggen, de sfeer hangt er goed in.
0: Oh, dat is de première voor jou. Oh, wat leuk.
2: Ja, zeker.
0: Leg eens even uit, wat is op een gegeven moment een beetje de besluitvorming geweest van, nou, weet je wat, ga ik eens richting Weert naar het Bospop Festival. Lijkt me wel wat.
2: Sorry, nog één keertje.
0: Wat op een gegeven moment de reden is geweest dat je hier naartoe kwam? Wat heeft je toen besluiten om naar Bospop te komen?
2: Ja, ik heb mij later aangesloten, maar we zagen natuurlijk dat een paar van onze favoriete bands hier naartoe kwamen. Airborne komt hier, Volbeat is vanavond, Steel Panther komt ook. En ik ben hier met de jongens van de band en die zeiden van, hé, wij hebben tickets, gaan jullie ook mee? Ja, dan is natuurlijk...
0: Ja, dan kun je niet
2: dat onderuit
0: natuurlijk.
2: Je
0: zegt, ik ben hier met jongens van de band.
2: Ja, dus wij zijn een opstartende band. We zijn nu eerst ons album aan het schrijven voordat er eigenlijk überhaupt iets bekend wordt gemaakt. Dus dat zullen we nog een beetje geheim houden. Onthouden naam Sheelix, maar goed.
0: Sheelix, zo heet de band.
2: Dat wordt hem, ja.
0: Oké.
2: En we zijn hier, iedereen is hier behalve de drummer.
0: Oké.
2: Want die had een belangrijker feestje.
0: Ah, nou ja. Ja, die mist wat. Dat is één ding dat zeker is. En dan ben ik altijd wel benieuwd op het moment dat je dan zo'n beginnende band bent. Want je hoort wel eens vaker, nou ja, coverbandjes staan nu overal. Maar dat maakt ook een beetje dat de kansen voor de beginnende bands, ja, die zijn dan een beetje de mogelijkheden, zijn dun bezaaid. Komen jullie ergens aan het spelen toe, denk je?
2: Ja, we hebben hier en daar wat ingangen. We zijn zelf ondertussen ook al wat langer in de muziekwereld bezig. Zelf ben ik ook te werk als tourmanager. Ga ik ook met grote artiesten op pad. Dus weet je, je hoeft maar net iemand te kennen. En als die zegt, hey, jullie kunnen bij ons jullie showcase neerzetten voor de eerste keer, dan komt het wel goed.
0: Oh, het is echt het netwerkje moet je toch wel hebben, ja. Natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Oké, en als dat we het over ambitie hebben, dan kunnen we een bepaalde belofte maken over 5 jaar op het hoofdpodium bij Bospop.
2: Ja, dat teken ik meteen voor.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Wat voor muziek is het die jullie maken?
2: Wij vallen vooral in de 80s glam metal hardrock sfeer. Dus ook Steel Panther, Airborne. Ja, heel veel Steel Panther geïnspireerd ook.
0: Oké.
2: En Motley Crue, ook super vet. Van Halen. Ja.
0: Die documentaire hebben jullie dan natuurlijk gezien, hè, van Motley Crue.
2: Ik ken hem van binnen en buiten.
0: Dat die mieren begon te snuiven en zo.
2: Ja, zeker.
0: Doen jullie dat ook in de vrije tijd? Of,
2: ja, hier.
0: Oh, daar gaat de vinger omhoog. Lekker. Ja, ja. Oké. Ik zag al wat rondkruipen in je snor, inderdaad.
2: Ja.
0: Mannen, heel veel plezier. Voor jou de eerste keer op Bospop. Geniet ervan, zou ik zeggen. En heel veel succes wat betreft de muzikale carrière.
2: Ja, komt goed. En bedankt voor de interview.
0: Geen probleem. Weten we dus al wat over een paar jaar te wachten staat hier op het hoofdpodium. Sheelix was het volgens mij.

0: show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
1: Hey Frank.
2: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
1: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
2: Oh ja, joh.
1: Gereedschapkist, meterkast.
2: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
1: Hé, hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
3: Top! Jij blijft Bob.
1: Maf Kees.
2: Nou, succes, hè. Hé, en check de brievenbus nog even.
0: Beleef de mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers, vandaag gevangen, morgen in huis.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Nu tot 50%.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De politie meldt een urgente vermissing. Een 60-jarige man is niet meer gezien sinds afgelopen maandag, toen hij wilde gaan wandelen in Vaals. Frans Timmermans is benoemd tot minister van Staat. Dat is een eretitel voor bestuurders met uitzonderlijke verdiensten voor het land. En Rijkswaterstaat gaat de komende 2 weken werken aan de A73. Vanavond om 9 uur wordt de snelweg tussen Tegel en Roermond in zuidelijke richting afgesloten.
2: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
6: 25 en 26 juli.
7: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
8: ihf-festival.nl.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Shawn Mendes en Stitches BL1. Net 6 uur geweest, dat betekent etenstijd. Och, hier op het terrein van L1. Pompel in Weert. De L1 studio is geparkeerd. Tussen alle heerlijke eetstands op het terrein van Bospop. En dat betekent dat ik omringd ben door het Bospop publiek. Ik heb nog nooit zoveel zonnehoedjes gezien. Zoveel zonnebrillen bij elkaar gezien in alle kleuren en maten. Af en toe een kale kop ertussen, maar daar liep goed ingesmeerd, want het geeft nog goed. Dus ondanks dat ik alleen in de studio ben, ben ik niet helemaal alleen met het publiek om me heen. En met collega Ruben Wekers, ergens anders op het festivalterrein, Ruben.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Ik sta op dit moment tegenover de tentstage. Daar is Biscuit Park een orkaan van geluid aan het verzorgen. Dat is dan zo'n beetje een combinatie tussen Linkin Park en Limp Bizkit. Dus ja, voor de kinderen onder ons, die weten wel dat dat heel wat gitaargeweld teweeg brengt. Daar tegenover heb je die Bospop letters. Zodat je heel wat mensen mij op een foto ziet. Gewoon. Die zijn, ik denk wel een 2 meter hoog en zeker 10 meter breed. Ik zit even te kieken. Twee dames heet tegenover mij. Die hebben een waaier. Want je zit vol in de zon, dames. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Het wappert gewoon door. Het is verkoeling op thee, meneer.
2: Ja, dat is echt nodig. Is een beetje...
1: Want we zitten op en bij de 30 graden. Is het te hebben?
3: Ja hoor.
2: Hier wel.
1: Waar komen jullie voor?
2: Lenny.
1: Die is komende zondag, hè?
2: We zijn aan het voorbereiden.
1: Dat is een hele mentale voorbereiding natuurlijk. Hè. Ik bespeur een harde G. Waar komen jullie vandaan?
2: Delft,
1: oké. Dus wel een stukje rijden dan volgens mij, hè?
2: Ja, maar het is moeite waard.
1: Zijn jullie ermee bekend dat Weert ook te boek staat als de vlaaie stad van Limburg?
2: Oh, de vrijste stad, tuurlijk.
1: Vlaaien. Jullie noemen taart, volgens mij. Vlaai. Limburgse vlaai.
2: Ja, die kennen we.
1: Hebben die alleen genuttigd?
2: Maar nog niet genuttigd. Nee, we hebben alleen bier.
1: Ah, zo. Ja, dat is ook goed natuurlijk.
3: We moesten de tent opzetten.
1: We staan ook op de camping natuurlijk dan. Is dat dan morgenochtend op, of morgenochtend, morgenmiddag misschien, ik weet niet hoe lang dat jullie blijven liggen, dat je dan op een gegeven moment ook helemaal die tent uitzweet, of valt dat mee?
3: Nou, we zijn er wel bang voor.
1: En dan uitslapen zal er niet bij zitten, dan neem ik aan, hè?
2: We gaan ons best doen.
1: Nou, heel veel succes en heel veel plezier vooral, hè? Goedjes, hè? Van de Limburgse radio, dus ja, jullie kunnen hier dadelijk niet meer omgezien over het festival. Iedereen zal jullie herkennen vanaf nu, met de waaier natuurlijk. Nou, Nederland en Limburg is hier dus, Rian. En ja, hartstikke begrippelijk. Van heinde en verre komen ze hier richting Weert om Nederland de muziek aan te huren. Maar oh, wel een stukje blij misschien op terugweg dan even mee te nemen richting Delft deze kwestie.
0: Collega Ruben op het festivalterrein, die heel toevallig tussen twee dames terechtkomt en heel toevallig werd uitgenodigd om in de tent maar een stuk vlaai te komen eten. Het zal August niet. We zijn op Bospop in Weert en dat is het festival hoe Toto wel eens had gestangen. De ervaren festivalgangers kunnen zich dat herinneren. De nieuwe festivalgangers die kunnen zich vrijen op Tribute to Toto.

0: live op Bosbop Hoeving. Ik wel de rode loper uitgehold mocht huren. Want er lukt me toch het talent over Bosbop. En dan zou ze zeggen, ja Rian, hallo, de best op een festival. Natuurlijk is er veel muzikaal talent. Maar de L1-studio kiek uit over het eetgedeelte van Bosbop. En ik zie me lui met, nou, een bakje frietjes, drie pilsjes, nog ergens een bruutje frikandel erbij, dan de oor nog voor de vrung, even get vast en de heng, de zonnebrandcreme. En ik vind dat een talent op zich. Ruben Wekers is op het festivalterrein. Ruben, kunt ze me meehelpen met de award-uitreiking?
1: Nou, toevallig. Zit ik hier even een beetje stiekem eigenlijk. Want je ziet dat mensen absoluut wel het eten als prioriteit hebben. Ene mensen in het bijzonder te aanschouwen en is net kon zitten. Meneer, goedenavond. Hallo. Goedenavond, niet schrikken vanuit L1 Radio. Smakelijk eten alvast. Ik zie hier een zeer smakelijk kroketje, frikandel en een frietje mayonaise. Laat het breed hangen dan vanavond, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ik zag u net al even staan en ik zag u met de rechterhand frikandel kroket vasthouden, linkerhand frietje mayonaise. Ik denk, ja, als dat die zo blijft staan, dan zult u toch een hele avond honger houden.
2: Ja, nou gaan we eraan beginnen.
1: Smakelijk, smakelijk. Ik merk, hij is druk bezig wat betreft zijn culinaire specialiteiten.
0: Ja, snap ik. Prioriteiten.
1: Ik heb trouwens een vervelende reporter. Beter wil dat je net eindelijk kunt beginnen aan het eten. Even kijken, deze mensen hebben wat anders op het menu stond. Dames en heren, goedenavond. Smakelijk eten allereerst. Wij zijn vanuit LN Radio ontzettend benieuwd welke culinaire hoogstandjes jullie nuttigen. Ik zie, wat is dit voor interessant? Een opgefrommelde pizza of zo?
3: Nee, dit is een dunner kebab.
1: Oh, een dunner kebab?
3: Ja, ja zeker. Ja. Okay. Ja.
1: En u houdt het...
4: Ik was in twijfel. Zou ik een dunner pakken met friet? Heb ik dan maar voor een friet gekozen.
1: Ja, want dit is natuurlijk wel hard nodig op het moment dat je een hele dag festival bij de betreedt. En flink wat meters.
4: Op een gegeven moment, als je wat gedronken hebt, dan heb je toch op een gegeven moment honger. Ja, dat... Als je op de arbeid moet...
1: Ook nog inderdaad, ja. Ook nog inderdaad. Hoeveel eten jullie op zo'n dag? Is dat even één keer nu s'avonds? Mag gewoon eerlijk zijn. U kijkt al naar man, lief.
3: Het is een geluk, er is geen beeld bij je.
1: Maar daar gaan toch wel een paar porties tegenaan dan?
3: Nou, ik ga alleen voor de frit. En een portie of twee kan er wel in.
1: En ik weet altijd, Spap doet dat toevallig zelfs. Die ziet, ja, ik wil eigenlijk... zeg vier van de vijf eertijdjes met de verschillende specialiteiten wat gehad je hebben. Dus heb je ook zoiets van dan één keer friet, één keer durum en één keer nasi nog of zo?
4: Nou, ik pak straks nog een durum, als ik die zo zie.
1: Nog een durum erbij, ja. En dan, ja, hier aan de andere kant ook wat...
3: Ik denk wel gewoon een frietje, ja.
1: Oké, dit is een prachtig culinair compact akkoord, denk ik hier. Smakelijk.
4: Maar
1: eet
4: zelf niks.
1: Ja, dadelijk ga ik wat proberen of dat er wat frietjes naast de pan zijn gevallen. Smakelijk en een fijne avond, hè. Ik zag net al, Rian, dat weet ik ook. Ja, want de tijd dat je alleen een frietje mayonaise en een frikandel kon kopen op een festival, ligt natuurlijk ver achter ons. Ondertussen dan, het lijkt meer het soort all-you-can-eat buffet, hey, wat er allemaal uitgestout zit. Van burgers tot waffles tot nasi, bami-zinnig. Dus voor ieder wat wil ze in ieder geval.
0: Er is heel veel muziek op het festivalterrein, maar als ik heel goed loester, dan huurig de maag van Ruben Wekers rommelen. Volgens mij heb ze zichzelf aan een watertanden gekregen, Ruben.
1: Best wel, ja.
0: Dus ik smaak.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Appen met de jocks. Download de L1-app.
3: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Het is net 6:30 geweest.
9: Dennis Ewald met het L1-nieuws. De provincie Limburg gaat 's nachts toezicht houden bij de brug over het kanaal Wessem-Nederweert. Die brug in Kelpen is vanwege achterstallig onderhoud verboden voor zwaar verkeer. Maar omdat verbodsborden werden genegeerd, heeft de provincie er een hoogteportaal laten plaatsen. Maar blijkbaar wordt ook dat genegeerd, want er is al iets tegenaan gebotst en de chauffeur is doorgereden. De toezichthouders worden in ieder geval de komende week ingezet. De politie meldt een urgente vermissing. Een man die maandag met zijn auto naar Vaals reed om daar te gaan wandelen, is sindsdien niet meer gezien. Het gaat om een 60-jarige man uit het Utrechtse Maarsen. Zijn auto is wel gevonden, die stond in Kerkrade. België wil volgend jaar een digitaal tolsysteem invoeren voor het gebruik van snelwegen en regionale hoofdwegen. De opbrengst gaat naar onderhoud van het wegennet. De Nederlandse overheid is er niet blij mee. Verkeersminister Vincent Karremans.
10: Ja, ik vind dat teleurstellend dat ze dat gaan doen. Ik heb ook veel contact met mijn Vlaamse collega hierover gehad. Ik heb hem ook gevraagd van zijn er mogelijkheden voor verzachtende maatregelen. Zeker voor mensen in Limburg, in Zuid-Brabant. Die heel vaak ook voor hun werk soms gewoon elke dag de grens over moeten. Die gewoon nu moeten gaan betalen voor een vignet. Nou, hij heeft gezegd dat hij ernaar ging kijken. Maar ik heb begrepen dat het er niet in zit in het pakket wat ze willen voorstellen. Dat vind ik erg teleurstellend.
9: Vanaf mei 2027 zou het Belgische tolsysteem in moeten gaan. Maar of dat lukt is nog maar de vraag. Een Duitse poging zoiets in te voeren struikelde over Europese regelgeving. Frans Timmermans mag zich voortaan minister van Staat noemen. Die eretitel gaat naar bestuurders met uitzonderlijke verdiensten voor het land. De Maastrichtenaar was onder meer minister van Buitenlandse Zaken en vicevoorzitter van de Europese Commissie. En Rijkswaterstaat werkt de komende 2 weken aan de A73. Dat betekent meerdere momenten waarop de snelweg gedeeltelijk dicht is. De eerste afsluiting gaat vanavond om 9:00 in. Dan wordt de A73 gesloten vanaf Tegelen tot Roermond in zuidelijke richting. Het weer, zonnig en maximaal 30 graden. Na zonsondergang nog lang warm. In de heldere nacht koelt het af tot 15 à 17 graden. Morgen de hele dag zon en 32 graden.

0: zo zijn dat Bryan Adams nog eens terugkeert naar Bospop 1999. Stingen dan.
1: Vanaf Bospop met Jan en Ruben.
0: En voor lieve hoop hè, dat er nog een keer terugkomt, want dat zou toch super zijn. Wat zou ik hem graag nog een keer live zien? Summer of 69, hoe het zou be, L1 vanaf het Bospopterrein in Weert. Hoe het stof opdwarrelt. Omdat het toch erg druig is, erg zonnig is op het festivalterrein. Er zijn gelukkig genoeg tenten om het GM op te zoeken. En ik zie gewoon nog een keer ZZ Top zitten. Oh, dat is ongelooflijk. Ze moeten morgen optreden, maar ze zijn nu al een hapje het eten. En ik ben ze zeker al 8 keer tegengekomen. Dus wat dat betreft is dat te gek. Ik zit midden in de uitzending. Wil ze het zeggen of niet?
2: Wat een mooie dame.
0: Wat zeg je?
2: Wat een mooie dame achter het
0: bier. Oh, dankjewel voor het compliment. Ik ga lekker wat drinken, want het ziet er goed uit, het biertje in de handen. Ik zie heel veel lui genieten van gaat eten op dit moment. Want dat is het moment van de dag. Er zijn och lui aan het genieten van live muziek. Er wordt gefruit op Rhythm Temptation straks op het podium. Het is intussen ook nog de week van de Limburgse popmuziek. En als er één artiest is waarvan ik denk die zou heel groot passen hier op het terrein, dan is het wel Phil B. uit Mergrotte. Is hij niet hier, want steeds bieden vrijheid of concerten, dat is al niet verkeerd. Maar ik denk dat voor hem nog wel eens terug kon zijn en weer. The Letter.

0: Lipa en Houdini bij L1. Bospop. Live vanaf het Bospopterrein. En ik kan me voorstellen dat ze wel eens op een terrasje hebben gezeten. Op een drukke zomerochtend. En dat ze om zich heen alle lui hebben bekeken. Dat is zo ongeveer ochtendsetting hoe Ruben en ik over het festivalterrein heen kijken. Want tegenover ons zijn de zitplaatsen om even een hapje te eten. Nou, en de meest kleurrijke figuren komen voorbij. De leukste bandshirts komen ook voorbij. Oh, ik zie. Oh, kom even hierheen.
1: De Belgische supporters.
0: Ja, de Belgische supporters komen
2: dus. De rode duivels.
0: Kom even hierheen. Kom even bij de microfoon staan, de Belgische supporters zijn hier.
2: Kom even
0: is een
2: naar boven.
0: Hele bescheiden Belgische vlag, mag ik zeggen. Als het, ja, als er verloren wordt, dan kun je hem snel opbergen, geloof ik. Ja, dat is best voorbedacht. Ja. Vanavond is het natuurlijk zover. Hoe gaan jullie dat doen hier vanaf het festivalterrein?
3: Ja, met de gsm. We verwachten eigenlijk een groot scherm, maar ja, ik weet niet waar dat groot scherm is om te volgen.
0: Oh ja, ik ben bang dat hier op het terrein geen groot scherm is om de duivels te volgen. Maar er zullen genoeg mensen om jullie heen met jullie meeleven.
3: Dat
0: want,
3: was wel het minst, hè? Groot scherm om de voetbal te kunnen volgen.
0: Ja, met Nederland eruit denk ik dat die plannen er ook uit zijn gegaan.
3: Supporter voor de Belgen, hè?
0: Ja, dat is het natuurlijk wel vanavond. Ja, zeker. Oké, we zien drie mensen op een rij. Ik wil van ze alle drie even de verwachting voor vanavond. Wat gaat het doen? Maar Spanje, dat is niet niks hoor.
3: Ja.
0: Kom even bij, sorry, ik verstand je niet. Wat denk je?
4: 1-1 en winnen met penalties.
0: Oh, kijk. Het wordt spannend. En voor jullie?
5: Ja, ik had dezelfde. 1-1 penalties.
6: Ik ga voor 1-2 dan.
0: Goed zo, klein beetje brutaal. Ja, dat moet vanavond ook. Hè. Jullie moeten ze pakken, zo is het. Heel veel plezier. Toch op Bospop vandaag. En ik zie het Volbeat t-shirt al erbij. Dus is het alleen vandaag of het hele weekend?
7: Ja, alleen vandaag.
0: Alleen vandaag. Voor Volbeat en voor een feest.
6: Nee, ja, maar ja, ik heb hem nog niet aan. Dus
0: oh, t-shirt van Volbeat heb je nog mee.
5: Rhythm Temptation.
0: Oh, Rhythm Temptation. Ah, kijk. Ah, kijk, dus je komt ook Nederland een beetje supporten. Dat is fijn. Kom nog heel even bij de microfoon. Waarom Rhythm Temptation? Wat vind je daar zo goed aan?
6: Ah, ik ben al fan van mijn 17 jaar, denk ik. Dus ik ben al jaren fan. Ja.
0: Heb je ze alles live gezien?
6: Ja, ik heb ze al meerdere keren live gezien. Ja.
0: Oh ja, en wat maakt ze zo goed?
6: Speciaal daarvoor kom ik naar hier, naar Bospop.
0: Ja, en wat maakt ze zo goed live? Wat maakt ze zo goed live?
6: Ja, live of niet live maakt eigenlijk niet uit. Ik vind ze een prachtige stem, prachtige groep. Ja, top.
0: Ja, en dus ook een beetje nostalgie wel.
6: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Nou, super. Ga ervan genieten straks. En ik durf verder niks te zeggen, want ik wil niks jinxen. Maar ik wens jullie veel plezier vanavond. Zal ik het zo zeggen?
6: Ja, het vinden.
0: Heel
6: laat
0: veel
6: het tweeten,
0: plezier. Geniet van Bospop, dank jullie wel.
3: Support er maar mee voor de Belgen.
0: Ja. Gaan we doen, dank jullie wel. Veel plezier, geniet ervan. L1 live vanaf Bospop.

to Soul en Back to Life. Die al één ochtend volgende band zingen regelmatig op Bospop. En zorgt dan meestal voor een heel groot feest. Maar dat kan zich misschien ook voorstellen. Zo'n groot festivalterrein met zoveel lui bij elkaar. Zoveel Limburgers bij elkaar. Die een favoriete lui misschien wel om zich heen. Lui hoe mensen best opgegroeid. Lui uit een dorp, uit een stad. Van vreugder. En als die zon dan een beetje ondergeet, dat ze nerven het bier gooien, elkaar ook even samenpakt. En met zings, met de pil in brand. Drone Hesse, die alleen.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong.

0: Bird, what do you want from me?
1: LA. Live vanaf Bosbol.
0: Vanuit Weert Zenig. Vanuit studio in Weert Zenig. Tegenover mij heel veel lui. Lekker even eten door zo'n momentvuur. En achter een soort zee van lui die even in de schiem zit om een frietje of gaat anders te nuttigen, wordt er heel hard gedanst. Want ik kijk zo de silent disco in. En door gewoon handjes in de lucht, door zijn kopjes aan het schudden. Terwijl ik niet echt kan zeggen op welke muziek dat het is. Want sommige lui hebben de handen in de lucht. En andere lui die zijn, ik denk toch, ik zou zeggen ABBA. Als ik dit nu zeg, dan zijn ze een dans op ABBA. Maar goed, dat gebeurde in mijn hoofd misschien wel snel. Bosbop 2026, terwijl het in 1981 allemaal begoos. Op 4 juli toen, nou dat is toch, ik wou zeggen, niet op de dag af. Maar we zien alweer gaat weer. En die eerste editie, die sting in het teken van lokaal talent, van pionieren, van kieken wat het allemaal gaat weren. En dus ook veel nationaal talent. Golden Earring, Sting Daw, heb ze al gehoord, maar wij ook toch hoor. En wat hij heeft dat met willen maken, hoor Herman Brood en his Wild Romance.

0: Ray, where's my husband? Be yelling.
1: Dit is
0: het zonnige bospopterrein, hoe die zon... Ja, dit vind ik toch helemaal wel een moment. Geet branden, er weer allemaal biertjes in de lucht gehouden. Er wordt geproost. Ik kijk oer op de bar. En er is één emus net van de bar afgekomen. Hij had zijn pilsje in de lucht gestoken. En dat steekt meteen de hele groep aan. Er wordt een soort, wie het had, zo'n haag gemaakt. Een erehaag voor deze man, die eindelijk zijn pilsje in de hang had. En alle pilsjes gewoon in de log. En er wordt gedronken, zo wie dat geeft, met dit lekkere weer. Ik zie nog water hier. Maakt zich toch verder maar niet druk om. Maar vooral veel gezelligheid, want dit is het moment om heel even bier te tanken. Of in ieder geval, dit is de plek op het terrein om heel even bier te tanken. Tessie gaat rustiger geworden, want op dit moment op de main stage Airborne Rock, zoals alleen Australiërs dat kunnen, knoeren hard en zonder omwegen. Moest een beetje denken aan AC/DC, aan Motorhead. Dus het gaat flink los op het hoofdpodium. En in de tussentijd geniet ik hier van de lui die een beetje bier tanken zijn. En ik moet zeggen, nog niet uitgeput zijn. Ze zijn er allemaal nog best wel monter uit. Als er een hapje ingeet, dan kan ze toch wel weer gaat aan. Zo ziet het in ieder geval wel uit. En het is dag 1, hè, dus verblieven nog even fris. Want tot en met zondag Bospop en Weert. En L1 is er live bier.

Anna Spyro en Material Lover. BL1 live vanaf het festivalterrein in Bospop. Hoe we natuurlijk aandacht hebben voor de line-up van dit jaar. Want het is er nogal één. Morgen Moby. Ik heb veel gehoord die uitkijken op Volbeat vanavond. Die uitkijken naar Willem Temptation. Lenny Kravitz komt nog op de zondag. Dus er is genoeg te zien nu. Maar er zijn ook fantastische acts geweest in het verleden. En daar willen we toch ook een klein beetje naar terugkijken af en toe. Want wat zou ik het toch leuk vinden als ze er nog een keer zouden staan. Dit jaar, wil ik zeggen, of eind vorig jaar stingen ze op het musical bühne, dus dat is net gaat anders. Maar een festival, dat zouden ze toch ook wel groot staan. Doe maar, en sinds een dag of twee komt Ruben net met het eten aan. Dat is top timing, Ruben. Dankjewel.

Sugar. Harry Styles en Watermelon Sugar bij L1. En we zijn live vanaf Bospop. We zijn nog op het Bospop-terrein te huren. Dat is top, want we staan... daar is immers nog een zwaai. Op dit moment geen muziek, hè. Er is weinig te zwaaien. Want ik word net toe in het kallen. Maar de volgende artiest, dat is een artiest die op Bospop gestangen had vorig jaar. En dit jaar op Pinkpop. En dat zorgt meestal wel voor een metzingmoment. Nu zijn we te huren bij de tafeltjes en banken hoe te eten is. Dus ik snap dat de mond tussen de rug vol is. Maar op het moment dat hij beneden is, als ze heel even een slokje hebt gedronken tussen de rug, dan kan ze misschien metzingen. Met Natasha Bedingfield. Vorig jaar dus live op Bospop. Daar zongen These Words. Ik ben benieuwd of dat nu ook nog iets gebeurt. Hier biedt het niet.

0: Maria Estefan and the Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you.
1: L1 live vanaf Boston.
0: De studio van L1 had zich verplaatst van Maastricht naar Wiert. En ik ben niet meer alleen in die studio. Ik heb immers Biemek. Hi, we hebben Stig.
2: Dat klopt, ik ben Timo.
0: Timo?
2: Ja.
0: En een van die vrouwen zit een beetje zenuwachtig te kijken naar die interview. Waarom is hij zenuwachtiger dan
2: ik? Ja, dat meent dat ik niet zo'n dikke bul heb. Want hij zei tegen mij, ik hou me even daar staan. En dan kreeg ik 50 euro. Ja, ik denk, ja, dat doe ik even. En dan gewoon niet.
0: Doe hebben ze nu bij deze 50 euro verdiend?
2: Ja, nu heb ik 50 euro verdiend.
0: Hey, kaching.
2: Dat is lekker.
0: En wat geeft ze met die 50 euro halen?
2: Ja, bier drinken.
0: Ja, ook voor hem?
2: Nee.
0: Dat
2: wou ik zeggen.
0: Dat wou ik zeggen. Timo, de hoeveelste keer Bospop is dit voor dich?
2: De tweede.
0: De tweede keer?
2: Ja, de tweede keer.
0: En wat maakte dat ze nog een keer terug was naar Bospop?
2: Ja, ik ben één keer met ons papi geweest. Toen was ik nog kleiner. En nu kwam Volbeat hier. Dus ik dacht, ja, dat mag ik wel hier zien.
0: Te gek.
2: Ja,
0: en komen ze ook hier in de buurt vandaan?
2: Ja, Stramprooi.
0: Ah,
2: ja,
0: kijk, dat is goed te doen dan.
2: Oh, dat is een toeswedstrijd eigenlijk.
0: Ja, dat wou ik zeggen, ja. En wat vind je ervan tot nu toe?
2: Ja, hartstikke gezellig. Net met basketball even in de moshpit geweest. Ja, dat was goed.
0: Oh, dus is er nog vrij fris. Hoe het vreemd is in
2: de
0: moshpit?
2: Ja, nu wel. Maar dat is ook straks net gedaan. Ja.
0: Wat goed, zeg. En vandaag zit je hier met een groep Frank van Toes?
2: Ja, van Toes. Ja, zitten een paar hier op een camping. En een paar zien we vandaag hier. Dus ja, hartstikke gezellig.
0: Ja, dus Volbeat, dat geeft het grote feest.
2: Ja, zeker. Dadelijk. Ik ben afgelopen jaar in Rotterdam ook toch geweest.
0: Ah ja.
2: En dan komen ze hier. Ik denk dat morgen hier gewoon.
0: Te gek.
2: Ja, zeker.
0: Nou ja, dat hebben ze maar bewezen dat ze een dorst om hier te komen staan. Zeker. Dankjewel daarvoor. En goed, eens even eens vertellen wie een Bospop wordt.
2: Ja,
0: en dicht dan, dus de zich ook of niet?
2: Nee, dit durft niet.
0: Nee, dit durft niet. Kom maar heel even op hier staan. Want ik wil wel even bevestigd hebben dat dit nu echt 50 euro...
2: Ik gewoon hem betalen.
0: Ja, oké. Okay, ja, ik ben getuige van deze afspraak.
2: Ja, dat is goed.

0: was Pop, Counting Crows en Accidentally in Love. Toen wil ik me nog een gezwaaid. Wilt je even gaan zeggen?
1: Koning Harry is
0: er. Wat wilt je zeggen?
1: Koning Harry is
0: er. Oké, dankjewel.
1: Ik
0: Radio wou het gaan zeggen. Ik verstong het al even niet. Ja, Pascal en Maarten, die motten natuurlijk helemaal vreug op. Dus die zien hoe toes. Ja, soms moeten ze sloppen. Ik kan er ook niks aan doen. Weet je wel wie mij is? Mijn collega Ruben Wekers, maar er is ergens anders op het festivalterrein. Ruben, waar ben je?
2: Ik stoon even kieken een beetje schuins voor de tent stage. Daar zitten vooral mensen lekker van de schaduw te genieten. Want op zich, het zuntje, het beurt nog steeds wel. Je begint op wens, immers mij meneer Wekers huurt. Ja, dat kan ik niet meer dan. Zit dan wel meteen live op radio, hè, meneer?
3: Ja, dankjewel. Ik ben een heel groot fan van LA.
2: Ik heb ook
3: een bril en ik loester ook altijd 's middags als ik terug in de auto zit van het werk.
2: Ah, zie je dit?
3: Ja, ik ken nog als nieuw Wiertenaar in een Santa woont. Gewoond, heet volgens mij.
2: Klopt, ja.
3: Mogen we samen op een foto?
2: Ja, er werden meteen foto's gemaakt, Jerian.
3: Ja, sorry.
2: Een triple selfie?
3: Ja, het allerleukste vind ik, mijn vrouw is een nicht... Van uw
2: pap. Och, dat klopt. Nu zie ik het inderdaad. Ja, nu zie ik het inderdaad. Ah, hallo. Nou, dit is één grote...
0: familie.
2: Ja, precies, inderdaad. Ja, dan ben ik toch ook meteen benauwd. Wie beleeft het deze vandaag?
0: Ja, het is fantastisch vandaag. Heel gezellig, veel bekendje.
2: Kon je nog een beetje aan muziek luisteren? Dat duurt wel eens als de vloek van een festival. Ja, we hebben het hele dag staan te zaniken.
0: Ja, dat is voor ons hetzelfde.
2: Wat is toch een artiest die je absoluut niet wilt missen vandaag, vanavond, of kom je daar?
3: Hebben we al gezien, we hebben Biscuit Park gezien.
2: Oh, die worden net in de tent, hè?
3: Fantastisch, echt heel erg leuk. En strakjes, gewoon even kijken, ook naar Volbeat. Dat is ook geweldig, dat geluid, heerlijk.
2: Enig trommelvlies over, denk je nou, die twee concerten?
3: Jawel, dat is genieten. Maar je weet het gezien, dat ik er ook zelf geweest.
2: Ja.
3: Sfeer, muziek, gezelligheid, top. Heel mooie bijzin.
2: Dat klinkt meteen inderdaad.
0: Ja, ik zou zeggen, wel plezier.
2: Komt helemaal goed. Jullie ook toch. Ja, dankjewel.
3: Groetjes.
2: Groetjes, hè. Nou ja, dat heb ik niet vaak mogen zeggen, Jan. Ik dacht altijd de luxe van de radio is. Ja, mensen herkennen ze misschien aan mijn stem. Maar niet zozeer hier aan mijn kop. Maar dat gebeurt niet dus toch wel.
0: Nou, hallo, dat ik niet in de kop stijgen.
2: Nee, ja, ik moet net zeggen dat. Ik ben nog net mijn schoen aan het lopen. Ik kom er trouwens nog in mijn tegen een goede nommetje.
4: Honger, dorst. Is hier zo gezellig, hè. Ik snap niet waarom niemand anders hier komt behalve mijn vrienden.
2: Ja?
4: Die 20.000. Of 30.000, 40.000.
2: Ja, ik denk nadat u dit heeft gezegd, dan komen er komend jaar toch wel weer 1.000 meer.
4: Ja, dat mag ik hopen.
2: Wat is het meest uitzonderlijke eigenlijk wat u vandaag heeft gezien of meegemaakt of zo?
4: Ja, voor mij persoonlijk was dat hier een coverband. En luister, je hebt die bands die alles persoonlijk uitwerken en zo. En dan komt hier een coverband en dan denk je van, hey shit, dat is echt goed.
2: Het zijn de verrassingen dan natuurlijk, hè. Toch de pareltjes, de krenten uit de pap. Veel plezier, laat je vooral nog een keer verrassen dan vanavond. Goed zo. Nou, het sfeer zit er goed in. Dat is één ding dat zeker is, Rian.

en Sapphire. Een van de Nederlandse artiesten die het publiek helemaal wegblaast als het optreedt. En wat had het veel opgetreden door het ganse land. Is Anouk. Niet alleen vanwege haar stem, maar ook vanwege de fantastische band die het bij zich had. En die het ook zondig met geen nummer. Nobbelspop op Mainstage. Steed dan Anouk.

0: voor de 8e keer op Bospop Anouk. Zondag, dan is het hier Noorian en Ruben hier op het Bospopterrein. Ruben, richting de mainstage.
1: Ja, klopt inderdaad, ja. De mainstage, dat gebeurt op zich nog weinig, want de tent werd helemaal in vuur en vlam gezet door Biohazard. Dat is wel volume van standje burenruzie. Tegelijkertijd zorg ik net al te denken, ik ga een kleine modieuze crisis vermerken, namelijk de afweging, toon ik een lang box aan of een korte box. Het eerste scenario is in de praktijk gebracht, maar daar baal ik toch wel een beetje van. Want ik heb zweetknieën. Ik wist niet dat het kost eigenlijk. En als daar geen zo het vuiltje rondkijkt, zie nou sommige mensen, zijn even bijvoorbeeld Johnny Jong, ja, die hebben misschien wel dezelfde fout gemaakt. Dat is toen meteen de vraag, hoi mannen, mogen we even storen? Ik ben van het Lange Broek lotgenotencontact. Ja. Ik zie dat jij ook toch zeer fanatiek een lange box hebt aangetrokken vandaag.
2: Zeker, dat is zo. Ja, ja.
1: Wie beveelt je het?
2: Goed. ik heb altijd een lange box aan.
1: Altijd een lange box?
2: Altijd een lange box, ja.
1: Want ga je allemaal discutabele tatoeages op rongerbeen dan of zo?
2: Nee. Heel wit bij.
1: Ja, nee, daar herken ik me van. Ja, ik ga het er net met een collega over en ik zeg al ja. Ik ben niet heel edel of zo, maar ja, als dat het om in melkflesjes giet, die lodig liever niet in de boetewereldje.
2: Nee, ik voel dat, ja. Ik heb precies hetzelfde. Ja, ja.
1: Merk een paar graden warmer, maar dan sta je nog steeds lang.
2: Is meer nog warmer?
1: Ja, dat naar het schijnt.
2: Oh, dan denk je nog steeds. Ja,
1: sterkte man, ik zoek het merken weer op. Dankjewel. Voor dat lotgenotencontact.
2: Ja,
1: dat want ja, Rian, ik vroeg me wel een beetje af. Dan zeg ik, go even Emis. Oh ja, hier staat Emis met een korte box. Hoi. Goedenavond. Ik noemde het net al even, we zijn van het Lange Broeken lotgenotencontact. Ik heb van het Lange Broeken lotgenotencontact. Ik heb dus vanmorgen de keuze gemaakt om een lange broek aan te doen. Ik zie dat jullie...
3: Heb je daar spijt van?
1: Ja, best wel.
3: Dat snap ik.
1: Natte knieën en ook meer naar boven zweetplekken.
3: Maar wat dacht je dan deze morgen?
4: Wat was de overweging om een lange broek aan te trekken?
1: Nou, ja, mijn onderbenen. Melkflessen.
4: Je wilde netjes voor de dag komen?
1: Ja.
3: Die melkflessen worden niet beter op het moment dat je die broek niet uittrekt.
1: Dat is ook. Ja, dat is
4: Moet er doorheen. Je moet er doorheen.
1: Kip-en-ei-problemen. Ja. Want als dat ik even jullie benen mag beschrijven...
3: Je kan niet zeggen dat ik melkflessen heb. Hij ook niet.
1: Nee, maar je hebt dat. Binnen het melkjargoen, dit is meer chocomel inderdaad, ja.
4: Maar het is genoeg buitenlopen met...
3: Ja, precies.
1: Gewoon die onderbenen laten zonnen dan inderdaad. Nou, ik ga dit advies in de praktijk brengen. Ja, dat moet dan maar, denk ik. Ja, ik hoop dat jullie een schaar hadden, maar die broek gaat dan uit. Veel plezier als jullie iemand voorbij zien flitsen in een soort witte vlek.
4: Hele witte benen. Dan
3: zijn onze ogen dicht.
1: Ja, precies. Nou, Rian, ik huur ze traumatische ervaringen. Die zijn die incoming, denk ik.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden.

0: Purple, Disco Machine en Sophie and the Giants in the Dark.
1: L.A. Bospop.
0: Vanuit de studio in Weert, die helemaal open is. Hoe een lekker briesje naar binnen komt en hoe de avondzon steeds meer valt. Dat is fijn hier, want het wordt flink heet op het terrein. Ik zit hier en daar, moet ik eerlijk toegeven, een beetje een rood kipje. Maar over het algemeen vooral veel hoedjes, veel zonnebrillen. En veel waaiers die langzaamaan weggestopt kunnen huren als de avond valt. Ik zit in het studiootje dat voor je bestaan. En Ruben Wekers, mijn collega, de lep over het terrein, Ruben.
2: Ja, klopt inderdaad. Ik sta nu voor de main stage. Toch een buurtje, nog niet veel qua muziek. Over het Rijkwartier begint je op Wedding Temptation. Maar de vuurbereiding is alleen al imposant. Want er zijn een soort gigantische Romeinse ornamenten al op het podium gezet. Het liep me af dat de Bokkenrijders Musical eens dunnetjes over werd gedaan. En wat grappig is, terwijl dat ze dus nog pas over een dik half uur beginnen, stonden heen nu al na pak een beetje drie, vier rijen dik mensen te wachten, er pleitsje te bewaken voor Wedding Temptation vanavond zo dicht mogelijk te zien. Ik loop even het publiek in. Hoi, goedenavond. Mag ik jullie iets vragen?
3: Ja?
2: We hadden het er net op L1 Radio over. Bij ieder festival zie je toch al mensen die ver voor de aanvangsdatum, voor het tijdstip van beginnen, al klaarstaan voor een bepaalde artiest. En hier aan de rechterkant zag ik iemand staan met een Wedding Temptation rugzak, een Wedding Temptation t-shirt, een Wedding Temptation ketting ook nog. Jij zult wel voor Lenny Kravitz komen.
4: Ja.
2: Jullie zijn al echt, jullie staan hier al de hele middag of zo voor de plek te reserveren.
4: Nee, het valt eigenlijk mee. We zijn eigenlijk
5: niet. Nee. We zijn na Airborne zijn wij van achter naar voren gelopen en wij stonden hier. Dus het ging eigenlijk heel gemakkelijk.
6: Ik sta hier wel al de hele middag.
2: Hele middag, ja?
6: Hele middag
2: wel. Maar wat ik zie, Kiss op je t-shirt staat.
6: Ja, Kiss doet niet mee.
2: Nee, ik wilde zeggen, die komen niet.
6: Ik ben begonnen bij Paris. En toen ben ik er voor Airborne gaan staan. En Florianse. Florianse kwam nog voor Airborne. En nu sta ik er nog voor Wedding Temptation.
2: En want dat is
6: de beste stage. En is de beste plaats.
2: Dat sowieso inderdaad. Want even voor mensen die denken, ja, wat maakt het nou uit? Of hij nou helemaal vooraan aan de dranghek staat. Of ergens aan dicht bij de bar. Wat is het verschil?
6: Hier is je beleeft het meer, omdat je er dichterbij staat. Het geluid is niet helemaal optimaal. Dan kun je beter 25 meter naar achter staan. Maar de beleving is hier beter.
2: Je ziet straks natuurlijk de zweetdruppeltjes van het voorhoofd van Sharon den Adel. En ja, misschien kun je die zweetdruppeltjes nog wel opvangen dan zelf.
6: Dat heb ik niet verstaan. Wat zei je nou?
2: Misschien dat je de zweetdruppelt van het voorhoofd nog kan opvangen zelf.
6: Ja, maar hopelijk wel.
2: Is dat, ik ben er altijd wel in geïnteresseerd hoe dat dan zo'n beetje het is bijna een beetje een verering voor zo'n artiest dan. Of heeft hij ook nog wel zoiets van, ja, is eigenlijk ook maar gewoon een mens die weliswaar heel goed kan zingen.
6: Ja, dat tweede denk ik. Ik sta zelf ook geregeld op de bühne. En ik ben ook maar gewoon een mens die wat wil zingen. Maar ik ben niet beroemd. Wij zijn nooit op Bospop geweest.
2: Maar dan ben ik wel benieuwd wat voor band of artiest of genre moeten we aan denken.
6: Wij heten Arrow. Wij heten Overdrive, classic rock.
2: Overdrive, oké. Okay.
6: En wij maken covers, rockcovers. Van AC/DC tot Metallica, maar ook Johnny Cash tot ZZ Top.
2: Is het dan geen idee om dadelijk even de hand op te steken, bordje misschien even vol te schrijven? Sharon, duetje, vraagteken.
6: Oh, graag.
2: Dat zou het zijn, hè?
4: Ja.
2: Veel plezier in ieder geval, geniet ervan.
6: Ik geef haar meer de kans. Zij is,
2: ja, met die rugzak en dergelijke. Geniet ervan in ieder geval. Nou, stond ze dus al. En het duurt toch zeker een paar. Maar één ding is zeker, ze stond het dichtste bij in ieder geval dadelijk als Wedding Temptation van startje.
0: Ja, en ze hopen op zweetdruppeltjes. Nou, oh, dan ben ik benieuwd. In dit weer zou dat zomaar eens kunnen gebeuren. Dankjewel Ruben. En tot zo. L1 live vanaf Bospop met nu Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

dus BL1. Och in de week van de Limburgse popmuziek. Vanavond overal concerten in de provincie. Georganiseerd door Pop in Limburg. Of in ieder geval, die zei je, hey, we hebben een zak geld. Jekere artiest en jekere locatie die het leuks wil organiseren deze week. Tik in dat. Nou, ik zie er zeker 10 op de website van de week van de Limburgse popmuziek.nl. Dus als ze denkt van, ik kom nog eens even van die bank af. Dan zou ze zomaar de gekke artiesten uit de buurt tegen kunnen komen. Zo wie bijvoorbeeld Marshmallow Moonshine. Die is nu een live opname, BL1. Van de band uit Venlo. Wetsen wat ik lekker vind als het weekend begint en groot geluk had.

0: festivalterrein van Bospop heen, de Silent Disco en Kiek. En als ik kijk naar het wiebelen van de hoofdjes, zou dat best wel eens Calm Down kunnen zijn. Ik ken niet huren hoe ze op stand te dansen, maar het geeft goed los dan. Bospop. En intussen geeft het ook los bij Biohazard. Dat mag ik wel zeggen, want dat is herrie in de goede zin van het woord. Snap je wat ik bedoel? Het is niet dat ik het afval doe, maar goede herrie. Ik denk dat Ruben dat wel met me eens is, Ruben.
1: Ik ben het roerend met de eens,
0: goeie inderdaad. Goeie herrie, ja. Die hier vergeren, zeker op het terrein van Bospop. Bistig, kent ze dat een beetje metkrijgen, Biohazard?
1: Ja, ik stond op de welbekende steenworp afstand, denk ik. Want ik merk dat als dat ik iets meer de kant op loop, zal ik ook niet meer te verstand zien.
0: Ja, precies.
1: Maar het is echt, het is de standje F16, het volume wat het over afkomt. Ik merk het sowieso al een beetje, ook als je hier over het veld loopt. Veel zwart. Zwarte shirtjes, veel lange baarden. Mensen die van nek tot enkels onder de tatoeage zitten. Heeft natuurlijk ook wel allemaal een beetje te maken met de programmering van deze dag. Biohazard, zoals we dat is. Winning Temptation, Airborne eerder vandaag. Paris uit vanmiddag. Ja, dat is toch allemaal wat stevig te nemen. Ik loop nu ook even naar de minst. Daar ben ik wel benauwd. Ik zal hem even beschrijven, meneer. Goedenavond, niet schrikken. Voor de Limburgse radio, ik zie best wel wat borsthaar, heel wat tatoeages, een richtige baard. Ja, dan zou ik bijna zeggen van die moet ik op een late tijdstip en een steekje tegenkomen. Of bent u eigenlijk heel lief?
0: Het is een beetje slecht hier op het moment, Ruben. De stoors, ligt dat aan de zender? Kent ze hem, gaat beter omhoog houden?
1: Ben ik nu weer het uur? Is
0: ja, we kunnen nog beter gaan. Oké, ja, zeker.
1: Nou, want ik zal dus even met deze manier te buurt, ik zal hem even beschrijven. Flinke baard, tatoeage op de rug. U past ook wel een beetje in de doelgroep van deze Bospop Vrijdag, geloof ik, hè? Stevige muziek, rouwvolk.
2: Ik ben eigenlijk hier voor Clouseau.
1: voor Anne en zo.
2: Ja, die. Ja.
1: En dus een Biohazard, Winning Temptation, Volbeat.
2: Nee, weet je, ik heb net geluisterd naar Biohazard, maar die zijn wel heel erg boos, die mannen.
1: Ja, daar gaat wat vanuit, hè?
2: Nee, die zijn heel boos.
1: En u herkent zich eigenlijk niet zozeer in die emotie, merk dan?
2: Nee, ik ben niet zo snel boos. En al helemaal niet op dagen als dit.
1: Nee, dat geloof ik. Ja, de zon schijnt, biertje in de hand. Ja, wat kan je nog verder gebeuren, inderdaad. Hè?
2: Dat je vrouw erbij is, dat kan je gebeuren. Oh,
1: en is dat het geval?
2: Nee.
1: Oké, nou, carte blanche dan. Tot slot ben ik even benieuwd, hè, want die baard. Dat helemaal fatsoenlijk te stylen en zo allemaal. Kun je beschrijven wat voor werk is er allemaal mee gemoeid? Want die baard, dat is toch een pak een beet, 15, 20 centimeter of zo?
2: Dat is gewoon een kwestie van 's morgens weer opstaan en een beetje er doorheen vegen, meer niet.
1: Geen gelletjes, pasta, toestanden?
2: Ik ben geen vrouw. Nee, gewoon laten staan, meer niet. Af en toe een beetje bijwerken.
1: Nou, dan groeit het van eigen standen. Hey, veel plezier bij Clouseau dan alvast, hè.
2: Ja, kom je morgen weer terug, gaan we samen zingen.
1: Ja, dat ook, ja. Ook goed, helemaal goed. Nou, ik heb al een date met een soort motormuis. Maar dat werd zo vaker gezegd over echt die rockers, Rian. Het zijn eigenlijk allemaal hele schattige, lieve, poepige mentjes.
0: Kleine hartjes, hè.
1: Ja,
0: en zingen met Domino of zo. Zo is het zeker. Dankjewel, Ruben, en tot zo.

0: vanaf Bospop.
1: Ik kijk uit over het Bospopterrein. En het is wel leuk dat ze in zo'n studio een beetje een soort fly on the wall is. Jullie hebben niet echt in de gaten dat ze er best, dat ze ze kent zijn. Heel af en toe wel. Ik heb immers buurten, ik heb immers zwaaien, ik heb immers gaat vertellen. Maar over het algemeen gebeurt dat festival zoveel minneus. En dan zien ze met zo'n helikopterview dat de rijen beginnen bij de bar. De kums binnen, de bestel zich meteen even gaan drinken. Die rijen heien zich verplaatst zo richting het eten. Dat begint nu weer een beetje weg te gaan. Etenstijd is weer voorbij. En dat betekent dat er weer truc rijen zijn bij de bar. Maar ook bij de koffiestand. Dan even, dat vind ik toch wel echt het voor Bospop. Eventjes nog een momentje pakken. Even nog een kopje koffie. En dan pas naar de volgende artiest. Want volgens mij wordt er hier weinig gerend van de ene artiest naar de andere. Hier wordt vooral genoten van de gezelligheid en van de rust. En hier komt een tweeling. Hi, wil je heel even hier bij de microfoon komen staan? Kan we hier alweer staan? Ik kom met twee lui met Bospop Crew shirts aan. En ik hoop dat ik het mocht zeggen. En een pilsje in de hand. Ik neem aan dat dat betekent dat de shift erop zit. Hi, goedemiddag. Ik zie een Bospop shirt. Wat was de dienst van vandaag? Wat heb je gedaan vandaag?
2: Wat ik vandaag gedaan heb is bij de Silent Disco gewerkt. Gewoon feest gevierd met z'n allen.
1: Je durft het al geen werken meer te noemen. Moest je iedereen de koptelefoon geven?
2: Ja, inderdaad.
1: Oh, wat goed.
2: En zelf ook een beetje meeluisteren natuurlijk. En mensen motiveren om de QR-code te scannen. En soms ook een beetje flexibel mee omgaan natuurlijk. En mensen een beetje binnenlokken, leuk praatje maken.
1: Ja, nou, het is je goed gelukt, want wij kijken uit op de Silent Disco. En daar wordt gedanst, daar zijn de handjes in de lucht. Daar is het goed gezellig.
2: Ja, zeker.
1: Hoe ben je bij Bospop terechtgekomen als crew?
2: Ik doe dit nu 3 jaar via. Ja.
1: Wat leuk zeg, met een groep vrienden.
2: Nou, familie eigenlijk.
1: Oh, met familie?
2: Ja.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, dat is heel leuk. En nou is mijn man ook mee.
1: Dus voor het eerst?
2: Ja, hij deed hier anders EHBO, maar dat is nu anders geregeld hier. Dus nu staan we samen bij de Silent Disco.
1: Wat leuk, het hele weekend ook.
2: Morgen ook nog,
1: morgen
2: en dan
1: ook
2: niet meer.
1: Oké, en voor nu zit de dienst erop en dat betekent?
2: Dat we rond gaan kijken en hopen dat ik nog met volbeat mee kan juichen.
1: Ja. Nou, vroeg genoeg, dus dat gaat zeker lukken. Ik zal jullie laten gaan, want dan kunnen jullie klaar gaan staan voor volbeat. Dankjewel voor het harde werk dit weekend.
2: Gedaan.
1: En veel plezier, geniet ervan hè.

Jennifer Lopez in dit Funny BL1. Live vanuit Bospop, dat betekent dat ik ook nog eens aan het graven ben in de live archieven die Free Bios hebben. En ach, ik zou willen zeggen dat ze op Bospop stingen, of op Bospop staan, of nog naar Bospop komen. Dat is niet zo. Maar de live versie is toch te fijn om niet van te genieten. Oasis en Don't Look Back in Anger op

0: Een van de goden zou ik binnen willen zeggen die ook wel eens had gezongen. Santana en Smooth.
1: L1. Live vanaf Bospop.
0: Met Ruben op pad. Daar had de hette nog niet en de bol en de benen nog niet genoeg in het zweten. Dat kent langzaam maar rondwandelen, Ruben. Want die zon is het wagend gewoon, hè?
2: Oh, ik kan toch wel melden dat de knieën enigszins bezweet zijn. Maar goed, ze doen het nog. De einde voor de langere. Dat lukt op zich nog wel. Ik kom hier net neven twee mensen gelopen. Een koppel, man en vrouw. En volgens mij is het al wel een bepaald dilemma binnen dit gezin zich afgespeeld. Want ik zie een manlief hier een shirtje van Volbeat aan. En vrouwlief een sjaal van de Rode Duivels. Zit ook op de telefoon te kijken. Ja, dit hier straalt vanaf mentale voorbereiding voor die wedstrijd van over 10 minuten.
3: Inderdaad, het begint zo dadelijk. Willen we niet missen.
2: Dat kan me voorstellen, nou, maar het viel me wel op. De man heeft een shirtje van Volbeat aan. Ik zit even te denken, die beginnen rond...
3: 11 uur. Dus zonder verlengingen komt het helemaal goed.
2: Mocht geen verlenging komen, inderdaad. Hoe gaat u kijken trouwens?
3: Hier gewoon online.
2: En dat is dan via een live blog of een live verbinding wel of zo?
3: 14 nieuws uit Vlaanderen.
2: Maar je kunt de wedstrijd zelf kun je dus niet echt zien.
3: Nee, dat hoeft ook niet.
2: Nou, oké, we worden op die manier op de hoogte gehouden. Een voorzichtige voorspelling hoop ik dan toch even te horen.
3: Toch een 3-2 voor België.
2: 3-2 voor België. Binnen 90 minuten gewoon op. Pats boom en dan lekker naar Volbeat kijken.
3: Inderdaad.
2: Dat wordt dan echt wel een feestje, denk ik. Ik duim met jullie mee voor de Belgische buren.
3: Dat is super.
2: Veel plezier alvast, hè. Dus ook het voetbal werd wel gevolgd. Ja, want er is volgens mij, ik heb het net even zitten googelen, geen scherm of zo. Dat zal het geval zijn geweest op het moment dat Nederland helemaal te voetballen natuurlijk. Maar zoveel Belgische festivalvierders zullen er heel niet rondlopen dat ze hebben besloten om een scherm te plaatsen. Maar goed, die hebben natuurlijk een klein schermpje in de broekzak. En op dat schermpje werden de Rode Duivels dan gevolgd. Ja, die motten over 10 minuten, dat belooft jou al spektakel. En ik zit even kijken naar de mainstage, ook over 10 minuten. Is dan weer Wedding Temptation. Het belooft je al wat weer. Gewoon het was op aan pateren, denk ik.
0: Dat lijkt me een goed plan. Dat weer het groot feest. Ook even dan afspreken dat zich ergens tussen over 10 minuten en zeker anderhalf uur is even heel hard. Oh, goal! Of ja, raak, roept. En eens kijken wat er gebeurt om de geen.
2: Ja, en het dan op een rennen zet.
0: Ja, precies. Ik ben heel erg benieuwd wie dat geeft. Voor nu leven nog. Ruben Wekers op het festivalterrein. En ik hoop straks nog een keer om truc te kennen en maar voor gewoon het mee te maken. Zometeen hier ZZ Top. Ochtend, weekend in Weert. Eerst Billie Eilish.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: let you know you're one of my kind.
1: Need You Tonight, NXS, dat heet net op de vrijdagavondje. Vanavond Bospopterrein in Wiert. Het is een zwoele zomeravond ondertussen. Heerlijk. Wat staat u allemaal te schreeuwen daar, mevrouw? Zwoele zomernachten, dat is op zich wel inderdaad een adequate zomerrit. Hey, we kregen allemaal gewoon verzoekjes rechtstreeks van het Bospop-publiek. Femke, wie heet je ouwe weer? Zwoele zomernachten. Zwoele zomernachten, ondertussen razende geboorte van diensten. Rian steert erbij. Zwoele zomernachten. Van Rutger, wie heet je Rutger ouwe weer met de achternaam, die verantwoordelijk is voor die zomerrit? Van Barneveld. Oh, dat is hem inderdaad, ja. Dit is natuurlijk allemaal on the fly. Hè. Dat ik hey, even dat toetsenbord moet beneden. Van Barneveld. Weet je wat? Ik zwengel even een langer aan. En dan gaan wij alle archiefkasten opentrekken om dan toch Rutger van Barneveld te lokaliseren. Want ergens in de computer zit je. Maar waar.

Ah, lekker zeg, een beetje sweet, sweet reggae. Hey, op de heerlijke zonovergoten vrijdagavond. Ja, belofte maakt schuld, maar ik moet er toch op terugkomen. Rutger van Barneveld, ja, we kregen hem niet gevangen in het systeem. Normaal gesproken, dan hebben we hem zo te pakken. Het zal er iets mee te maken hebben dat we live op Bospop stonden. Nog het hele weekend. Dus ook wel Bospop materiaal natuurlijk, hè. En dan ook vanuit dichtbuws. Dit zijn de glinsterrockers van The Wolf. Hard, kind of stopping show. Hey.

0: gewapend met gitaar. De mannen van de Wolf heen net op de heerlijke vrijdagavond op het Bospopterrein. En over dat Bospopterrein gesproken, daar struint collega Rian Mone overheen op zoek naar een beetje juice. Kan ik het zo wel zeggen, wat smakelijke verhalen?
1: Ik zou hier juice kunnen creëren, Ruben. Doe ik kent mij zijn. Zus, wat daar zit tegenover mij?
0: Heel toevallig de Belgische voetbalsupporter?
1: Ja, de zeer gefocust naar het schermpje tegenover zich. Oh, ik had het op de schoot
0: Belgische
1: liggen.
0: Bezig, natuurlijk, ja.
1: Zien de vrouw. Houdt Suze drinken gehold en de snacks gehold, zodat de neet van zijn plaats afhoogde. Wat nu? En zegt toch, vind ik het erg gemeen? Zou je het toch gewoon doen?
0: Nee, zeker die Belgische mensen, die zijn die god van erg, die kunnen dat hebben.
1: Oké, gewoon het doen. 1, 2, 3. Ja, goal! Net niet! Oh, hoe is het met de spanning?
2: Zeer spannend.
1: Ja, dit is wel het moment.
2: Ja, we gaan proberen toch de Spanjaarden in de pan te hakken.
1: Zo is dat.
2: Dat we horen. Tot bij jullie aan de container.
1: Dan. Ja, veel harder dan Volbeat wil ik je horen straks.
2: Ja, dat gaat wel lukken.
1: Hoe gaat het met de verbinding? Is alles goed te doen?
2: Nu wel. Want straks was het een beetje hakkelig, maar komt wel goed.
1: Dit komt goed. Jullie zitten goed. Er is net drinken gehaald.
2: Ja, zeker. Ja. Maar we gaan denk ik verhuizen. Een van de tafeltjes zit misschien net iets lekkerder.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, er is gelukkig intussen wat plek. Dus ik ga jullie verder niet van de wedstrijd afhouden. En ik ga het vooral ook niet jinxen. Dus laat ik jullie een hele fijne avond wensen. En verder zeg ik niks.
2: Oké, dankjewel.
1: Poppen. Oh, het viel met, ja. Ik koos het op zich wel hebben. Maar de spanning was zeker om te snijden. Met dat het met Meg in het kallen is, is ze eigenlijk de hele tijd aan het kieken naar zijn telefoon. Nu zijn sommige relaties dat misschien gewend. Maar ik moest er toch wel even aan wennen. Maar ik begreep het natuurlijk wel. Ik ben even benieuwd, Ruben. Want we hebben het al een paar keer gehad over de silent disco. Die ze kent zijn vanuit de studio. En dan zus ze alleen maar springen. De armpjes gewoon in de lucht. Een beetje dansen. Maar weer huurt ze er niks van. En ik ben eigenlijk wel benieuwd als ik nu die silent disco inloop. Of stichtkind herkennen. Welk liedje dat er op de koptelefoons wordt afgespeeld. En dan leuk niet de koptelefoons huren. Maar ik hoop dat ik het leuk kan laten huren die met een zingen zijn. Hoi, dankjewel. Eens even kijken, als ik hier tussenin van staan. Welk liedje is er op dit moment in de Silent Disco? Oh, ik moet even wachten op het refrein, denk ik. Er wordt gedanst. Ik heb hem al gehoord.
0: Bruno Mars.
1: Uptown Funk op dit moment in de Silent Disco. Dan ging het helemaal los. Volgens mij het volgende liedje.
3: Nee.
1: Het einde in de gaten. Uptown Funk you up op dit moment in de Silent Disco. Met natuurlijk voor de rest vooral bezoek dat aan het wachten is op Volbeat strakjes.
0: Ja, die werd je flink afgeteld. Nou, inderdaad, het Volbeat concert. Nog Wedding Temptation. Dat is ook zeker de meurtje weer. Ik zoek alleen al de opbouw van het podium door straks. Nou, dit was echt compleet met Romeinse ornamenten. Er is een hele extra stage bijgezet, een soort looppad. Nou, het belooft je heel wat op met Sharon van Den Adel van Wedding Temptation. Dit daarentegen is Kunst.

dikke kans dat dit morgenmiddag ook wel over de velden van de Bospop zal schallen. The Good Vibrations van de Beach Boys. En dat is dan wel in covervorm de tribute band Beach Boys Best. Zal hij zaterdagmiddag middag komen te staan. Volgens mij op het podium. Nou, dan is die het niet. Merken rond de 32 graden. Dus dan kun je best wel wat Beach Boys materiaal gebroken dingen gaan. En dit is dan weer de headliner van de zondag. Dan heb ik natuurlijk over Lenny Kravitz.

0: It ain't over till it's over. Nou, sterker nog, Lenny Kravitz, dat moet nog allemaal beginnen. Kom met je zonder.
1: Live vanaf Bospop. Dit is L1.
0: Dan zal hij op het hoofdpodium verschijnen. Maar goed, zoebied is het nog lang niet. Eerst maar zal de artiesten achter de rug krijgen van deze vrijdag. Volbeat straks nog tijdens de headliner van Vanovic. Ondertussen ben ik al benieuwd hoe razend reporter van dienst Rian Mone uit hangt. Rian?
2: Ik tuur naar het mainstage, Ruben. En ik ben wel redelijk ingenomen, want daar staat Within Temptation. En Sharon en Adel is volgens mij gewoon niet ouder geworden sinds dat hij voor de eerste keer doorgebroken in Nederland en internationaal. Echt gek. Het plaatje is, zo wie ze dat verwacht, een witte soort gothic bruidsjurk. Ja, en wat ik zeg, voor mij ziet het nog hetzelfde uit wie de videoclips als de eerste hits die uitkomen. Dus dat is wel fantastisch om te zien. En het klinkt ook super. Ik zou het graag willen laten horen, maar dat gaat niet gaan. Er komen lui met mij kallen. Dat is fijn. Hoef ik zelf geen lui uit te zoeken.
3: Ja, we komen gewoon met echt kallen.
2: Ja, maar dat lukt ze, man. Ja. Ik dacht, ik moet nu helemaal op zoek nadat ik gezellige lui ving om
3: wat
2: te...
3: Wat wil ze huren, lieve schat?
2: Ik wil huren wie is het vongst vandaag.
3: Nou, wie dat ik het ving vandaag?
2: Oh ja, nou, ja, dat klinkt wel een beetje alsof ze het gehad hebben vandaag.
3: Nou, heel eerlijk, ik heb het wel echt gehad vandaag.
2: Ja, dat dacht ik een beetje.
3: Ik heb de shop vol.
2: Ja. Maar wie zo... Oh.
3: En dicht dan. Oh.
4: Waar is de camera?
3: Waar is de camera?
2: Ik kan gewoon doen alsof dat water in een gang is en geen pels.
4: Echt, ja? Oh, en die is er altijd met mijn oma. Ja, ja. Vaak, ja.
2: Als die oma nog wakker is, dan huurt ze zich nu.
4: 100 van 3, hè?
3: 100
4: van 3.
3: Heb zich nog een oma?
4: Maar gewoon.
3: Die van mij is lang oma. De tibut.
2: Is het heel lief als je nu vurig oma even goedenacht vrienden zou het willen zingen?
3: Goedenacht vrienden. Wenn sie noch etwas zu sagen hätte, dan wordt een sigarette. Dit toch?
2: En een laatste.
3: Laat hem zien. Gute Nacht, Freunde.
2: Nu kan oma weer naar bed.
3: Ja, oma is al 15 jaar de piepiet.
2: Kunt je nog naar Volbeat kijken zometeen?
3: Wim is Volbeat.
2: En Hino op de main stage, de afsluiter van mijn.
3: Ja, maar Clouseau is mijn headliner.
2: Dan moet je het volhouden tot morgen.
3: Morgen, ik heb Clouseau.
4: Even zeggen, een homo, hè? Ja. Ja,
3: maar ja, homo.
4: Heel erg homo.
2: Nou, dat mag. Het zijn twee mooie mannen om dat te kijken. Het zijn wel broers, dus ze moesten een beetje inhouden.
3: Oh, zijn we broers?
2: Nee, Clouseau zijn we.
3: Oh, Clouseau.
4: Ja.
3: Koen Wouters.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: Ja. Ik ga nog laten, man. Nou. Ik wens je heel veel plezier. Er komt één. Er kies nog één afsluitende zin. Ik doe het live op de radio gewerkt. Er is één afsluitende zin.
4: Ja, oké. De groeten aan Venlo. Ja.
3: Ja, ik ben gewoon van wie?
4: Mijn oma, Mina, chef van Verhoeven, uit Venlo. Ja. Van Juno.
2: Maak er een goed weekend van samen. Jongen. Super. Hey. Dank je. Nou, dat wordt luxe, Ruben. Daar hoef ik niks voor te doen.
0: Poëtische hoogstandjes inderdaad.
2: Ja, dat is toch wel goed. Ja, dan merk je wel dat zowel de zon als de alcohol langzaamaan zijn werk begint te doen.
4: Ja, ja.
2: En maar er zijn ook lui die zijn daar totaal niet mee bezig, want die zijn hartstikke gefocust. Dus dit in een vuurmig met een koptelefoon op en ik dacht, ik ga even met hem kallen, want wat respectloos om zo bij Win Temptation met die eigen muziek te staan. Maar ik ben gaat dichterbij en ik zie nu dat de optie telefoon de wedstrijd van België had. Ah. Dus dat is half met het loesteren en half het kieken naar de muziek. En zo is iedereen zijn eigen feestje te maken. Hier word ik weer gewezen door de volgende wacht. Meneer.
5: Alsjeblieft.
2: Wat wou je zeggen?
5: Hij is van Schutterij Zeppenveld. Schutterij Zeppenveld zoekt nog leden. Ja. Maar we zijn allemaal nu op Bospop. En dat is hier leuk. Maar Zeppenveld snakt naar nieuwe leden.
2: En naar het Ola's winnen.
5: Ja, we zijn op het Ola's geweest.
2: Ja, ja, ja. Dus nu leden erbij en dan volgende keer Ola's nog
5: zo. Voor alles. Ja, ja,
2: ja. Dat lijkt me een goede deal. Nou, de oproep is bij deze live op de radio geweest. Dus,
5: serieus?
2: Dankjewel daarvoor. Ola's.
5: Schutterij, ze hebben wel. Zoek nieuwe leden. En vooral drumband en eigenlijk alle afdelingen.
2: Ja,
5: dankjewel.
2: Doe het hier voor het eerst. Het Ola's gaat naar Simpelveld. We weten nog niet wanneer, maar het gaat gebeuren. Nou, nu is het goed. Gezelligheid op het festivalterrein. En dat is zowel met het genieten van de muziek als gezelligheid met elkaar. Gewoon zo wie dat huurt.
0: Ja, zeker inderdaad. Het spatje vanavond. Het probleem is ongeveer net zo hoog als het aantal graden, geloof ik. Maar goed, dat kreeg er allemaal gratis bij op z'n festival vandaag. Hey, ik zit te denken wat voor pareltje de Bospop historie zullen we zo meteen nog eens even uitserveren. Nou, we duiken hier even het archief in. Even alle jaargangen eens even bekieken van Bospop. Dan eerst even tussendoor. Ja, tropisch verantwoord is dat wel, joh.

zult u zeggen, hoe kunt je deze groep met het zeer tropische materiaal vanaf? Nicaragua, Costa Rica, Frankrijk, Spanje, Italië. Nee, gewoon uit het Verenigd Koninkrijk. Sailor was dit met La Cumbia. 1991 was deze plaat voor het eerst sturen. Nou, iets recenter, ja, we hadden er net al even over. Even de Bospop-historie aanboren. 20 jaar terug de tijd in zaterdag 9 juli 2006. Klonk dit van Steve Harley en de Cockney Rebel.

0: Ja, misschien huren mensen dit wel. Ik denk, ik was er toen bij 2006. Steve Harley stond toen op Bospop. Make Me Smile, Come Up and See Me. L1.
1: Vanaf Bospop met Rian en Ruben.
0: Terug naar editie 2026. Op dit moment op de heilige podiumplanken van het hoofdpodium. Within Temptation. Rian stiert al dingig in de buurt. Rian, wat kreeg je mij van van Nachtegaal Sharon Den Adel?
2: Ik ben natuurlijk wel dichtbij genoeg gaan staan dat ik het kan zien. En op dit moment Ice Queen. Ja, dat is toch wel een bak nostalgie die dan over de heen vult. En wat klinkt dat goed. En wat ziet het er goed uit. Ik denk ook, nou, ik kijk een beetje om me heen. Ja, er staan bij wijze van 100 man achter mij en duizenden lui vuur mij, want dit willen lui toch wel heel even metkrijgen. Ik ben benieuwd, ik heb volgens mij wel de festival outfit van de dag hier staan.
3: Ja, dit
2: is het wel, hè. Ik heb een radiomicrofoon bij me, dus ik kan mensen niet laten zien hoe je eruit ziet. Zou je dat zelf willen omschrijven?
3: Nou, ik ben altijd heel mooi in het paasekleed, dat is gewoon mijn festival outfit. Maar ik heb dus straks ook al van jullie de foto, dat ding vastgehouden. Dus als het goed is, sta ik erop.
2: Ja, dan kunnen mensen het later terugzien. Maar om het even te omschrijven. Je bent volledig in het paars inderdaad. Met een soort denim vest eroverheen. Met allemaal patches van, allemaal moet ik zeggen, hele goede bands. Pantera, Bon Jovi, Rammstein, Megadeth zie ik nog erbij komen. Slayer, AC/DC. Je bent duidelijk op het juiste festival terechtgekomen. Wat ik alleen niet snap is, het is 30 plus graden en dit is toch wel warm.
3: Het is lekker koud. Ik doe dat onder het water altijd houden. Dus ik heb een airco altijd bij me.
2: En een hoge hoed op, die kan ook nat.
3: Nee, ik verbrand niet door de zon. En ik heb het lekker fris de hele tijd.
2: Wat slim. Ja, het klinkt alsof er goed is over nagedacht. En ik moet zeggen, chapeau. Je bent wel de festival outfit van vandaag. De kids platkallen.
3: Eigenlijk moet wel dat Limburg is allemaal door.
2: Wat een bonus, nog erbij of nog. En de wievelste Bospop is dit voor dicht?
3: Dit is mijn eerste.
2: Oh, een primeur.
3: Ja.
2: En wie beveelt zich Bospop tot nu toe?
3: Fantastisch.
2: Wat vindt ze er chic aan?
3: De sfeer is hartstikke goed. Het is alles lekker dichtbij. En tot nu toe, Airborne was fantastisch. Ik gewoon altijd nog Graspop, maar ik denk dat ik nu ieder jaar ook nog naar Bospop kan komen. Ja.
2: Ja, qua programmering is dit wel 10 jaar, denk ik zo.
3: Ja, absoluut.
2: En nu overtuigd, betekent dat ook op de camping en het hele weekend alles erop en eraan?
3: Ja, wel, absoluut. We hebben een camping op en we doen alles wat we doen, ja. Absoluut.
2: Nou, dan wens ik je heel veel plezier dit weekend. En vooral zo meteen bij Volbeat lekker even los gewoon. Maar goed, alle kleren bieden goud aan. Niet goed kwijt raken.
3: Nee, het gaat allemaal niet weg. Dus het is heilig.
2: Ja, dat dacht ik wel. Geniet ervan. Fijn weekend.
0: Ja, op zich is het duur. Ik hoop wel dat de airco in zijn tentje neemt. Want dat is natuurlijk geen overbodige luxe. Dat je dan toch even heerlijk comfortabel kunt liggen vannacht. Zodat je weer helemaal fresh en fruity, fris en fruitig uit de veren kunt je merken. Want ja, we zitten pas op Bospopdag nummer 1 nu te bieden. En door bovenop. Vandaag was het onder de 30, misschien 31 graden. Merk ik je dat richting de 2 misschien wel 33 graden. Maar goed, hier is deze zwoele zomerse vrijdagavond. Maar zo verleven. Mondlukken hier. We'll be right back.

0: Bauza met Magnetic hier net vanuit het Bospopterrein. Waar niet iedereen aan het podium gekluisterd staat. Om de muziek te horen van op dit moment Wedding Temptation. De Steel Panther is op dit moment al op aan het bouwen in de kleine tent. Nee, want sommige mensen die zitten ook te turen naar hun mobiele telefoonschermpje. En dat zijn dan nog alles rode duivels. Daar komt nog eens vertellen dan. Er komt toevallig, as we speak, een meneer voorbij gelopen. En hij hoort wat we aan het vertellen zijn. België 1-1 gemaakt.
1: Maar ik zie geen schermpje.
2: Ja, ik ben zo ontvolgen. Kijk hier. Via internet.
1: Elke refresh.
2: Ja, inderdaad. Ik vind het jammer dat hier naast geen scherm is. Ja, inderdaad. Nee, af en toe eens kijken. Maar de ketelaren alweer gescoren, of niet?
1: We leven met jullie mee. Nog even.
2: Inderdaad. Drie kwartiers.
0: De hoop is er. Veel plezier. Nou kijk, dat is nog eens multitasken dan, hè. Ja, hopelijk toch wel voor die Belgische buren dat ze dan die Spanjaarden in de pan hakken. Maar goed, ze moeten nog even. Hè. Het zijn nog niet bepaald de laatste loodjes of zo. Er moet nog, volgens mij nog een hele helft. 41ste minuut nu pas. Hier trouwens, de Doobie Brothers.

0: Ja, de heat inderdaad, I Will Move. Zo. Ook al is ze dik in de 80, Mick Jagger. De hommage van Maroon 5 en Christina Aguilera. L1. Bob in weer. Hoe dat de festivalgangers ook wel heel wat moves hebben. Ja, of dat het aan de muziek ligt, of aan het promenage, of aan allebei. Er zijn heel wat heupjes die heen en weer zwiepen. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de muziek natuurlijk. Eens even kijken hoe dat Gian zich bevindt op het festivalterrein. Onder luid gejuich in ieder geval, geloof ik.
1: Zo is het, Ruben. Dat huur ik vaker. Dus dat is verder niet heel bijzonder. Maar dit keer is het voor een hele andere band. En omdat het onze afsluiting is, wil ik die zo wel aan de gewoon laten huren. Ik wil toch heel even zeggen dat ik dit wel echt gek vind hier. Want Suus wordt hartstikke druk. Be Within Temptation. Maar als ze dan het bospubliek Suus, die zijn zo relaxed en zo gezellig. Ik zou, als ik zou willen, nu nog vooraan kunnen gaan staan bij Steel Panther. Want zeker in een lip op zich gemaakt, die kant op. Geef elkaar de ruimte. Er is echt nergens stress. Er is geen dat ik druk maak. Er zijn waaldui die genieten van de muziek. Ik zie zelfs Amos met krukken tegen het hek aanstaan. Gewoon tussen het publiek in om te genieten van Steel Panther. En volgens mij is dat zoiets zou moeten zijn. Ik zal dit wel omschrijven. Op het moment dat ik kijk naar Steel Panther, is er een paaldanseres op het podium. Dat is een klein beetje rock'n'roll, mocht ik het zeker toch noemen. Gewoon ik een beetje laten metgenieten, Ruben. Ik loop de tent in, de raks mij kwijt, maar dan heb ze wel Steel Panther. Daar gaan we.

dat is toch inderdaad wel glam rock van het hoogste niveau, denk ik inderdaad. Steel Panther dus over de tent, volgens mij is het. De tent stage in Bospop. We maken dat op voor Volbeat straks hier nog. En natuurlijk de headliner van Mergo, dat ik al heel veel mensen over heb huren vertellen. En op heb huren vooruitblikken is natuurlijk Moby en V stonden alweer Mergo op Bospop. Vanaf hier hoog, dus ik zou zeker zeggen, als hij het OLS helemaal mee heeft gekregen, nou, dan loodje het dan nog eens even in de watten leggen door Bospop Radio. Hier zien we er tot 10 hoog. Rest mij nog te zeggen, een hele fijne avond. Kleine nachtkusje nog van Tarkan. Mwah.

0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben

gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment.

segment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz,

De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

zon gaat schijnen. Oh, ik ga weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks aan zijn lege stroten, leven is losgeloten.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begon het de brandweer.